0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. De hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Aaienbaan.
1: Was laatst op stap in de mooiste stad van het noorden van ons land. Na een lange nacht had ik het gehad, ik had er bijna genoeg op van. Maar niet naar huis met een lege maag, dus je raadt al wat ik deed. Ik vraag aan haar of ze met me meegaat en ik zeg, doe maar mee.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: van de veiligheid denk ik dat we maar twee coupletten achter elkaar moeten doen. Even een refreintje overslaan. Gaat door je vallen volgens mij. Oh, maar ik zit al te Greta, hoe de oosten hoge brug. Nij mossen ooit zo staat jou, en dan ook weer terug.
1: Houd smeugels.
0: Ze stond op te de diaper, in een nieuwe sleep. Oh, maar ik zei hou in hemelsnaam, kom hier nou in Ikea.
1: Dit is de keer op Zuiderdijk.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand, onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. Na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. Inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. Dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Vaag wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: En dit is het noorden van het land, Radio Noord met het Groningen Nieuws. Met Rob de Vries, goedemorgen Rob.
4: Goedemorgen. De Eems-Dollard-regio waarschuwt opnieuw voor de gevolgen van de permanente grenscontroles door Duitsland. De controles zorgen op drukke momenten voor vertragingen en files bij de grensovergangen. Volgens de EDR raken inwoners van de grensstreek hierdoor steeds verder in de knel. De eerste eclipse-toerist is al gearriveerd in onze provincie. Henk Munting uit Zuid-Laren ging speciaal voor de zonsverduistering naar de camping bij Noordpolderzeil.
5: De eerste volgende is in 2081. Dat zullen wij niet meemaken. Dus het is nu of nooit. Dus mijn vrouw en ik zeiden tegen elkaar, weet je wat? We pakken de camper en we gaan naar Noordpolderzeil. En dan gaan we woensdag, dan hebben we in ieder geval een plek.
4: En Jorinde van Klinken, je hoorde net al bij de NOS, heeft zilver gewonnen bij het kogelstoten op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham. Ze kwam tot een nieuw persoonlijk record van 19,64 meter.
6: Ik ben hier echt mega blij mee. Mijn doel was eigenlijk om een PR te halen in top 3. Nou ja, beter kan niet.
4: Meer nieuws, straks om 6:30.
7: Radio Noord. De ochtendploeg.
1: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, welkom. De ochtend begint fris na een best koele nacht. Lekker na al die plaknachten. Het is de koelste dag van de week. Het is dinsdag. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is dinsdag vandaag, 11 augustus. Ik zei het al, het wordt de koelste dag van de week. Zo is de verwachting. Na vandaag gaat de temperatuur weer stijgen. En donderdag en vrijdag zitten we gewoon weer boven de 30 graden. We zijn het een beetje gewend inmiddels. Vandaag, wat bewolking in de ochtend. Zonnige periode in de middag. 19 tot 21 graden. En het was daadwerkelijk koel zojuist op de fiets deze kant op. Petra Mulder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We konden wel lekker op slapen trouwens, op zo'n koele nacht. Dat was wel even lekker.
1: Ja, nou, dat mag ook wel eens.
0: En nodig ook, inderdaad. Ja. Ik hoorde gistermiddag bij Edwin in het Veld in het nieuwsoverzicht een bericht voorbij komen. En dat is ook een kleine ergernis van mijzelf.
2: Vertel.
0: Nou, een groep van 100 vrijwilligers heeft de afgelopen dagen bijna 1700 kilo afval en ruim 1300 peuken van de Waddeneilanden stranden gehaald. Dat doen ze ieder jaar, hè? Opruimen. Supergoed natuurlijk, van Texel tot en met Schiermonnikoog. 13 jaar lang en dat is zo ongelooflijk veel afval. En natuurlijk spoelt dat aan vanuit de zee. Maar het valt me ook wel op als je op het strand zit, hoeveel afval mensen gewoon achterlaten.
1: Ja. Ja, dat snap ik ook niet. Pak het gewoon op en gooi het weg.
0: Ja, zelfs er zit iemand voor je zit dan te roken of zoiets en die drukt die peuk in het zand. Maar ik denk van ja, je zit zelf ook op dat strand. Je hebt veel plezier van dat strand, dat vind je fijn.
1: Ja.
0: Waarom doe je dat dan? Want die peuk die blijft er jaren zitten, zeg maar. Dat duurt heel lang voordat het allemaal weg is.
1: Mm-hmm.
0: Ik snap dat gewoon niet.
1: Nee, ik snap dat ook niet.
0: Er zijn ook heel veel mensen die zien trouwens gewoon een bakje doen hoor. En dat dan later weggooien, zomaar. Ruim gewoon je rotzooi op.
1: Ja, maar het is niet alleen op het strand, hè. Het is ook gewoon als mensen op een trap gaan zitten ergens. En die gaan even een broodje eten en dan gaan ze weg. En dan laten ze hun drinken daar gewoon staan, een blikje, flesje.
0: Kijk eens op parkeerplaatsen van de fastfoodrestaurants bijvoorbeeld.
2: Nou, of gewoon op de weg. Ik zag het gisteren nog dat een automobilist voor mij gewoon even een peuk weer naar buiten flikkerde.
0: Ja, dat is toch raar, hè?
2: Ja,
0: ja, zo
2: niet
0: bijzonder.
2: Normaal.
0: Gewoon opruimen. Nou, na deze stichtelijke woorden aan het begin van de ochtendploeg. Een beetje opvoeding. We hebben mooie dingen vandaag. Ik heb een bijzonder verhaal. En dan moet je wel even verwachten. Want het is pas in het laatste uur van de ochtendploeg. Maar zeker de moeite van het luisteren waard. En Rob gaat het er vast nog wel ergens over hebben. Zijn rattenvanger gaan we bellen. Ferdinand Kruijzen. Die, vangt ratten.
1: Ja,
0: niet in Hamelen, nee, in Oldambt. Hij werd opgeroepen voor een kippenhok, daar zou een rat zijn. Nou, dat was niet één. En ook niet drie, en ook niet vijf of tien.
1: Oh.
0: 25 ratten onder een kippenhok. Hij komt erover vertellen, in de ochtendploeg, na 9 uur. Het is 11 augustus, vandaag in 1932, vloog vanaf vliegveld Eelde die eerste lijnvlucht naar het buitenland. Niet heel ver hoor, naar Borkum, maar toch. Vliegveld was het jaar daarvoor officieel geopend. En vandaag in 1972 trof een zware windhoos Ameland en veranderde de camping Duinoord op het eiland in een ravage. 4 vakantiegangers, onder wie 2 kinderen werden gedood. 50 mensen raakten ernstig gewond en tientallen anderen raakten licht gewond. Caravans en tenten werden de lucht ingeslingerd. Sommigen kwamen echt 2 kilometer verderop weer op de grond. Mijn vader wel eens verteld dat een oom en tante uit onze familie had daar ook een caravan staan. En die oom die is inderdaad ook een stuk verderop. Daar had niet zoveel klachten over teruggevonden.
1: Oh,
0: zijn
1: ja?
0: Caravan, daar is er helemaal niets meer van over.
1: Oh.
0: Een windhoos. Oh. Vandaag in 1972. Schade bedroeg toen 1,5 miljoen gulden in die tijd. Dat zou nu vele malen meer zijn. Nieuws op deze dag in 1972. En zometeen de ochtendploeg natuurlijk. Een vroege vogel.

0: De OJ's and She Used To Be My Girl. Momentje Motown in de ochtend.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Of de scholen open of dicht zijn, kinderen moeten toch opgevangen worden, ook in de vakantie. Serena Smit uit Bedum, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Jij werkt bij de kinderopvang, doet onder andere ook de personeelsplanning. Het zal een beetje rustige tijd zijn nu, denk ik, of valt het mee?
3: Ja, nee, het is heerlijk. Het is 6 weken lang de helft van het personeel.
0: Ja.
3: En de helft van de kinderen.
0: Ja, ongeveer de helft heb je dus van de, wat normaal is.
3: Ja, dat verschilt wel een beetje per zomervakantieweek. De bouwvak is over het algemeen het allerrustigst. Dus het begint nu weer een beetje te lopen in de laatste week. En dan, volgende week gaan we weer volle bak.
0: Ja, is ook wel weer leuk hè, als al die kinderen terug zijn, denk ik.
3: Ja, dat is zeker wel weer leuk, maar dit is ook wel even genieten, ja, hoor.

0: relatie.
1: Oh, dus dat valt heel erg mee.
0: Ja, dat valt heel erg mee, gelukkig wel.
1: Ja. Ben je zelf ook nog op vakantie geweest?
0: Zeker, we zijn 2 weken in Ameland geweest.
1: Lekker.
0: En heerlijk. Dus ik ben net, dit is mijn tweede werkdag vandaag.
1: Oh, het leven is weer begonnen.
0: Het leven is weer begonnen, jazeker. Ja.
1: En hoe was dat gistermorgen dan?
0: Wil je het eerlijk antwoord?
1: Ja.
0: Ja, dat was heel zwaar, was dat.
1: Ja, hè?
0: Ja, dat je wekker weer gaat en dat je om 7 uur weer paraat zit. En dat je denkt, daar gaan we weer. Maar ik moet zeggen, binnen een half uur is het ook wel weer klaar hoor. Dan zit je er wel weer in. En...
1: Ik zei het volgens mij gistermorgen ook, maar je denkt aan het begin van zo'n vakantie. Ach, die periode gaat nooit voorbij. En voor je het weet is het voorbij.
0: Vooral de eerste week is heel lekker. Dan heb je nog een heel vooruitzicht. Maar die periode gaat heel snel voorbij. En je zegt wel eens voor de grap tegen elkaar van... hier werken we nou een deel jaar voor.
1: Ja.
0: maar het is heerlijk. En het weer zat natuurlijk mee.
1: Nou, mooi.
0: Dus,
1: en dan nu nog een beetje een aanloopweekje eigenlijk... en volgende week weer volle bak.
0: Ja, vind ik heel lekker. Ja. Ja. Dus, eigenlijk heb ik altijd de bouwvak. En dan ben ik de laatste week gewoon weer paraat. En dat is heel lekker opstarten. Dat je nog geen... volle bak heb, zeg maar.
1: Het wordt ook heel warm deze week, dus dan moet je ook niet zo hard werken.
0: Nee, einde van de week, hè?
1: Ja.
0: Ik zag het.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Aan de ene kant heel lekker natuurlijk, maar aan de andere kant zit je dan het liefst op een strandje ergens.
1: Precies, ja. Dankjewel, werk ze vandaag, Serena.
0: Dankjewel,
1: hetzelfde. Tot volgende keer. Yo, mooi.
0: Oké, doei.
2: De Vroege Vogel.

0: de dijk en binnen zonder kloppen. Zometeen het Groningse nieuws, nu een blik op het nieuws buiten Groningen. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Zo kreeg Zaporizhia het zwaar te verduren. Daar zette Rusland ballistische raketten en vliegtuigbom in, zegt de gouverneur van de regio. 5 mensen kwamen om het leven, 20 raakten gewond. Ook Kiev werd beschoten met ballistische raketten, zei de burgemeester van de hoofdstad. Daar braken in het centrum verschillende branden uit. Het gaat om meerdere pakhuizen. Er is tot nu toe melding gemaakt van 1 gewonde in Kiev. Gisteren werden bij een Oekraïnse droneaanval op een olieraffinaderij 13 mensen gedood in Rusland en 48 anderen verwond. Het zou een van de hoogste aantallen dodelijke slachtoffers in Rusland in maanden zijn. In Colombia blijft de aarde onrustig na de zware aardbeving van gisteren. In totaal zijn er 33 naschokken inmiddels gemeten. Ondertussen is de reddingsoperatie op gang gekomen en wordt er nog met man en macht gezocht naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
1: Vanuit de grote steden zijn reddingsteams die kant op gegaan. Het leger is ingezet, de nationale noodtoestand is afgekondigd. En ook vanuit het buitenland, Ecuador, Mexico, Brazilië, is hulp ingezet. En ook vanuit de VS en Europa is in ieder geval geld beloofd.
0: Het officiële dodenaantal is opgelopen tot 132 in Colombia. De aardbeving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. En boeren hebben gisteravond in Friesland met trekkers over de snelweg gereden. Gebeurde na afloop van een protestactie in Seksbieren. Een ANP-fotograaf zag dat groepjes boeren over de A31 reden. De politie was daarbij aanwezig. De boeren waren daarvoor bijeengekomen op een weiland langs diezelfde snelweg. Meer dan 100 trekkers hadden zich daar verzameld om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een deel van de boeren had de Nederlandse vlag omgekeerd aan de voertuigen gehangen. In Overijssel waren gisteravond ook boerenprotesten, waaronder in Ommen, Dalsen en Hardenberg. Het Groningse nieuws zometeen. Robert, heb jij voor ons?
2: Ja, het standbeeld van Lenin blijft de gemoederen bezighouden. Nu ook in de gemeenteraad van Oldambt. Hoe dat precies zit, vertel ik zo.

0: met die piano erin. Vanessa Carlton en de ochtendploeg. En 1000 miles. Het is 6:30 inmiddels. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Eems-Dollard-regio waarschuwt opnieuw voor de gevolgen van de permanente grenscontroles door Duitsland. Volgens de EDR raakt de balans tussen het doel van de controles en de maatschappelijke gevolgen steeds verder uit evenwicht. De controles zorgen op drukke momenten voor vertragingen en files bij de grensovergangen, zoals de A7 bij Bad Nieuweschans. Ook krijgen regionale wegen en grensplaatsen te maken met extra sluipverkeer. Duitsland zou de grenzen aanvankelijk in september weer volledig openen. Maar na de situatie in Ceuta, de Spaanse exclave bij Marokko, kwamen de Duitsers daarop terug en worden de grenscontroles voor onbepaalde tijd verlengd. De EDR wijst erop dat de grensregio's sterk afhankelijk zijn van vrij verkeer. Door de droogte neemt het neerslagtekort in onze provincie verder toe, meldt waterschap Hunze en Aas. Op dit moment bedraagt het neerslagtekort gemiddeld 155 mm. De waterstanden zijn nog wel op peil. Wel ziet het waterschap dat de waterstand in kanalen en sloten soms wat wegzakt, doordat het water wordt gebruikt om te beregenen. Hunze en Aas roept beregenaars daarom op om zich vooraf bij hen te melden. Volgende week wordt opnieuw gekeken naar een neerslagtekort en de weersverwachting. Dan wordt ook bepaald of nieuwe dijkinspecties nodig zijn. Het metershoge standbeeld van Vladimir Lenin leidt ook in de gemeenteraad van Oldambt tot rumoer. Het CDA vindt dat het beeld niet moet blijven staan in Oostwold, als de voorstelling van Zimmerbühne straks afgelopen is. Fractievoorzitter Simeon Naaier legt uit waarom.
2: Voor een initiatief als de Zimmerbühne snap ik dat het hartstikke leuk is om even mooi een groot standbeeld te hebben met een stukje aantrekkingskracht. Maar tegelijkertijd denk ik, als je hem structureel laat staan, waar komen mensen voor? Komen mensen voor onze graanrepubliek en het mooie verhaal? Of komen mensen voor een vreemd standbeeld met een hele beladen slechte geschiedenis? Waarbij je dan het niet meer over de graanrepubliek mogelijk gaat hebben, maar juist over de misdaden van het communisme. Terwijl het lokale communisme bij ons ook juist heel veel mooie en goede dingen heeft gebracht.
1: De VCP, de communistische partij in de Raad van Oldambt, wil het beeld juist wel houden. Volgens de VCP is het een goede manier om het communistische verleden van Oost-Groningen in de schijnwerpers te zetten. Werkgeversvereniging VNO-NCW Noord heeft een nieuwe directeur gevonden. Per 1 september volgt Anna Noorda waarnemend directeur Jelly Diemersma op. Noorda, afkomstig uit Veendam, is nu nog general manager bij het Utrechtse IT-bedrijf Goodso. Atlete Jeroende van Klinken heeft zilver gewonnen bij het kogelstoten op de EK Atletiek in het Engelse Birmingham. De atlete van Groningen Atletiek kwam tot een nieuw persoonlijk record van 19,64 meter. Het goud ging naar Jessica Schilder, die voor de derde keer op rij Europees kampioen werd. Van Klinken reageert bij de NOS op haar zilveren plak.
3: Gigantisch blij, dit is echt... Ik kan het eigenlijk nog bijna niet geloven dat het echt is gelukt. Ik ben gewoon eigenlijk 2 weken behoorlijk ziek geweest. Dus ja, dan is het... Normaal ben ik mentaal de sterkste, zeg maar. En dat was nu wel even een uitdaging. Maar ja, ik ben hier echt mega blij mee. Mijn doel was eigenlijk om een PR te halen en top 3. Nou ja, beter kan niet.
1: Morgen komt Van Klinken weer in actie. Dan op haar favoriete onderdeel, discuswerpen. En het is morgenavond pas zover, maar toch is de eerste eclipse-toerist al gearriveerd in Groningen. Henk Munting uit Zuidlaren ging speciaal voor de zonsverduistering met zijn vrouw naar de camping in Noordpolderzeil. Een plekje op de dijk hebben ze dus al. Nu alleen nog iets anders.
4: We hopen dat we nog een bril op de kop kunnen tikken en dat we dan zonder schade ook het goed kunnen zien.
5: Ja, want u bent zonder eclipsebril deze kant op gegaan. Ja. Dat is risicovol.
4: Ja, nou ja, we lazen dat het overal uitverkocht zijn. Maar dat de universiteit ze gratis beschikbaar stelt. Dus wij gaan ervan uit dat dat lukt.
1: Nou, voor wie ook geen eclipsebril heeft, de zonsverduistering is morgenavond ook live te volgen op de site en app van RTV Noord. Daar ook meer nieuws. Dankjewel, Rob.
6: De ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, zometeen het weer. Namelijk om 6:45. Het weer van vandaag, van Ronald van der Zwaag. En we hebben het ook over de warmte deze zomer in ons lopend vuur. De Nederlandse zomer van 2026 is mij te warm. Was gisteren ons lopend vuur. Straks de reacties.
7: Goedemorgen.

0: Het raadsel van Nick Kershaw, The Riddle.
1: Lopend vuur.
0: Ja, voor een hete zomer hoef je tegenwoordig niet meer naar Spanje, naar Italië of Frankrijk. Nee, dat kan gewoon in Nederland. Deze zomer zouden we best een warme, misschien wel hete editie kunnen noemen. Afgelopen weekend, op zondag, richting de 30 graden het kwik. Komende donderdag en vrijdag gaat het over de 30 graden heen. En zo hebben we heel veel van die pieken gezien afgelopen zomer. Los daarvan is het nogal droog in het land, met alle gevolgen daarvan. We vinden er eigenlijk van, ons lopend vuur luidde gisteren, de Nederlandse zomer van 2026 is mij te warm. Nou, er kwamen een hoop reacties al binnen. Verhitte reacties, zou ik bijna willen zeggen.
2: Nou, zegt dat wel. Ja. Bijvoorbeeld een mooie Groningse reactie van Albert Nieboer. Die zegt, kom wel wat minder. En Peter Bronsma zegt, lekker man. Voor Joke is die zegt liever te warm dan te koud. En Alwin zegt, ik vind het een verschrikkelijke zomer. Nou ja, die is erg duidelijk daarin. Ja. En Greetje Pilon zegt, niet klagen, maar aanpassen met de warmte. Nou ja, klagen mag in dit lopend vuur wel eventjes.
0: Over het weer mag je altijd klagen,
2: dat
0: toch?
2: Dat mag altijd.
0: Jawel, dat is niet zo'n ramp. En ik kan me dat ook voorstellen, weet je. Als jij nou, niet zo mobiel bent bijvoorbeeld. En je zit in huis en het is daar warm en je kunt geen kant op. Dan is dat niet fijn.
2: Nee, zeker. Dat is niet fijn als je geen airco hebt.
0: En als je wel mobiel bent, ik denk, plons even een meer in. Nou, er zijn een hoop meren waar tegenwoordig blauw al is. Dus dan moet je ook weer uitkijken.
2: Nou ja, daar komen ook veel reacties op binnen. Die vinden het jammer dat ze niet even snel ergens kunnen zwemmen. Maar goed, Geetje zegt ook, volgend jaar kan het zo weer anders zijn. Regen, regen, nog eens regen. Ja, dan denk je wel terug aan deze mooie zomer. Vandaar mag het wel tot november duren en dan in februari weer opnieuw. Voor Chantal mag het wel iets koeler, 25 graden ongeveer. Ja, dan kun je tenminste nog iets doen.
0: Ja, dat is wel waar. Ja.
2: Want als je het zo warm hebt, ja, dan moet je alles gewoon rustig aandoen. Nou ja, en Ali die appte gisteren ook nog even. Ze zegt, zolang we nog massaal op vakantie gaan naar warme landen, ja, dan moeten we ook niet klagen over het weer in Nederland. Pas je gewoon aan, even een siesta op het heetst van de dag. 'S Avonds is het afgekoeld, ramen open en dan lekker naar buiten.
0: Nou, ik dacht gisteren nog even, ik was klaar met alles wat ik moest doen. Ik dacht, ga even een boekje lezen in de tuin. Ja. Maar dat viel tegen. Het koelde gisteravond ineens flink af.
2: Ja? Ja. Vind je het koud?
0: Nou, zo weer even. Maar net niet aangenaam genoeg meer. Dus ben ik maar even atletiek gaan kijken. Heb ik van Klinken nog die...
2: Ja, dat kan dan ook.
0: Ook geen straf.
2: Geer zegt, als ik nog vakantie had gehad, was dat heerlijk met het weer. Maar ja, nu ik weer aan het werk ben, ja, dan mag het wel iets minder. Ja, dat kan natuurlijk ook. Of je hebt een hele goede airco, zoals hier. Ik heb hier een kippenvel.
0: Ja, dus hier kan hij best klaar koud worden.
2: Mag ik even vragen?
0: Ja, nee.
2: Ja, dat soort reacties. Jan die zegt, nou, ik ben toch wel echt een liefhebber van herfst en winter, hoor. Absoluut niet met blokletters van de zomer. Ja, en zo heeft iedereen zijn eigen voorkeur.
0: De Nederlandse zomer van 2026 is mij te warm. Dank voor je mening en dank voor je stem. 67% van de stemmers was het ermee eens. Goedemorgen.

0: Special and larger than life. Het is 7:15. Roland van der Zwaag, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Nou, we hebben zowaar een kille ochtend te pakken.
1: Wow. Ja. Nou, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Ja, lang geleden.
1: Het is lang geleden. Het is wel eigenlijk... Ja, nou goed, gisteren hadden we het erover. Hè. Toen hadden we op de barometerstand 1011 en veranderlijk weer. Toen zagen we ook vrij veel wolkenvelden. Nu is het helemaal anders. Het is enorm afgekoeld. We hebben temperatuur gehad onder de 10 graden. 8 graden was vanuit de Nieuw-Beerta. Maar vlak boven het gras, zeker in de Veenkolonie en Westerwolde. Ja, dat zijn zandgronden. En daar is het boven de grond is het echt wel nog verder afgekoeld onder de 5 graden. Dat komt omdat het zenuwcentrum nu net ten noordwesten van de Warkus ligt. Dat hoge drukgebied gaat heel stapsgewijs gaat hij naar rechts, oftewel richting Denemarken. Dus vandaag hebben we met de winden rondom zo'n hoge drukgebied klokgewijs. Dat betekent dat een noordelijke wind vandaag en morgen ligt hij bij Denemarken. En dan draait de wind dus naar het oosten. En dat is een compleet verschil, want vandaag... Nou, 20 graden, 19 graden langs de kust tot hooguit 21 graden dieper in Groningen. Met voluit zon op dit moment. Ik zie één vliegtuigstreep. Maar op de Noordzee ligt dat vocht klaar. Dat vocht van de Noordzee gaat ons stapelwolken geven. Dus we krijgen een wisselend weertype. Wel droog vandaag, maar een mooie mengelmoes tussen stapelwolken en zon vandaag.
0: En morgen?
1: Morgen dus die oostelijke wind beginnen we waarschijnlijk opnieuw hetzelfde. Nog kouder waarschijnlijk. Het kan weer flink afkoelen richting de 5 graden. En morgenochtend dus zonneschijn. En morgen zullen we minder wolken hebben, dus meer zon. Dat betekent en een oostenwind, dat betekent hoge temperaturen. Dus 25 tot 26 graden.
0: Dankjewel, tot over een uurtje. Zometeen hoor je hier in de ochtendblok waarom de Groningen dorpen deze week met een camper door de provincie trekken. Dat hoor je straks naar de SK Brothers. En naaks beter als Toes. Alan.

0: En je denkt, ach, het is toch naaks beter als Toes. De SK Brothers bezongen het. En de Groningen Dorpen bestaat 20 jaar. De organisatie trekt daarom deze week met een camper door de provincie. Tijdens die zogeheten Ommelanden Reis gaan ze langs verschillende dorpen om daar met inwoners in gesprek te gaan over hun dorp en ook om te vertellen over de organisatie de Groningen Dorpen. En dus gingen Wouter Holsappel de camper maar eens opzoeken in Visvliet om te zien wat ze daar dan doen.
1: In Visvliet, bij het dorpshuis, staat een camper van Groningen Dorpen, Hielke. Vertel, wat doen jullie hier?
2: Ja, we zijn op Ommelanden Reis met onze camper. Dat doen we dit jaar voor de tweede keer. We gaan een week lang door de provincie trekken. En dan zetten we de camper een paar uur bij een dorpshuis neer. En dan komen we in contact met de inwoners, met het bestuur van het dorpshuis, met de dorpsvereniging. Om op die manier even met elkaar in gesprek te zijn, maar ook ons werk goed onder de aandacht te brengen.
1: Ja, waarom is dat belangrijk?
2: Nou ja, waarom is het belangrijk? Het zijn doorgaans allemaal vrijwilligers die de dorpshuizen beheren, dorpsbelangenverenigingen, et cetera, doen. En het wordt steeds ingewikkelder om dat werk te doen, de verantwoordelijkheid nemen toe. Dus een stukje kennis en ondersteuning daarbij wordt gewaardeerd.
1: Ja, een van die vrijwilligers is dan Welmoed van het dorpshuis hier.
3: Ja.
1: Hoe is dat om hier het dorpshuis te runnen?
3: Ja, leuk. Ja, gezellig.
1: En hoe belangrijk is de steun dan van de Groninger dorpen?
3: Ja, ook heel belangrijk. Dat kunnen we wel gebruiken natuurlijk, met alles wat we willen.
1: En wat doen ze precies voor jullie?
3: Nou, we zijn bezig om... We willen het dorpshuis een beetje opfluffen. En daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken. Om bepaalde wegen te bewandelen, om daar te komen natuurlijk.
1: Ja, nou, wat nou als je dat helemaal zelf zonder die steun zou moeten doen?
3: Nou, dan gaat het nog langer duren. Ja. Ja.
1: Nou ja, dat is...
3: zo simpel is het. Ik bedoel, ze weten precies waar we moeten zijn en wat je ervoor nodig hebt. En nou, die kan hierbij helpen, die kan daarbij helpen.
1: Onmisbaar dus?
3: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Nou, dus mooi dat ze hier zijn vandaag.
3: Ja, zeker. Ja.
1: Nou, wie hier ook zijn, dat zijn de buren uit Friesland van, moet ik het goed zeggen, denk ik, Dorpswerk, Eddy?
4: Dorpswerk, ja, Dorpswerk zijn wij.
1: Jullie zijn even over de grens uitgenodigd. Het is natuurlijk niet zo ver hier vandaan.
4: Ik geloof dat het een paar honderd meter is dat we de grens over zijn. Dus het is eigenlijk grensgebied. Het grensgebied Groningen-Friesland.
1: En die Friese en Groningse dorpen, is dat nou eigenlijk gewoon allemaal een beetje hetzelfde?
4: Nou, ieder dorp is uniek. En ieder dorp heeft zijn eigen DNA, zeggen wij altijd. Dus dat een dorp, een dorpshuis, een ontmoetingsplek wil, dat is wel, dat vind je overal. Maar elk dorp is bijzonder en is toch een eigen dorp. En de eigenheid, die komt juist tot uiting in bijvoorbeeld het dorpshuis of bij Dorpsbelang.
1: Dus het maakt eigenlijk niet uit of je nou een Fries of Gronings dorpshuis hebt. Je hebt allemaal wel een beetje dezelfde uitdagingen.
4: We kennen dezelfde uitdagingen, ja. Ja. Maar wat ik al zei, de vorm en de wijze waarop het georganiseerd is, dat is over het algemeen ook nou ja, afhankelijk van de betrokkenheid van de inwoners en hoe ze ervoor staan.
1: Ga ik nog even terug naar Hielke, want hoe ziet jullie week er verder uit?
2: Nou, we bestaan dit jaar 20 jaar, net als onze collega's van Dwarsvurk ook. En met heel veel fantasie rijden wij in 20 deze week. Deze week, of vandaag en morgen, zijn wij hier in het Westkwartier. We gaan naar Maren, we gaan naar Zevenhuizen en nog naar Zuidhorn. En in de tweede helft van de week komen we meer in Eemsdelta, midden Groningen. Slochteren zijn we, Wagenborg, Delfzijl, Ten Post, Sappemeer. We sluiten af dan in Slochteren.

vertellen Lefty en Boston. Zometeen na 7 uur het verhaal van 2 inbrekers. En een gevalletje karma, nogal zelfs. Vertel ik je zometeen naar de Soul Asylum en Runaway Train.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
3: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid. Maar daarvan hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren. Maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
2: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
4: Daar gaat dat ding, en waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
2: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Het Groningse nieuws met Rob de Vries.
6: Meerdere branden vannacht in onze provincie. In Stadskanaal was er brand aan de Elzenhagen, op een plek waar meerdere schuren en blokhutten tegen elkaar staan. 1 persoon is door ambulancepersoneel gecontroleerd na het inademen van rook. Ook woedde er brand in 4 garageboxen aan de Lloydsweg in Veendam. Niemand raakte daar gewond. De Eems-Dollard-regio waarschuwt opnieuw voor de gevolgen van de permanente grenscontroles door Duitsland. De controles zorgen op drukke momenten voor files bij de grensovergangen. Volgens de EDR raken inwoners van de grensstreek hierdoor steeds verder in de knel. En je hoorde het net al bij de NOS. Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek heeft zilver gewonnen bij het kogelstoten op de EK Atletiek in Birmingham. Ze kwam tot een nieuw persoonlijk record van 19,64 meter.
7: Ik ben hier echt mega blij mee. Mijn doel was eigenlijk om een PR te halen en top 3. Nou ja, beter kan niet.
6: Het goud ging naar landgenote Jessica Schilder. Meer nieuws straks om 7:30.
8: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
9: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
10: Maak kennis met de Emiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
11: Hey hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Zet je helm op en stuur je fiets naar Echt Doer. Ons eigen label industriële meubelen. Met 2, 3 of 4 wielen parkeer je hier zo voor de deur. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
12: Radio Noord.
13: De ochtendploeg.
14: Met Edwin Paspeer.
15: Goedemorgen, even inklokken op deze dinsdagmorgen. Met straks 2 inbrekers, een soort van comedy capers. Dat is ook een nieuw lopend vuur. En nu muziek van Alice Moyet.
16: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
17: Goedemorgen, Edwin.
18: Ja, goedemorgen.

0: We kennen haar ook van Yazoo, Alison Moyet en Is This Love. Op deze dinsdag, het is 11 augustus vandaag, een koele start van de dag. Het is zelfs 8 graden geweest op sommige plekken afgelopen nacht. Het wordt niet zo warm vandaag hoor, zoals we gewend zijn, 20, 21 graden. Wel zon en later ook stapelwolken en het blijft droog. En later deze week loopt de temperatuur weer flink op. Het is de koelste dag van de week, zegt onze weerman Roland van der Zwaag. En er zijn weer nieuwe cijfers binnen van de prijzen van koophuizen. En in bijna alle gemeenten in ons land, op een enkele gemeente na, zijn de huizenprijzen weer gestegen het afgelopen kwartaal. Tweede kwartaal van het jaar. Met ruim 4% is de prijs weer gestegen van woningen. En onze collega's van NTV Drenthe zijn eens even iets dieper in die cijfers gedoken. En wat valt op? Onder van alle plekken in Nederland wordt Zuid-Laren gemiddeld het best bekeken op Funda.
1: Oh.
0: Ja, dat is wel bijzonder. En mensen zoeken een woning, of kijken althans, in Zuid-Laren. En makelaar Edwin Hoksbergen heeft daar dan ook wel een verklaring voor.
2: Het heeft eigenlijk alles wat veel mensen zoeken. Zuid-Laren is een heel mooi groen dorp. Heeft een goed winkelaanbod. Er zit voldoende horeca. En het was altijd net even wat goedkoper dan Haren. En we zien veel kopers vanuit Groningen deze kant op komen, waar het nog weer duurder is. We maken hier soms mee dat we woningen aanbieden waarbij er soms wel een 100.000 tot 150.000 euro overboden wordt. En dan hebben we het echt over 20 tot 30% overbieden. En dat is dus 2 tot 3 keer zoveel als gemiddeld in Nederland.
0: 20 tot 30% overbieden, is ongelooflijk, hè?
1: Ja. Normaal.
0: Vergeet Wassenaar en Naarden. Het is Zuid-Laren the place to be. Overigens, als je in dat lijstje kijkt van plaatsen waar vaak naar gekeken wordt, vaak op gezocht wordt, staat Bedum ook in de top 5.
1: Oh, ja. Dat is niet zo fijn. Voor als je daar wil wonen.
0: Ja, maar als je een huis wil verkopen in Bedum, daarentegen, dan ben je spekkoper. Ja. We gaan het straks na half acht hebben over de verduistering van de zon die morgenavond aanstaande is. En vooral ook de schade die je op kunt lopen met aan je ogen als je daar toch in gaat kijken zonder dat je beschermt. Ik praat straks met een oogarts erover. Als je dan toch gekeken hebt gisteravond, je hebt dat veilig gedaan, blijf rustig zitten in je stoeltje en turen naar de hemel, want er komt morgen ook nog een grote meteorenzwerm aan. Een van de grootste van het jaar, de Perseïde meteorenzwerm. Wat een prachtig mooi woord bij Scrabble zou moeten zijn.
1: Ja.
0: 40 tot 80 vallende sterren per uur te zien morgenavond. Doordat de aarde door een wolk van stof en gruisdeeltjes trekt. En het is morgen donker, want de maan is niet te zien. Dus de vallende sterren moet je extra goed kunnen zien.
1: Ja,
3: dat is mooi. Lang naar buiten kijken dus.
0: Ja, en lekker genieten. Morgenavond lekker in de tuin een beetje naar boven turen. Heerlijk mooi.
3: Ja. Okay.
0: Wij liggen dan denk ik te slapen als het donker is. Maar toch, ik wens iedereen veel plezier. Dit is een mooi gevalletje karma dit. Dat je ook denkt van, is het zielig? Maar het gebeurde in Den Helder gisternacht. Er waren twee jongens van 18 die hadden ingebroken in een winkelcentrum. De politie kreeg daar een melding van. Gestegen vijven in de vroege ochtend. Hij kwam eraan en zag twee verdachten, namelijk die twee jongens, wegrennen. En die jongens die dachten, wij moeten ons ergens verstoppen. Dus doken zij de bosjes in, niet wetende dat in die bosjes een groep wespen zat.
1: Oh. Ja.
0: Een heel wespennest, daar doken zij in. Nou, de jongens gingen er nog vandoor, zijn opgepakt met flink wat bulten, zei de politie. En hebben dan ook een bezoekje aan het ziekenhuis moeten brengen. Alvorens zij met de bulten in de cel belanden.
1: Ja, dat krijg je ervan.
0: Ja. Ach ja, het is een beetje comedy caper, zei ik dat dan.
1: Wie is een Willembrand?
0: Oh, mooi gezegd. Ja, het is 12 over 7. We gaan een nieuwe dag in.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. 20 over 7, we gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: De Keiweek is gisteren begonnen, de introductieweek voor eerstejaarsstudenten in Groningen. Het nieuwe studiejaar begint dan over een paar weken. Betekent dat de studentenhuizen weer vollopen, de studentenbaantjes weer opgepakt worden en de bieromzet in de Groninger binnenstad ongetwijfeld ook zal stijgen. Ja, studenten geven de stad natuurlijk kleur, zeker de binnenstad. Niet iedereen is enthousiast. Studenten leven doorgaans op iets andere tijdstippen dan de werkende stadjers. Dat kan wat overlast veroorzaken. Of denk aan al die tuinen vol met fietsen, menig

0: buurman is dat toch wel een doorn in het oog. Maar ja, wat is Groningen nou zonder studenten? Zonder studenten is maar saai in stad, is ons lopend vuur. Ik kijk even naar stadje Rob de Vries.
1: Ja, ja dat vind ik wel, ja. Die geven de stad toch wel kleur. En dat zie je wel als je eens in andere plaatsen bent zonder grote studentenpopulaties. Ja, dan zie je dat dat echt wel andere steden zijn. Groningen heeft een van de jongste... is ook een van de jongste steden van het land, hè? Qua inwoneraantal.
0: Ja. Dus, zijn we Assen, zeg maar. Zo, zonder studenten.
1: Ja, ja, nou, laat ik niet mensen die in Assen wonen tegen het hoofd stoten. Daar heb je trouwens ook wel een HBO-instelling. Ja. Maar goed. Vanochtend toen ik hier naartoe reed, zo tegen 5 uur... toen kwam ik alweer een paar studenten slingerend op de fiets tegen.
0: Ik ook. Ja. Die hadden een leuke eerste dag van de keiweek gehad, denk ik.
1: Precies.
2: Ja. Ik vind het niet per se saai zonder studenten. Ja, nee. Ze zijn van harte welkom, hoor.
0: Het is wel een stuk stiller in de zomer in de binnenstad, hè?
2: Ja.
0: Nou ja, en al die restaurants die allemaal studenten nodig hebben om de baantjes überhaupt te vullen.
2: Nou ja, ik moet ook wel wennen dat ik Engels moet praten.
0: Ja, oh ja,
2: als ik dan kleding ga kopen in een winkel.
0: Good morning.
2: Even schakelen. Als ze hun afval maar opruimen, hè?
0: This fits you very well. Hoezo? Dat doen ze ook niet, de studenten.
2: Nou ja, niet altijd.
0: Ik heb ook in de stad gewoond. Ik woon nu buiten de stad. En toen op een gegeven moment hadden wij naast ons studenten, daarna studenten, daarna studenten. Vond ik wel iets, was ik iets minder enthousiast over. Hoewel ze allemaal super aardig waren. Toen hadden we ons huis de verkoop staan. Dan zouden de mensen komen kijken. Want dan ging uiteindelijk weg. En toen was er net een gala. En stonden er in een van die tuinen, stonden, ik denk, 20 fietsen.
2: Oh ja.
0: Dus toen ben ik even naartoe gelopen. Ik zei, we hebben zo kijkers voor ons huis. Ons huis wordt al een stuk minder waard als jullie je 20 fietsen laten staan hier. Toen ging ze allemaal in gala kostuum. Zag ik ze allemaal vertrekken. Maar een heel aardig geluid. Nee, ik kon prima met ze opschieten. Maar ja, als je in een andere fase van je leven met beland, is dat toch net iets minder aantrekkelijk.
1: Ja, nou ja, goed. En dat is natuurlijk ook wel een vervelende. Dat is wel een keerzijde. Want je hebt ook wel veel huizenkopers die natuurlijk in het verleden huizen, enigszins woningen hebben opgekocht. En daar een aantal studenten in proppen.
0: Nou, dat was daar dus het geval.
1: Ja, precies. Ja.
0: Zonder studenten is maar saai in stad. Ons loopt het vuur.
2: Ja, laat maar weten hoe je daarover denkt. Dat kan via de Facebookpagina van Radio Noord. Of even appen of bellen naar nummer 050-3188-288.
0: En je stem is meer dan welkom op rtvnoord.nl of de app van Noord. Daar staat ons loopt het vuur. 59% van de stemmen zegt eens. Zonder studenten is maar saai in stad.
3: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
0: Nog even een paarjarige. Mabel Wisse-Smit is jarig. Weduwe natuurlijk van prins Friso. Zij viert vandaag haar 58ste verjaardag. Matthias Floreen is jarig. Die speelde in het verleden enkele jaren voor FC Groningen. 50 geworden vandaag. En het is de verjaardag van muzikant, zanger Joe Jackson. 72 vandaag. Dat vieren we.

0: jarige Joe Jackson samen met Elaine Caswell. En happy ending op zijn verjaardag. En zometeen het Groningse nieuws hier in de ochtendploeg. Wat zit erin, Rob?
1: Na 54 jaar komt er misschien wel een einde aan de speelweek in Leek. Hoe dat zit, hoor je zo.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: Het is alweer bijna 7:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Meerdere branden vannacht in onze provincie. In Stadskanaal was er brand aan de Elzenhagen, op een plek waar meerdere schuren en blokhutten tegen elkaar staan. De brandweer had het vuur na ongeveer 30 minuten onder controle. Maar het nablussen duurde nog wel enige tijd. 1 persoon is door ambulancepersoneel gecontroleerd wegens het inademen van rook. Ook woedde er brand in 4 garageboxen aan de Lloydsweg in Veendam. De brandweer had het vuur daar even voor 6 uur onder controle. En aan de Laan Corbis den Hoorn in Groningen stond een bult groen afval in brand, waarbij veel rook vrijkwam. De brandweer heeft het vuur geblust. Over de oorzaken van de branden is nog niets bekend. De Eems-Dollard-regio waarschuwt opnieuw voor de gevolgen van de permanente grenscontroles door Duitsland. Volgens de EDR raakt de balans tussen het doel van de controles en de maatschappelijke gevolgen steeds verder uit evenwicht. De controles zorgen op drukke momenten voor vertragingen en files bij de grensovergangen, zoals de A7 bij Bad Nieuweschans. Ook krijgen regionale wegen en grensplaatsen te maken met extra sluipverkeer. Duitsland zou de grenzen aanvankelijk in september weer volledig openen, maar na de situatie in Ceuta, de Spaanse exclave bij Marokko, kwamen de Duitsers daarop terug en worden de grenscontroles voor onbepaalde tijd verlengd. Atlete Jorinde van Klinken heeft zilver gewonnen bij het kogelstoten op de EK Atletiek in het Engelse Birmingham. De atlete van Groningen Atletiek kwam tot een nieuw persoonlijk record van 19,64 meter. Het goud ging naar Jessica Schilder uit Volendam, die voor de 3e keer op rij Europees kampioen werd. Van Klinken reageert bij de NOS op haar zilveren medaille.
9: Gigantisch blij, dit is echt... Ik kan het eigenlijk nog bijna niet geloven dat het echt is gelukt. Ik ben gewoon eigenlijk 2 weken behoorlijk ziek geweest. Dus ja, dan is het... Normaal ben ik mentaal de sterkste, zeg maar. En dat was nu wel even een uitdaging. Maar ja, ik ben hier echt mega blij mee. Mijn doel was eigenlijk om een PR te halen en top 3. Nou ja, beter kan niet.
1: Morgen komt Van Klinken weer in actie. Dan op haar favoriete onderdeel, discuswerpen. 2 jaar geleden wist ze op dat onderdeel ook een zilveren medaille te behalen. De speelweek Leek is dit jaar misschien voor het laatst. Door een nieuwbouwproject kan het evenement niet meer op de bult worden georganiseerd. De organisatie kijkt samen met de gemeente naar een oplossing. Toch is een nieuwe locatie niet zo makkelijk gevonden, laat organisator Mario Schaap weten.
10: Voorkeur zou zijn om en rond Nienoord. Want dat is toch een beetje waar ons hart ligt. En dat is natuurlijk heel mooi en groen. Het punt is ook een beetje met hoeveel mensen we hier hebben, kunnen we niet altijd overal maar heen. We kunnen niet zomaar op elk willekeurig weiland gaan staan.
1: Vereniging Groninger Dorpen bestaat dit jaar 20 jaar. Dat viert de organisatie die bijvoorbeeld dorpshuizen en dorpsbelangenverenigingen ondersteunt door in een camper door de provincie te rijden in de vorm van het cijfer 20. Gisteren begon de Ommelander Reis, de jaarlijkse zomertocht van Groninger Dorpen, bij het dorpshuis in Visvliet. Een week lang bezoekt het team 10 dorpen, vertelt directeur Hielke Westra.
11: Dan gaan we gewoon eens even kijken van hoe staat het dorp ervoor. Gesprekjes, iedereen is welkom voor een kop koffie. Dus op die manier proberen we ons werk op een beetje een zomerse manier nog goed onder aandacht te brengen.
1: En over campers gesproken, de eerste Eclipse-toerist is al gearriveerd in Groningen. Henk Munting uit Zuidlaren ging speciaal voor de gedeeltelijke zonsverduistering van morgenavond naar de camping bij Noordpool de Zeil.
12: Het komt niet zo vaak voor. En we lazen dat de eerstvolgende is in 2081. Dat zullen wij niet meemaken. Dus het is nu of nooit. Dus mijn vrouw en ik zeiden tegen elkaar, weet je wat, we pakken de camper en we gaan naar Noordpolderzeil, blijven een paar dagen staan en dan gaan we woensdag, dan hebben we in ieder geval een plek. En de verwachting is wel dat het heel druk wordt hier.
1: Ja, vanwege het weidse uitzicht daar. Wie niet naar Noordpolderzeil kan morgenavond, de zonsverduistering is ook live te volgen op de site en app van RTV Noord.
0: En meer over die zonsverduistering zometeen met een paar minuutjes hier.
13: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
16: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
17: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
18: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
19: Hey hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Sinneburen. Echt gezellig, maak je het met sfeervolle verlichting en leuke woonaccessoires. Groot en klein. Gaat er bij jou al een lampje branden? Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Sinneburen.
20: De Ochtendploeg met Edwin Pasveer.
21: Goedemorgen, oogartsen waarschuwen. Kijk morgenavond niet onbeschermd naar de zonsverduistering. Ik ga er zo over praten.
22: Edwin, goedemorgen.
23: Goedemorgen Groningen en goedemorgen Radio Noord.

0: advies van de dag van de Course en Listen to the Radio. Het is 9 minuten over half 8. Al veel besproken de afgelopen dagen. Morgen is hij te zien. De zonsverduistering, ook boven Groningen, waarschijnlijk goed te volgen. En de eclipsbrillen die je nodig hebt, zijn bijna nergens meer te krijgen. En dan is het verleidelijk toch even snel naar die zonsverduistering kijken met je blote oog. Oogarts Robert-Jan Wijd van het UMCG, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is er een verschil tussen even in de normale zon kijken en in de zonsverduistering kijken?
1: Ja, in de normale zon kijken is sowieso niet zo goed. Dat is echt slecht voor je netvlies. Dat kan beschadigd raken. Maar die zonsverduistering is heel bijzonder om te zien. Dus veel mensen kijken daarnaar. En er komt ook minder licht op de aarde. Dus het is verleidelijk om toch even te kijken. Maar het is heel slecht voor je netvlies.
0: Ja, want wat gebeurt er dan met je netvlies?
1: Nou, de infraroodstraling die verwarmt je netvlies. Dus dat is slecht voor de cellen die er zitten. En de UV-straling die geeft allerlei chemische schade aan de kegeltjes van je netvlies. Dus je kunt er echt een schade aan overhouden uiteindelijk.
0: En dat is dat schade die blijft?
1: Ja, meestal, ja, als je kort kijkt, kan het tijdelijke schade zijn. Maar als je wat langer kijkt, dan kan het permanent schade zijn. Dan krijg je permanent een soort zwarte vlek in je beeld.
0: Ja, en doet het dan ook pijn?
1: Nee, dat is geen pijn, dat is vervelende. Je netvlies heeft geen zenuwvezels die pijn registreren. Dus je kunt er rustig in kijken zonder dat je iets merkt. En je merkt er eigenlijk helemaal niks van. Pas de volgende ochtend kun je merken dat er een soort zwarte vlek in je beeld zit. En dan is de schade eigenlijk permanent.
0: Die zwarte vlek blijf je dan zien?
1: Die blijf je dan levenslang zien. Ja. En die zit precies natuurlijk in het gebied waar je scherp in kijkt en gezichten herkent. Dus dat is heel vervelend.
0: Ja, want die eclipsbrillen die zijn niet aan te slepen. En zijn op veel plekken niet meer te krijgen ook. En dan is het natuurlijk verleidelijk om toch even te denken, ach, nou ja, ik kijk even, snel.
1: Ja, precies. Ja, ik zou het niet doen. Ook niet met een zonnebril of met een cd'tje. Want een zonnebril die laat ongeveer 10% van het licht door. Terwijl een eclipsbril die laat maar 1/1000% door. Dat is 10.000 keer zo weinig. Dus dat maakt echt heel veel uit of je de zonnebril opzet waar relatief dan nog 10.000 keer zoveel licht doorheen komt. Of zo'n eclipsbril. Die eclipsbrillen zijn echt wel veel beter om naar de zon te kijken. En als je een eclipsbril gebruikt, ook niet te lang kijken. Want ook als je te lang kijkt door een eclipsbril, is ook weer niet goed voor je oog.
0: Oh, zelfs dan niet?
1: Nee, als je echt heel lang zou kijken of heel lang naar de zon zou kijken, dat ging dan ook niet goed te zijn. Dus er wordt aangeraden om maximaal 2-3 minuten te kijken.
0: Want u bent oogarts en u weet ook dat de mens snel toch verleid kan worden. Vreest u een beetje dan de dag van morgen en de dagen daarna?
1: Nou, op zich, bij de vorige eclipse viel dat heel erg mee. Waar er echt helemaal niet heel veel mensen die er last van hadden.
0: Toen was er ook bewolking.
1: Het was ook bewolking, klopt. Dat is waar. Dus dat is absoluut een goed punt. Want bewolking viel natuurlijk het licht ook nog. En er is nu wel heel veel aandacht besteed aan die eclipsbrillen. Dus ik kan me bijna niet meer voorstellen dat er nu nog mensen zijn die zonder bescherming in de zon kijken. Ik denk dat iedereen nu al weet dat het veilig is om met de eclipsbril te kijken. Of indirect, met een vergiet of een gaatje in een papier. Maar dan moet je het projecteren op een muur of op een ondergrond.
0: Ah ja, oh, dat kan ook natuurlijk nog. En ja, het is morgenavond ook via rtvnoord.nl en de app te bekijken op meerdere plekken. Dat is dan verstandiger misschien om gewoon naar een scherm te kijken waar dat tussen
1: scherm
0: is.
1: Scherm kan nooit, dat kan nooit gaan.
0: Nou, dat is dan het advies bij deze. Dank voor de uitleg.
1: Ja, graag gedaan.
0: Oké, dag. Oogarts Robert-Jan Wijd was dat van het UMCG. En zometeen praat ik met de nieuwe directeur van VNO-NCW Noord. Haar naam, Anna Noord.

0: ik ben ook maar een mens. I'm only human. Je hoorde de Human League. Het is 14 minuten voor 8. Roland van der Zwaag, goedemorgen.
1: Ja, ik ben ook een mens. Goedemorgen.
0: Ja, het is live. Ja. We maken allemaal fouten, maar dat gaan we nu niet doen. Je gaat gewoon een perfect weerbericht aan ons voorspiegelen.
1: Nou ja, want aan het weerbericht kan het denk ik niet liggen. Laat het zo zeggen, we komen van een koude nacht. Het is dauwtrap op dit moment. Heel wat vocht op de gewassen. Misschien is dat wel even fijn. Wat we ook zien is een heel groot verschil tussen Lauwershoog. Die heeft 30 km per uur aan wind uit het noorden. Elders is het nog rustig. Maar het zegt wel iets over wat voor weer we gaan krijgen. Want dat vocht van de Noordzee, die komt eraan. Die laat stapelwolken zien. Dus we krijgen een wisselend weertype met zonneschijn daartussendoor. Zo'n 8-9 zonuren vandaag. Een temperatuur van 20 tot 21 graden. Komende nacht weer 7 graden als laagste temperatuur. Misschien lokaal een grondmisbank. En morgen, omdat die wind helemaal afgesnoerd wordt van de Noordzee, hebben we een oostenwind en dan 25 tot 26 graden met flink wat zon.
0: En daarna gaan we door naar de 30 plus, hè?
1: Ja, we krijgen 32 tot maximaal 33 graden op donderdag en vrijdag. En daarna komt langzaam de koele lucht er weer in. Dus het is even tijdelijk.
0: Dank, tot over een uurtje. VNO-NCW Noord heeft een nieuwe directeur. Per 1 september is Anna Noorda de opvolger van waarnemend directeur Jelly Tiemersma. Noorda is nu nog werkzaam als general manager van een IT-bedrijf. En ik heb hem nu aan de lijn. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Gefeliciteerd met uw nieuwe functie. Waarom heeft u voor deze stap gekozen?
2: Nou, dankjewel. Zeg maar je hoor, want dat is zo.
0: Oké, bij deze. Ja.
2: Nee, maar ik wilde graag terug. Dat sowieso. Er was een vuurtje dat brandde om weer terug te gaan naar het noorden. En ja, dan komt er iets op je pad. En dat is zo'n functie bij VNO-NCW Noord. En ja, daar komt voor mij alles bij elkaar. Ik heb me de afgelopen jaren ontzettend druk gemaakt over ondernemerschap, arbeidsmarkt. Maar ook zorgen dat talent ontwikkeld kan worden. En dat dat ook blijft in het bedrijfsleven. Nou, en dat is voor mij een machtig mooie combi om dat voor de noordelijke drie provincies te gaan doen.
0: Ja, want je zegt, ik wil graag terug. Je komt ook uit deze regio dus.
2: Ja, ik ben geboren in Veendam en gestudeerd in Groningen. Dus en het mooie is, we gaan ook weer terug naar Veendam om daar te gaan wonen. En mijn man komt uit Leeuwarden, dus we gaan echt weer helemaal terug naar onze roots.
0: Ja. Groningen gestudeerd, Engels en journalistiek. Dat is toch niet bepaalde aanloop naar deze functie, zou je zeggen?
2: Nee. En in de tussenstap heb ik ook nog iets in de IT gedaan. Dus ik ben mijn carrière begonnen in het boekenvak. En toen de overstap naar de digitale sector en nu dit. Ja, ik geloof er heel erg in dat meer belangrijk is wie je bent en wat je drijft. En dan kom je uiteindelijk op een hoek terecht waar je gewoon goed bij past. En dat is voor mij ook zo geweest. Kijk, mijn studie, iedereen heeft die in Groningen heeft gestudeerd, die weet ook, je bent meer op de grote markt en in de peperstraat dan dat je in de banken zit. Maar uiteindelijk heeft dat ook wel je gevormd. En mijn studie ook. En ik denk wat dat betreft dat meer mijn werkervaringen te doet dan uiteindelijk mijn studie. Ja. Maar journalistieke achtergrond is nooit mis, hè? Dat weet jij ook.
0: Om goede vragen te stellen, wou je zeggen. Ja,
2: precies.
0: Want je woont nu in de Randstad, ook al een behoorlijke poos. Hoe kijk je dan vanuit de Randstad, vanuit die blik, zeg maar, naar hoe ondernemers het nu doen in het noorden?
2: Nou, ik denk, zei ik gisteren ook tegen een collega van jou, van er wordt vanuit de Randstad altijd een beetje neerbuigend gekeken naar wat er in de provincie gebeurt. Terwijl ik het andersom zie. Dus ik ken vrij veel ondernemers uit het noorden, ook heel veel jonge ondernemers, die juist daar ook blijven, omdat ze ook zoiets hebben van, hé, maar ik heb hier de ruimte, ik heb de juiste mensen, er is ook een andere verbinding met elkaar, ook ondernemers onderling. Dat zie ik hier. Ja, ik woon nu in Utrecht en ik heb heel lang gewerkt in Amsterdam en Den Haag. Nou, daar gun je elkaar bijna het daglicht niet in de ogen. En dat is in het noorden echt anders. Dus daar kun je, en dat is ook denk ik het mooie van dat ondernemerschap wat ik zie in het noorden, dat je daar, daar wil je het ook samen doen. En daar zit een enorme kracht. En dat is het grootste verschil. En daar kijken we vanuit de Randstad, ik denk soms wel eens met jaloezie naar.
0: Ja?
2: Dat geloof ik wel. Oh, ja, dat geloof ik wel.
0: Ja. Ja. Want veel talent trekt naar de Randstad. Dat heb je zelf ook gedaan.
2: Heb ik zelf ook gedaan.
0: Ja. Dus hoe ga je dat nou in deze nieuwe rol proberen te voorkomen?
2: Nou, ik denk, wat een van de dingen is, dat merk ik nu al. Dus toen gisteren bekend werd dat ik naar het noorden ging, weer terugging, heb ik ontzettend veel mensen, ook waar ik mee gestudeerd heb, die mij bericht stuurden, zeiden van, oh, dat wil ik ook. En mijn reactie is dan, ja, waarom niet? He, waarom ga je dan niet? En omdat dus ook de beleving is van, is daar wel werk? Nou, er is ontzettend veel werk. Er is een hele krappe arbeidsmarkt in het noorden. Er is juist ontzettend veel behoefte aan het talent. Dus ik denk, als we dat meer positioneren en ook op de kaart zetten, en dat Weet je, je mag best wel als ondernemer en ook in het bedrijfsleven laten zien dat je een tof bedrijf hebt. Laat dat maar zien. Dan komen die mensen wel. Want uiteindelijk, kijk, als je een huis wil kopen hier in de Randstad, dat ga je ook niet doen. Want het kost je machtig veel geld. En je wil ook meer ruimte. En je wil, als je een gezin krijgt, wil je ook gewoon een relaxte woonomgeving. Dus why not? Waarom zou je die stap niet maken?
0: En is dat dan de grootste uitdaging die in deze nieuwe functie voorligt?
2: Nou, nee, niet zozeer hoor. Ik denk juist wat de grootste uitdaging is om die verbinding onderling met ondernemers ook te versterken. En dat je ook zorgt dat je schouder aan schouder een geluid laat horen naar de rest van Nederland toe. Kijk, we kunnen met z'n allen in een bus stappen naar Den Haag en zeggen van jongens, er moet iets gebeuren in het noorden. Maar we kunnen ook gewoon ons focussen op onze eigen regio. En daarmee laten zien van hey, hier gebeurt het. En ik denk dat de grootste uitdaging is om het weer bij die ondernemer ook te krijgen en een vice versa. En dat we zorgen dat die dat er wat reuring omheen ontstaat. En kijk, de uitdaging is sowieso, maar goed, dat is mijn ervaring ook, is je kunt eindeloos praten met elkaar. Hè, dan krijg je van die zogenoemde Poolse landdagen, dat iedereen elkaar een beetje zo zit aan te staren en dan na 3 uur zegt, nou, wat zullen we eens doen? Ja, dat moeten we omdraaien. We moeten met elkaar gewoon een besluit durven nemen en zeggen, dit is wat we gaan doen. En dat er af en toe iets tussen zit van, is dat spannend? Ja, dat is dan zo. Maar daar gaan we voor. Ja. En ik denk dat wordt mijn grootste klus om daar wat doorheen te duwen.
0: Nou, aan het praten ligt het niet, denk ik, hè?
2: Nee, dat denk ik niet.
0: Veel succes in de nieuwe functie. En bedankt voor het gesprek.
2: Dankjewel.
0: Oké, dag.

Net verdwenen uit de Noord-9, René Beverwijk. Ons lopend vuur luidt vandaag. Zonder student is Masai in stad. 050-318-8288. Praat met ons mee en stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. 56% van de stemmen zegt eens. Zonder studenten is het Masai in stad. Straks na 8 in de ochtendploeg een discussie over het beeld van Lenin in Oldambt. Moet hij daar blijven of niet? Hoor je straks nu muziek van de Bausa. Dit

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
4: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn door, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
7: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in 3 steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
6: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn 1 dode en 2 gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in 2 magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
8: En van der Schoot knop, knop, knop. Maar voor plek 3, Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
6: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dit is het Groningse nieuws met Rob de Vries.
10: Meerdere branden vannacht in onze provincie. In Stadskanaal was er brand aan de Elzenhagel, op een plek waar meerdere schuren en blokhutten tegen elkaar staan. 1 persoon is door ambulancepersoneel gecontroleerd wegens het inademen van rook. Ook woedde er brand in 4 garageboxen aan de Lloydsweg in Veendam. De Eems-Dollard-regio waarschuwt opnieuw voor de gevolgen van de permanente grenscontroles door Duitsland. Volgens de EDR raken inwoners van de grensstreek hierdoor steeds verder in de knel. En nu de eclipsbrillen bijna nergens meer te verkrijgen zijn, is het verleidelijk om morgenavond toch even met het blote oog of met een zonnebril naar de gedeeltelijke zonsverduistering te kijken. Maar doe dat niet, want je ogen kunnen snel blijvende schade oplopen, waardoor je levenslang zwarte vlekken blijft zien. Ook met een eclipsbril moet je niet te lang in de zon kijken, waarschuwt oogarts Robert-Jan Wijd.
11: Als je echt heel lang zou kijken, of alleen lang naar de zon zou kijken, dat ging dan ook niet goed te zijn. Dus er wordt aangeraden om maximaal 2-3 minuten te kijken.
10: Meer nieuws, straks om 8:30.
12: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
13: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
14: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
15: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
16: Radio Noord. De Ochtendploeg.
17: Met Edwin Paspeer.
18: Goedemorgen. Moet het standbeeld van Lenin wel blijven staan in de gemeente Oostwold na de voorstelling van Zummerbühne? Straks een discussie daarover.
19: Goedemorgen.

0: Richly, oftewel Wham en Wake Me Up Before You Go Go. Het is 8 over 8. Moet het standbeeld van Vladimir Lenin wel blijven staan in Oostwold als de voorstelling van Summerbühne straks afgelopen is? CDA in de Oldamster gemeenteraad vindt van niet. De VCP juist wel. Ik heb Simon Naaien van het CDA aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Jan Kenten van de VCP ook. Goedemorgen.
2: Ja, ook goedemorgen.
0: Meneer Naaier, om met u te beginnen, waarom zou het standbeeld niet moeten blijven staan volgens u?
1: Ik denk dat we Jan en ik het over veel eens zijn. Alleen dat wij verschillen van mening over wie het meest geschikt hiervoor is. En wij vinden dat Lenin als dictator en massamoordenaar met zo'n beladen geschiedenis en bijna tot geen historische band met Oldambt eigenlijk niet de juiste persoon is om het verhaal van onze Gaarrepubliek en ook misschien van het lokale communisme te vertellen. Als je lokale mensen zoals Koert Stek of Engel Modderman hebben die veel beter dat lokale verhaal kunnen vertellen en ook daadwerkelijk iets bij hebben gedragen aan Oldambt en nog steeds impact hebben tot de dag van vandaag.
0: Ja, meneer Kenter, u zegt nou dat beeld kan prima blijven staan.
3: Ja, prima. Ik vind het gewoon jammer dat de heer Naaier het niet in een context gaat zien. Meneer Naaier die wil alleen maar een massamoordenaar zien. Maar ik vind het zo verschrikkelijk jammer dat hij de geschiedenis niet daar aan kan en wil verbinden. Even een voorbeeldje. De Summerbühne die heeft nu een uitvoering, gaat over de Graanrepubliek. 30.000 kaartjes gekocht. De komende weken wordt het hartstikke druk in Oostwold. Die mensen die zijn nieuwsgierig naar het verleden. En daar staat het beeld van Lenin staat daar als context in. En ik vind het zo verschrikkelijk jammer. Een veelbelovende raadslid die daarover valt. Ja. Dat vind ik zo verschrikkelijk jammer.
0: Meneer Naaier, u wil de context niet zien, zegt meneer Kenten.
1: Ik denk dat we beide veel meer gelijk hebben dan dat de heer Kenten doet lijken. Ik denk dat we beide heel erg de geschiedenis koesteren van onze gemeente. Dat we het heel erg belangrijk vinden dat juiste evenementen als Summerbühne ook een contrast laat zien tussen de herenboeren en de landarbeiders. Waarbij heel veel verschrikkelijke armoede en onderlinge verstandhoudingen zijn ontstaan. Alleen in dat beeld is het gewoon jammer dat je iemand uit het buitenland haalt die geen link heeft met Oldambt en controversie binnen de deur haalt. Jan Kenten stuurde gisteren mij een mail met niet de allerliefste dingen van de wereld. En dan denk ik, normaal werken we heel prettig samen en dat zullen we in de toekomst ook zeker blijven doen. Alleen door zo iemand beladen meerdere jaren het podium te blijven gaan geven, terwijl we gewoon lokale mensen hebben die echt impactvol zijn, zoals Jan zelf ook. Op menig ochtend ontvangt hij vele inwoners. Daar heb ik gewoon ontzettend veel waardering voor. Alleen, ik vraag me af, moet je dan ook een beeld van Mussolini ergens in Italië neerzetten? Ja. Omdat het onderdeel van hun geschiedenis is. Ja. Wat mij betreft niet.
0: Nee, meneer Naaier, meneer Kenten, kun je daarop reageren?
3: Ja, meneer Naaier, die probeert een beetje de geschiedenis weg te poetsen. Ik vind dat totaal buiten nou, alle normen vallen. Het zal bewijzen van het voorbeeld. Even kijken naar het boerderijprogramma, waarbij ook de rijkdom van de Graanrepubliek laten zien. Het zou toch heel gek zijn als wij nu tijdens de Summerbühne zegen het aan het bestuur van de gemeente gaan vragen van God, zou het ook een goed idee zijn om al die oude boerderijen maar in de brand te steken? Want die hebben zoveel leed veroorzaakt. Daarbij zeggen van alle kerkelijke uitingen wij hebben in de gemeente, steekt die ook maar in de brand. Wij kunnen dingen in context zien. Het is in de tijdgeest.
0: Maar laat onverlet, meneer Kenten, dat hij wel een massamoordenaar is.
3: Dat ontken ik ook niet. Waarom zou ik dat ontkennen? Ik ken de geschiedenis net zo goed als u en als meneer Naaier. Ken ik de geschiedenis van Lenin en zijn opvolgers, die ken ik ook. Die veroordelen mij ook. Maar als je het beeld niet in die context kan zien, dan markeert er wat.
0: Ja, maar meneer Kenter, u gebruikt best harde woorden. Meneer Naaier lijkt een beetje de verbinding juist met u te zoeken. Die prijst u ook voor alles wat u doet. Raakt u dit zo emotioneel dan?
3: Ja, dit raakt mij gewoon emotioneel. Omdat ik het beeld staat al decennia lang in de provincie Groningen. Het heeft in Zuidbroek gestaan op een of andere achteraafweggetje. Het heeft in Tjuchem gestaan, waar ook mensen heen gingen. Het heeft in Assen gestaan. En nu staat het beeld bij de Zomerbühne. Het komt te staan bij de expositieruimte, de Graanrepubliek. Er is nog nooit, maar er ook werkelijk nooit iemand geweest die heeft gezegd van weg met het ding uit de hele provincie. Zowel de provinciaal CDA niet, als de lokale CDA's in die gemeentes niet. En nu komt meneer Naaien, blijkbaar na een hete zomer, waar het de zon goed op zijn hoofd heeft geschenen, die komt nu met het idee van hij moet er weg. Dat begrijp ik niet.
1: Als ik kort nog even mag reageren. Ja. We hebben hem ook eerder in Panningschans gehad en toen heeft gelijk de ondernemer gezegd, nou, ik wil niet verbonden worden met het beeld van Lenin. Ik was vorig jaar was ik in Georgië bij het Museum van Stalin. En als je dan nog ziet wat voor ladingen bussen met mensen Stalin komen verheerlijken, dan raakt mij dat. En dan denk ik, als we het kleine broertje van Stalin hebben, waarom zouden we die willen verbinden aan het verhaal van de Graanrepubliek, met al zijn controversie die hier al in zit, maar die een mooi verbindend verhaal naar de toekomst kan zijn. Dan denk ik, het beeld van Lenin, dat reist rond door de provincie Groningen en Noord-Nederland. Ik denk dat het in die rol veel beter iets kan zijn dan dat het per se het verhaal van de Graanrepubliek moet vertellen. Terwijl wij zelf een Koert Stek hebben die gewoon jarenlang actief is geweest voor de communistische partij in Holland. En ook Engel Modderman, ja, tot op vandaag nog een rol speelt.
0: U gaat zichzelf nu ook herhalen. Dus we zetten er een punt achter. U gaat er hier niet uitkomen, maar de discussie gaat ongetwijfeld in de gemeenteraad verder gevoerd worden. Dank in ieder geval Simon Naaier van het CDA en Jan Kenter van de VCP. En zometeen iets anders. Je kunt de Weerstation winnen. En wat is dat? En Jorinde van Klinken pakt knap zilver op het EK Atletiek. Zometeen na Harry Styles.
4: Goedemorgen.

0: Harry Styles en American Girls, je kunt weer winnen.
1: Wel is dat.
0: Het weerstation van Radio Noord, en die wil je hebben. Raad wie wij zoeken. Onze huishistoricus Reinder Smit heeft 3 aanwijzingen voor 1 persoon die iets met Groningen te maken heeft. En dat is meer dan hier op vakantie zijn geweest. 050-3188-288 is onze appnummer, want je mag je antwoord appen aan de hand van de aanwijzingen. Dit is aanwijzing nummer 1.
2: Ik heb veel herinnering aan om, aan zijn stem. Die verholen die hij altijd vertelde. Man, man.
0: Ja, nou, dat is in ieder geval een mooie omschrijving. Complimenteus gesteld door Reinder. Maar wie zoeken wij, is de grote vraag. 050-3188-288. En als je denkt, nou, ik vind het nog lastig, vind het nog moeilijk. Straks aanwijzing nummer 2 en na 8:30 ook aanwijzing nummer 3. Voorlopig moet je doen met deze.
2: Ik heb veel herinnering aan om, aan zijn stem. Die verholen die hij altijd vertelde. Man, man.
0: 050-3188-288. Zometeen de zilveren Jorinde van Klink op de radio. Nu CC Bannister en finally...

0: CC Penniston en Finally. Atlete Jorinde van Klinken heeft zilver gewonnen bij het kogelstoot op de EK Atletiek in het Engelse Birmingham. De atlete van Groningen Atletiek kwam tot een nieuw persoonlijk record van 19,64 meter. Het goud ging naar Jessica Schilder uit Volendam, als verwacht. Zij werd voor de derde keer op rij Europees kampioen. Maar het zilver ging dus naar Jorinde van Klinken en die is daar meer dan blij mee.
1: Nee, gigantisch blij. Dit is echt... Ik kan het eigenlijk nog bijna niet geloven dat het echt is gelukt. Ik ben gewoon eigenlijk 2 weken behoorlijk ziek geweest. Dus ja, dan is het... Normaal ben ik mentaal de sterkste, zeg maar. En dat was nu wel even een uitdaging. Maar ja, ik ben hier echt mega blij mee. Mijn doel was eigenlijk om een PR te halen en top 3. Nou ja, beter kan niet eigenlijk.
2: Allebei gelukt. Zelfs nog iets beter, want top 2 gehaald. Je hebt daar ons geen deelgenoot van gemaakt. Van dat je ziek bent geweest. Je komt dan na die kwalificatie toch behoorlijk met veel zelfvertrouwen hier. En zegt ik wil een medaille. Is dat dan een beetje om ons en de rest niet wijzer te maken?
1: Nee, ik denk dat de arts heb ik eigenlijk te laat ingeschakeld, denk ik. En ik ben nu eigenlijk sinds vandaag voel ik me echt weer beter.
2: Goede timing.
1: Goede timing, ja. Nee, ja, en je weet ook dat je het gewoon aan de kant moet zetten. En je kan mentaal ook echt veel invloed hebben op hoe je je echt voelt. Dus misschien ben ik nog steeds wel ziek, maar doe ik gewoon, ben ik mezelf zo hard hier voor de gek aan het houden dat het niet meer zo voelt. Maar ja, weet je, iedereen heeft ook wel iets hier. Niemand staat hier waarschijnlijk perfect aan de start. Dus het is ook een beetje een bijzaak en ik wilde hoe dan ook voor medaille gaan.
0: Jorinde van Klinken voor de NOS-microfoon van Jeroen Stekelenburg. Morgen dan komt ze weer in actie. Dan op haar favoriete onderdeel, de discuswerpen. 2 jaar geleden wist ze op dat onderdeel ook een zilveren medaille te behalen. Morgen dan gaat ze voor goud.
3: Wel is dat.
0: Nou, die gaat er ook voor goud. Jij misschien wel, hoewel de kleur is anders van ons weerstation. Dit was zojuist van Reinder de eerste opgave.
4: Ik heb veel herinnering aan om, aan zijn stem. Die verholen die hij altijd vertelde. Ja. Man.
0: Wel is night.
5: Nou, er zijn genoeg mensen wakker in elk geval, want ja, heb je stromen binnen. Maar de naam die het meeste wordt genoemd is Ede Staal.
0: Ja, man, Boudel.
5: Ja, maar ja, die zoeken we niet.
0: Nee, goud. Aanwijzing nummer 2.
4: In februari vorig jaar is het uitkom. En dat is Eibelsund.
0: 050-3188-288.
3: Wel is dat.
0: Het Groningse nieuws komt eraan. Zometeen om 8:30. Wat zit erin, Rob?
6: Ja, dan het bijzondere verhaal van rattenvanger Ferdinand Kruijsen in Oldambt.

0: euro jackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis mee met Golden eSIM.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Rij slim met Golden eSIM.
9: Half negen, hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Bij de reserve nachtnoodopvang in Surhuisterveen zijn vannacht protesten geweest, meldt Omroep Friesland. Voor de derde nacht op rij kwam er een bus asielzoekers aan vanuit Ter Apel, omdat het aanmeldcentrum daar overvol is. Zo'n 20 mensen protesteerden tegen de komst van de asielzoekers. De mobiele eenheid werd ingezet om het kruispunt en de straat naar de Surventohal vrij te maken. Onder politiebegeleiding kon de bus uiteindelijk bij de sporthal komen. Meerdere branden vannacht in onze provincie. In Stadskanaal was er brand aan de Elzenhagen, op een plek waar meerdere schuren en blokhutten tegen elkaar staan. De brandweer had het vuur na ongeveer een half uur onder controle, maar het nablussen duurde nog wel enige tijd. Eén persoon is door ambulancepersoneel gecontroleerd wegens het inademen van rook. Ook woedde er brand in 4 garageboxen aan de Lloydsweg in Veendam. De brandweer had het vuur even voor 18:00 onder controle. En aan de Laan Corpus den Hoorn in Groningen stond een bult groenafval in brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweer heeft het vuur geblust. Over de oorzaken van de branden is nog niets bekend. Door de droogte neemt het neerslagtekort in onze provincie verder toe, meldt waterschap Hunze en Aas. Op dit moment bedraagt het neerslagtekort gemiddeld 155 mm. De waterstanden zijn nog wel op peil. Wel ziet het waterschap dat de waterstand in kanalen en sloten soms wat wegzakt, doordat het water wordt gebruikt om te beregenen. Hunze en Aas roept beregenaars daarom op om zich vooraf bij hen te melden. Volgende week wordt opnieuw gekeken naar het neerslagtekort en de weersverwachting. Dan wordt ook bepaald of nieuwe dijkinspecties nodig zijn. De speelweek Leek is dit jaar misschien voor het laatst. Door een nieuwbouwproject kan het evenement niet meer op de bult worden georganiseerd, zoals nu. De organisatie kijkt samen met de gemeente naar een oplossing. Maar die moet er wel snel komen, zegt organisator Mario Schaap. Anders is het na 54 edities gedaan met de speelweek.
11: Daar zijn wij wel bang voor, ja. Dat is ook, ben ik een beetje verdrietig over. Dit ligt me heel dicht aan het hart en ik denk heel veel mensen hier. Er zit hier zoveel liefde en tijd in. En we zijn heel bang dat het geen 55ste keer wordt, nee.
10: De organisatie hoopt dat het mogelijk is om te verhuizen naar een locatie op of rond landgoed Nienoord. Nu de eclipsbrillen bijna nergens meer zijn te krijgen, is het verleidelijk om morgenavond toch even met het blote oog of met een zonnebril naar de gedeeltelijke zonsverduistering te kijken. Maar doe dat niet, want je ogen kunnen snel blijvende schade oplopen, waarschuwt UMCG-oogarts Robert-Jan Wijd.
12: De infraroodstraling die verwarmt je netvlies, dus dat is slecht voor de cellen die er zitten. En de UV-straling die geeft allerlei chemische schade aan de kegeltjes van je netvlies. Dus je kunt er echt een schade aan overhouden uiteindelijk. Als je kort kijkt, kan het tijdelijke schade zijn. Maar als je wat langer kijkt, dan kan het permanente schade zijn. Dan krijg je permanent een soort zwarte vlek in je beeld.
10: En daar is niets meer aan te doen. Je kunt wel een vergiet gebruiken of een gaatje in een papier maken om zo de zonsverduistering te projecteren. Het TV Noord zendt de gedeeltelijke zonsverduistering morgenavond online ook live uit. En rattenvanger Ferdinand Kruijzen keek raar op toen hij werd opgeroepen voor een plaag in Oldambt. Onder een kippenhok zat een heel gangenstelsel met liefst 25 ratten. Iets wat zelden voorkomt. Hij wist de ratten te vangen zonder gebruik van gif.
13: Ik heb daar speciaal gefokte pretten voor die dus echt op de ratten jagen. En de hondjes, dat zijn twee kleine terriers, die vinden het fantastisch leuk om daar mee te helpen. En de ratten te vangen als ze onder het kippenhok wegkomen.
10: Meer erover in een verhaal op onze website rtvnoord.nl en onze app. En natuurlijk straks na 9 uur ook als we met hem gaan bellen.
9: Heel benieuwd naar deze methode, hoe dat werkt inderdaad. 25 ratten, goedemorgen. En wie zoeken wij in, wel is dat?
14: In februari vorig jaar is het Oetietkom. En dat is Eibelsund.
9: 050-3188-288 is ons appnummer.
15: Mama, ik verveel me.
16: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
15: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
16: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
15: Pret voor de hele familie.
16: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
17: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
18: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
19: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
20: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
9: Goedemorgen, de Eems-Dollard-regio verzet zich tegen de verlenging door Duitsland van de grenscontroles met Nederland. U hoort zometeen waarom.
21: Ja, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Hallo.

0: Jennifer Lopez en Ain't It Funny, 9 minuten over 8:30. Duitsland verlengt de grenscontroles met Nederland opnieuw. En dit keer zonder een concrete einddatum. De Eems-Dollard-regio, die zich inzet voor de samenwerking in het Nederlands-Duitse grensgebied, trekt aan de bel. EDR-directeur Vincent de Voorde, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want waarom vindt u dit geen goed idee?
1: Nou, de grenscontroles zijn geen goed idee. A, omdat er nu geen definitieve einddatum wordt genoemd. Dus we hebben een beetje het vermoeden dat de grenscontroles nog voorlopig nog wel even door zullen gaan. En in de noordelijke grensregio zijn we zo enorm met elkaar verbonden dat het eigenlijk niet te doen is dat er grenscontroles zijn. Omdat die het wonen, werken en leven in de grensregio alleen maar lastiger maken.
0: Ja, legt u dat eens dan in de praktijk uit? Hoe maakt dat het lastiger?
1: Nou, je hebt bijvoorbeeld ondernemers die handel drijven met Duitsland. Die staan regelmatig op de A7 in de file voor de grenscontroles. Daarnaast hebben we natuurlijk heel veel mensen die gewoon ook wonen en werken over de grens. En regelmatig ook de grens oversteken. Omdat ze bijvoorbeeld daar aan het werk moeten. Ja, dan is het natuurlijk enorm lastig en enorm vervelend als je continu in de file moet staan voor de grenscontroles op de snelwegen.
0: Ja, lopen ondernemers in onze regio daardoor geld en opdrachten mis?
1: Nou, we hebben geen exacte cijfers, maar je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat als je als ondernemer, zeker als een logistieke ondernemer, dagelijks met je goederen naar Duitsland moet en continu ook in de file moet staan bij de grenscontroles, daar moet wachten, dat kosten met zich meebrengt die je normaal gesproken niet zou hebben op het moment dat er geen grenscontroles zouden zijn.
0: Nou, controleert Nederland zelf ook al, hè, sinds 2024. Maakt dat het probleem dan dubbel zo groot?
1: Nou, er is wel een verschil tussen de Duitse en de Nederlandse controles. Kijk, bij de Duitse controles aan de Duits-Nederlandse grens, dan moet je echt van de snelwegen af. Je wordt echt gecontroleerd, dus je moet echt een fuik door om door die controles te komen. De Nederlandse controles, dat zijn mobiele controles, dus dat zijn geen vaste controles. En daar hebben we er over het algemeen wat minder last van, ook omdat die minder frequent zijn.
0: Nou, zeggen ze in Duitsland, ja, die controles hebben we keihard nodig voor de veiligheid en het tegengaan van migratie.
1: Ja, ik snap dat er ongetwijfeld een politieke reden voor is om deze controles door te voeren. Maar we hebben in Europa te maken met het Schengen-verdrag. Dat betekent dat de Europese binnengrenzen open horen te zijn. Nou, een rechter heeft voor de zomervakantie ook geoordeeld dat de grenscontroles niet conform het Schengen-verdrag zijn. En met name in de grensregio, die zo met elkaar verbonden is, zijn grenscontroles natuurlijk geen goede ontwikkeling. Omdat je juist ook het vrij verkeer van goederen, personen en middelen wilt stimuleren in die grensregio om juist die samenwerking ook tot stand te brengen.
0: Ja, wat gaat u doen dan als EDR nu?
1: Nou, wij vragen continu aandacht voor de negatieve gevolgen van de grenscontroles in de grensregio. Dat doen we door bijvoorbeeld dit soort interviews te doen, maar natuurlijk ook door bijvoorbeeld ook gewoon de lobby te voeren in Berlijn, in Den Haag, maar zeker ook in Brussel. Zo zijn we als U-regio's, want wij doen dit niet alleen, we doen dit gezamenlijk met andere U-regio's langs de Duits-Nederlandse grens. Begin dit jaar in Berlijn geweest om daar met Duitse parlementariërs ook het gesprek te voeren over deze grenscontroles. In juni zijn we nog in Den Haag geweest voor een gesprek met de Duitse ambassadeur. En wij proberen natuurlijk ook via onze ledenorganisaties continu aandacht te blijven vragen voor dit probleem. En met name voor de negatieve gevolgen van de grensregio als het gaat om het wonen en werken in die regio. Ja.
0: Maar goed, een uitspraak van de rechter is inmiddels ook, zoals u zelf al zei, terzijde gelegd. Dan zal een protest van de EDR ook niet echt aanslaan.
1: Nou, dat zou je denken. Ik heb wel het idee dat er steeds meer aandacht is voor de gevolgen van de grenscontroles. En ik ben echt van mening dat op het moment dat wij als grensregio met één stem spreken en zeggen, dit is geen goede ontwikkeling en dit willen we eigenlijk niet, dat er op een gegeven moment ook naar geluisterd moet worden. Ten slotte heeft ook de Europese Commissie voor de zomervakantie aangegeven dat de grenscontroles in strijd zijn met Europese verdragen en dat ze Duitsland oproepen om de grenscontroles af te bouwen. Dus ik heb wel het idee dat als wij continu die druk blijven opvoeren, dat op een gegeven moment ook de Duitse overheid zal zeggen, nou, laten we daar nog eens kritisch naar kijken of dit nou het juiste middel is om illegale migratie tegen te gaan, of dat er ook andere wijzen zijn om daarmee om te gaan.
0: Dank, Vincent en

0: Maar de langste adem uit de muziekwereld lijkt het, hè? Bill Withers en a lovely day.
1: Wel is dat.
0: Misschien wordt het dat wel voor jou als je het weerstation wint van Radio Noord.
2: In februari vorig jaar is het uitiet kom. En dat is eibelsund.
0: Ja, zeker is dat zo. Wie is het niet, Petra?
3: Beno Hofman wordt vaak genoemd op dit moment. Ja. Maar die zoeken we niet.
0: Nee, helaas ook overleden inderdaad. Ja. De laatste aanwijzing.
2: Henky Turf, zo wil je ook wel nuimt.
0: Oh ja, kunnen we ook gewoon weggeven inderdaad. Ja. Rijden, dankjewel. 050-3-188-288. Je hebt nog een paar minuten.
1: Wel is dat.
0: Roland van der Zwaag, goedemorgen.
4: Hoi.
0: Nou, ik zit wel aan een lekker zonnetje te kijken zo.
4: Ja, ja, de zon. Ik kijk ook tegen een paar lage stapelwolken aan. Die gaan zich vormen. Dus die stapelwolken gaan zich een klein beetje opbollen. Het worden vriendelijke stapelwolken vandaag. Tussendoor 8, 9 zonuren. Een matige wind uit het noorden. Dat betekent koele lucht. Dus 20 graden. Dat zit er waarschijnlijk wel in het zuiden van Groningen. Ongeveer 21 graden. En morgen krijgen we een winddraai na een koude nacht. We krijgen komende nacht weer een koude nacht. 6, 7 graden als minimumtemperatuur. Als laagste temperatuur. Krijgen we morgen een oostelijke wind. Daardoor komt de droge lucht erin en hebben we geen wolken meer. Alleen maar stralend zonnige condities en morgen 25 tot 26 graden.
0: En daarna trekt die zomer gewoon nog weer door.
4: Want Europa is uitgedroogd. Het land is superdroog. We hebben nu lucht die afkomstig is van de Noordpool. Dat betekent dus al die combinaties met elkaar. Betekent het eigenlijk dat we met de zuidoostenwind gewoon kurkdroge lucht krijgen. Dus niet heel erg hoge luchtvochtigheid, maar wel 32 tot 33 graden. Met flink wat zon. Nou, stralend zon. Waarschijnlijk helemaal geen wolken. Dus donderdag en vrijdag tropische hitte. En daarna krijgen we een noordelijke wind. En misschien zelfs een enkele bui in het weekend. Maar dat gaan we dan wel zien.
0: Wat? Regen?
4: Nou, ja, dat zou... Misschien zei ik.
0: De tuin staat al te juichen. Dankjewel, Roland.
4: Yo, hoi. Hoi.
2: Henky Turf, zo wil je ook wel nuimt.
0: Hier is de laatste aanwijzing van onze huishistoricus Rijn de Smit. 050-3-188-288 is ons appnummer. En we gaan zo meteen iemand terugbellen. En als je opneemt en het antwoord geeft, dan weer in het weerstation van Radio Noord. Dit is Harry Niehoff.

0: Hij zat in onderwegs. Harry Nieuw.
1: Wel is dat.
2: Ja, dan kan hij mooi in de auto zo'n weerstation neerzetten. Mits hij die wint natuurlijk. Maar die bellen we niet, kan ik al wel vertellen.
3: Nee.
2: Nee, want hij heeft geen antwoord ingezonden, dus dan bel je hem ook niet terug.
4: Oeh. Met Herman.
2: Dag Herman, met Edwin en Petra.
3: Ach, mooi.
4: Dat is hartstikke leuk, man.
2: Ja, hè?
4: Ja, ja. Dat, ik doe altijd mee en ja.
2: En we bellen je nooit, tot vandaag.
4: Nou, dat vind ik heel leuk.
2: Ja. Ja. Herman, hoe heet je verder?
4: Ik heet Herman Walviers.
2: En waar kom je weg?
4: Ik kom in Grun.
2: Uit Grun. En wie zoeken wij?
4: Henk Scholten.
5: En ik gaf het eigenlijk al weg. Henkie Turf, dat is natuurlijk Henk Scholten.
2: Ja, onze oud-collega inderdaad. Vorig jaar helaas overleden. Prachtige stem.
4: Prachtige man. Heel veel verhalen. Heel veel kennis van muziek.
2: Ja, ja. Jammer dat hij niet bij ons is.
4: Nee, dat is hartstikke jammer. Ja, doe maar. Veel te jong.
2: Had je het al eerder voordat Reiner hem weg gaf in de laatste aanwijzing?
4: Direct al in het begin.
2: Ja, direct al in het begin.
4: Ja, direct al in het begin.
2: Nou, dat levert je het weerstation op, man.
4: Nou, ik vind het hartstikke fijn. Ik heb het heel vaak geprobeerd. En ik weet dat het een roulette is. En ja, doe maar.
2: Rienne van Pluw. Ja, er zijn echt honderden reacties per dag. En ook echt honderden goede vaak ertussen.
4: Ja,
2: dus.
4: Ja, inderdaad. Maar ik denk, ik blijf maar proberen.
2: En dat is verstandig. Want dat loont de moeite blijkbaar weer.
4: Ja, inderdaad. Nou ja, goed. Ik heb al nog een prijsje gewonnen vandaag in de staatsloterij.
2: Oh.
4: Ja!
2: Kun je stoppen met werken, of niet?
4: Nou, dat heb ik al 2 jaar gedaan. Oh. Dus, het was even leuk. Even naar de winkel, €7,50.
2: Nou, oh, dan heb je mijn tientje verlies of zo, denk ik dan. Toch? Zoiets.
4: €12,50.
2: Oh, ja. En nu toch even kort nog aan de lijn. Als stadje, ons loopt het vuur uit. Zonder studenten is maar saai in stad. Wat vind jij?
4: Ze geven een hoop plezier. En een hoop kennis komt hier naar de stad. En als ik dan eens een keer, vroeger deed ik dat wat vaker. Maar als ik nu eens dan in de stad ben en het is een vroege avond. En ik zie al die mensen en heel veel studenten. Dat denk ik van, het is toch hartstikke gezellig.
2: Daar word je vrolijk van dan. Ja. Dankjewel Herman, we noteren voor jou een eens en ik wens je een mooie dag.
4: Nou, prima. Ik blijf even hangen, denk ik. Hè?
2: Ja, heel goed. Heel verstandig. Dankjewel. Hoi.
4: Hoi.
1: Wel is dat.
2: Ja, zonder studenten is maar saai in stad. Nog een reactie, Petra?
3: Ja, Chantal Jansen zegt, Groningen is nooit saai. Het bruist altijd wel, ook als er geen studenten zijn. Blijft Groningen gezellig.
2: 050-318-288 en stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 56% van de stemmers is het eens met de stelling, zonder studenten is maar saai in stad. 25 ratten in je tuin onder een kippenrem. Dat verhaal. Zometeen. Aan de andere

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Download de app of ga naar goldenesim.com.
4: Nu bij Dirk kerstbeken tafelzuren. 1,49. Dat is dan voordeel.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
9: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
12: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
11: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5.000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
13: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijven tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
11: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, een zonnige dag vandaag. Alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Het Groningse nieuws met Rob de Vries.
15: Bij de reserve nachtopvang voor asielzoekers in Surhuisterveen zijn vannacht protesten geweest. Voor de derde nacht op rij kwam daar een bus asielzoekers aan vanuit Ter Apel, omdat het aanmeldcentrum overvol is. Zo'n 20 mensen protesteerden tegen de komst van de asielzoekers. De ME werd ingezet om het kruispunt en de straat naar de Surventohal vrij te maken. De Eems-Dollard-regio waarschuwt opnieuw voor de gevolgen van de permanente grenscontroles door Duitsland. Volgens directeur Vincent ten Voorde raakt de grensstreek door de controles steeds verder in de knel.
1: Je hebt bijvoorbeeld ondernemers die handel drijven met Duitsland. Die staan regelmatig op de A7 in de file voor de grenscontroles. Daarnaast hebben we natuurlijk heel veel mensen die gewoon ook wonen en werken over de grens. En regelmatig ook de grens oversteken. Ja, dan is het natuurlijk enorm lastig en enorm vervelend als je continu in de file moet staan voor de grenscontroles.
15: En Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek heeft zilver gewonnen bij het kogelstoten op de EK Atletiek.
2: Ik ben hier echt mega blij mee. Mijn doel was eigenlijk om een PR te halen en top 3. Nou ja, beter kan niet.
15: Meer nieuws straks om 9:30.
16: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, Bron voor Goed Boeren.
17: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
18: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
19: Waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
21: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
22: Radio Noord.
23: De Ochtendploeg.
22: Met Edwin Paspeer.
24: Goedemorgen, rattenvanger Ferdinand Kruijzer trof onder een kippenhok in Oldambt liefst 25 ratten aan. De rattenvanger vertelt er zo over.
25: Hey Edwin, goedemorgen.
26: Ach, wat leuk zeg. Ik ben hier heel blij mee.

0: Crystal Waters en Gypsy Woman, 9 over 9 in de ochtendploeg. Ja, dan dit verhaal. Het verhaal van rattenvanger Ferdinand Kruijsen. Die heeft toch wel een bijzonder weekend gehad. Hij werd opgeroepen voor een rattenplaag onder een kippenhok in Oldambt. En daar trof hij niet één rat aan, of twee, of vijf. Ferdinand, goedemorgen.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Want het waren de 25.
1: Ja, het waren de 25 inderdaad.
0: Heb je dat ooit eerder meegemaakt, zoveel?
1: Jawel, het is wel vaker voorgekomen. Alleen dan had je wel veel meer beeld, veel meer sporen. En ja, dat was hier totaal niet aanwezig. Wel een klein beetje beeld. Maar niet, ik had niet verwacht dat er zoveel onderweg kwam. Dat,
0: nee. Want je kwam eraan bij de kippenhok, want er waren signalen dat er ratten waren. Neem ik dan maar aan. En wat trof je aan?
1: Ja, ik trof een kippenhok aan met wat flink wat begroeiing ernaast. Nou, in overleg met de klant ben ik gaan snoeien aan de achterzijde. En zo snel mogelijk netten eromheen gezet. Om het dus veilig te stellen dat de ratten niet van tevoren al ontsnappen. En toen de fretten erin en de honden erbij. En toen was het binnen 3 minuten was het... Was het een rattenexplosie?
0: Ja, toen sprong het alle kanten. Schrok je?
1: Nee, ja, ik niet. Ik ben het gewend. Maar en de honden die vinden het prachtig. Maar de mensen zelf, de klanten zelf stonden erbij. En ja, die hielpen goed mee trouwens. Die konden goed aanwijzen waar dan een rat gauw in een hoekje verscholen zat voor de honden. Maar die hadden ook dit niet voorzien dat het zou exploderen.
0: Die hebben in de buurt geleefd van een nest met 25 ratten.
1: Ja, ze wisten dat er wat zat. En nou ja, ze hadden ook wel door. Ze zagen af en toe wel eens een rat. Maar ze vonden dat de kippen behoorlijk veel opzaten aan voedsel. En nou, ik denk dat er nu aardig minder is. Van 25, daar gaat een hoop kippen voor. Ja.
0: Hebben ze de kippen dan niet zelf aangepakt, deze ratten?
1: Nee, de kippen waren nog niet het slachtoffer, maar de eieren wel. De eieren verdwenen ook. En die trokken ze gewoon het hol mee. En want op een gegeven moment kwamen zelfs de fretten met lege eierschalen nog boven. Van, ik heb hier een lekker eitje. Maar ja, die was ook al op. Ja.
0: Want je zegt er even tussen neus en lippen door. Maar de manier waarop je werkt is niet, je strooit geen vergif of wat dan ook. Jij werkt met fretten en honden. Hoe werkt dat dan?
1: Nou, de fret is een natuurlijke vijand van de rat. Dat is eigenlijk een gedomesticeerde bunzing. Dat wordt natuurlijk al honderden jaren door de mens ook gebruikt in de jacht en in de ongediertebestrijding. Honden, ja, ik heb een border terrier. En terriers zijn toch ook vaak wel wat scherp op ratten om ze te vangen. Die werden eerder ook gebruikt om ongedierte bij bijvoorbeeld boerderijen kort te houden. Dus eigenlijk is er dan een hele oude ambacht die ik nu beoefen met de fretten en de honden. Door de komst van het gif, het muizen- en het rattengif, is dat helemaal op de achtergrond geraakt. En er zijn een aantal die hebben dat gewoon nog als hobby erbij gehouden. En ja, ik ben daar een jaar of 5 geleden ook mee begonnen. En ja, gelukkig is het hele gif gebeuren aan banden gelegd. Ben ik heel blij om. Want ja, je ziet het kan ook prima zonder gif.
0: Ja. En de ratten zijn nu allemaal weg?
1: Daar zijn de ratten weg. Ik heb met de klant besproken over tips en tricks van hoe zo'n plaag niet weer te laten ontstaan. Zorg dat de boel netjes is, enzovoort, enzovoort. Ja. Voer goed. En dat hebben ze te harte genomen. En nou ja, voor vragen kunnen ze altijd weer bellen. Ja,
0: dat zou ik met 25 ratten ook doen. Zou ik goed luisteren hoe je dat kunt voorkomen.
1: Dat doen ze zeker.
0: Is het een drukke zomer met veel ratten dan?
1: Nou, de zomer loopt wel lekker door. Meestal is de zomer juist wat rustiger. Omdat er dan natuurlijk veel voedsel is op het land. De begroeiing in de tuinen is veel hoger. Dus mensen zien het ook gewoon niet zo snel. Straks in het najaar verwacht ik toch echt wel weer een behoorlijke opleving en in de winter. Want dan voedsel van het land af. Het waterpeil zakt vaak wat in de sloten. Wat een rat ook wel heel fijn vinden om bij water in de buurt te leven. En dan gaan ze toch op zoek naar mensen die de vogeltjes in de tuin voeren. De kippen lekker voeren enzovoort enzovoort.
0: Ja, en dan mogen de honden de fretten weer aan de bak.
1: Ja. Dan kunnen ze gewoon weer aan het werk. Ja, absoluut. Hebben ze zin
0: van jou. Dankjewel voor je verhaal, Ferdinand.
1: Graag gedaan.
0: Fijne dag.
1: En bedankt.
0: Jo, hoi. Rattenvanger Ferdinand Kruijsen was dat. Ja, zometeen het thema van onze top 3. En in Noordpolderzeil is de eerste eclipse-toerist...

0: Eén hit, bam. Ja. Leuk. Ja, we zijn toegekomen aan onze top 3. Iedere dag tot besluit van onze ochtendploeg. 3 platen door jou zelf uitgekozen aan de hand van een thema. Het thema is vandaag welkom. Want ons lopend vuur gaat over de nieuwe studenten in de stad. En die moeten we natuurlijk welkom heten. Hoewel ze allemaal, denk ik, nog op één oor liggen. Rob en ik zijn er weer. Ja, Rob en ik zijn allebei bij vannacht studenten gezien die op de terugweg waren. Toen wij op de heenweg waren naar het werk. Ja. Maar niet uit. We heten ze toch muzikaal welkom.
1: Kom erbij, kom erbij, kom erbij.
0: Ja, kom erbij.
1: Bij ons kan alles op de
0: boel. Oh, je komt met normaal en kom erbij.
2: Hello.
0: Hello. Ja.
2: Ja. Is it me you?
0: Suggestie van Onno, dat zou ook een welkom toch? Ook. Hello. En dit is misschien altijd. Ach, al die studenten hebben dit vroeger gezongen.
3: Welkom, welkom.
0: Toch?
3: Nog steeds denk ik wel.
0: Karin komt met K3 en welkom, de 3 biggetjes. 050-3188-288. We heten ze welkom in Groningen met welke liedjes? 050-3188-288 is

0: Eurythmics en Sweet Dreams. We spraken al eerder over de eclipse, de zonsverduistering. Morgenavond is het zover. En gisteren arriveerde de eerste eclipse-toerist al in Groningen. Henk Munting ging speciaal voor die zonsverduistering naar de camping bij Noordpolderzeil. Vanaf daar hoopt hij goed zicht te hebben op de zonsverduistering. En hij zal waarschijnlijk niet de enige zijn, denkt camping-eigenaar Sjoertje Drijfholt.
1: Ja, er staat nu één camper, maar ik verwacht dat het of vanavond of misschien morgen helemaal vol gaat lopen. Want iedereen gaat naar de zonsverduistering kijken.

0: kijken.
1: Het komt niet zo vaak voor. En we lazen dat de eerstvolgende is in 2081. Dat zullen wij niet meemaken. Dus het is nu of nooit. Dus mijn vrouw en ik zeiden tegen elkaar, weet je wat? We pakken de camper en we gaan naar Noordpolderzeil. Blijven een paar dagen staan. En dan gaan we woensdag, dan hebben we in ieder geval een plek. En de verwachting is wel dat het heel druk wordt hier.
2: Wat maakt nou deze plek zo geliefd om iets als zonsverduistering te gaan bekijken?
0: Ja, en omdat je hier ontzettend veel, of eigenlijk heel ver kunt kijken. De wijdheid is hier echt subliem. Dus ja, dat maakt deze plek wel heel erg bijzonder.
1: We hopen dat we nog een bril op de kop kunnen tikken. En dat we dan zonder schade ook het goed kunnen zien.
2: Ja, want u bent zonder eclipsbril deze kant op gegaan. Ja. Dat is risicovol.
1: Ja, nou ja, we lazen dat het overal uitverkocht zijn. Maar dat de universiteit ze gratis beschikbaar stelt. Dus wij gaan ervan uit dat dat lukt. En we hebben hier een mooi uitzicht op de dijken. Nu is er toevallig niemand daar. Maar wanneer je ook kijkt, meestal staan er mensen.
2: Ja, straks wordt dat één grote file.
0: Ja, ja, soms is het met Noorderlicht ook een file. Dus ja, ik denk dat er zeker mensen gaan komen. En er kunnen heel veel mensen natuurlijk terecht op de dijk. Dus kom vooral. Maar het kampeerterrein is op een gegeven moment echt vol.
3: Camping-eigenaar Sjoerdje Drijvold was dat. En ook gast Henk Munting wachtend op morgenavond. Wij wachten niet zo lang. Zometeen het Gronings Nieuws met Rob de Vries. Zit erin, Rob?
4: Ja, meningsverschillen in de gemeenteraad van Oldambt over het metershoge standbeeld van Lenin.
3: En daarna ook ons lopend vuur zonder student is massaai in stad. 050-318-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 57% van de stemmen zegt eens. Zonder studenten is het massaai in stad. Ochtendploeg met Robbie Williams.

0: man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Het is bijna 9:30, hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen, Rob.
6: Goedemorgen. Bij de reserve nachtopvang voor asielzoekers in Surhuisterveen zijn vannacht protesten geweest. Voor de derde nacht op rij kwam daar een bus asielzoekers aan vanuit Ter Apel, omdat het aanmeldcentrum daar overvol is. Zo'n 20 mensen protesteerden in Surhuisterveen tegen de komst van de asielzoekers. De mobiele eenheid werd ingezet om het kruispunt en de straat naar de Surventohal vrij te maken. Onder politiebegeleiding kon de bus uiteindelijk bij de sporthal komen. De Eems-Dollard-regio waarschuwt opnieuw voor de gevolgen van de permanente grenscontroles door Duitsland. Onze oostenburen zouden de grenzen aanvankelijk in september weer volledig openen, maar besloten dit voor onbepaalde tijd uit te stellen na de situatie in Ceuta, de Spaanse exclave bij Marokko. Volgens de EDR raakt de grensstreek door de controles steeds verder in de knel. Ook wijst de grensorganisatie erop dat een Duitse rechter eerder bepaalde dat de controles in strijd zijn met het Schengen-verdrag, dat vrij verkeer van goederen, middelen en personen regelt. EDR-directeur Vincent ten Voorde houdt hoop op aanpassing van het beleid.
7: Ten slotte heeft ook de Europese Commissie voor de zomervakantie aangegeven dat de grenscontroles in strijd zijn met Europese verdragen en dat zij Duitsland oproepen om de grenscontroles af te bouwen. Dus ik heb wel het idee dat als wij continu die druk blijven opvoeren, dat op een gegeven moment ook de Duitse overheid zal zeggen, nou, laten we daar nog eens kritisch naar kijken of dit nou het juiste middel is om illegale migratie tegen te gaan, of dat er ook andere wijzen zijn om daarmee om te gaan.
6: Het metershoge standbeeld van Lenin leidt ook in de gemeenteraad van Oldambt tot ophef. CDA vindt dat het standbeeld niet in Oostwold moet blijven staan als de voorstelling van Zummerbühne straks afgelopen is. De partij benadrukt dat Lenin een dictator en massamoordenaar was en vindt het niet gepast dat het beeld straks bij het informatiecentrum over het communisme in het Oldambt komt. CDA-raadslid Simeon Naaier pleit juist voor een lokaal communistisch boegbeeld, zoals Koert Stek, om het verhaal over de Graanrepubliek te vertellen. Jan Kenter van de VCP, de communistische partij in Oldambt, is het daar niet mee eens.
8: Dit raakt mij gewoon emotioneel, omdat ik het beeld staat al decennia lang in de provincie Groningen. Er is nog nooit, maar er ook werkelijk nooit iemand geweest die heeft gezegd van weg met het ding uit de hele provincie, zowel de provinciaal CDA niet als de lokale CDA's in die gemeentes niet. En nu komt meneer Naaien, blijkbaar na een hete zomer, waar het de zon goed op zijn hoofd heeft geschenen, die komt nu met het idee van hij moet er weg.
6: De gemeente Groningen is gisteren door de Raad van State op de vingers getikt in een erfgoedzaak rond een historische boerderij met schuur aan de Pijzenweg. De gemeente had beide gebouwen willen beschermen als waardevol erfgoed. Maar sinds 2022 raakten de panden steeds meer in verval en inmiddels zijn ze zelfs gesloopt. Volgens de Raad van State had de gemeente een voorbereidingsbesluit moeten nemen dat er niet gesloopt had mogen worden, maar is dat niet gebeurd. De eigenaren van de panden, Stadshoeve BV en Leeuwzee BV, willen op het terrein 13 zorgwoningen bouwen, maar ze kunnen hun plan niet uitvoeren zolang de beide gebouwen in het bestemmingsplan zijn opgenomen als zogenaamde cultuurhistorische toppers. De gemeente wil dat het nieuwbouwproject er net zo uit komt te zien als de verdwenen boerderij met schuur. Maar dat zien Stadshoeve en Leeuwenzee niet zitten. Ze stonden daarom gisteren tegenover de gemeente bij de Raad van State. Die neemt over enkele weken een besluit in de kwestie. En werkgeversvereniging VNO-NCW Noord heeft een nieuwe directeur gevonden. Per 1 september volgt Anna Noorda waarnemend directeur Jali Diemersma op. De 36-jarige Noorda, afkomstig uit Veendam, is nu nog general manager bij het Utrechtse IT-bedrijf Goodzo. Ze vertelt waarom ze voor deze stap heeft gekozen.
2: Er was een vuurtje dat brandde om weer terug te gaan naar het noorden. En dan komt er iets op je pad en dat is zo'n functie bij VNO-NCW Noord. En ja, daar komt voor mij alles bij elkaar. Ik heb me de afgelopen jaren ontzettend druk gemaakt over ondernemerschap, arbeidsmarkt, maar ook zorgen dat talent ontwikkeld kan worden en dat dat ook blijft in het bedrijfsleven. Nou, en dat is voor mij een machtig mooie combi om dat voor de noordelijke 3 provincies te gaan doen.
6: Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
5: Dankjewel. De speelweek van Leek is misschien wel voor het laatst. Hoor je zo meer over. En we heten studenten. Welkom. Het is de keiweek immers. Middels muzikale boodschappen. Nou ja, een liedje is uiteindelijk over welkom. Oh, goedemorgen. Ellie, Erwin, Anne, Theo komen met Guns N' Roses en Welcome to the Jungle. Welcome in the bus. Ja, dat kan hè. Dan ga je student in de bus.
9: Ja.
5: Dan rijdt Birdie hem ook nog eens een keer. Welkom in de bus. Komt ook binnen leuk. En deze ook, Jim Reeves.
10: Welcome to my world.
5: Die kennen ze niet, denk ik. Jopenine komt onder andere, Jannie.
9: Ook mooi.
5: Ja, heel mooi. 050-318-8280. Dat kunnen we draaien als het gaat om het thema welkom. Om de studenten welkom te heten in Groningen. Hier is Roland van der Zwaag met het weer.
11: Ook vandaag blijft het droog. Er zijn stapelwolken en zonneschijn. En bij een matige noordelijke wind is het zo'n 19 graden in het noorden tot uiterlijk 21 graden in het zuiden van Groningen. Nou, komende nacht is het helder. Het wordt weer een frisse nacht met temperaturen zo rond de 7 tot 8 graden. In de kustgebieden blijft het 11 tot 13 graden bij een zwakke wind vanaf zee. Morgen veel warmer, een oostelijke wind, stralend zonnig, 23 graden in het noorden tot wel 5, 26 graden elders.
12: Ja, ja, zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
13: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
14: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
13: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
15: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
16: Hey, hoi! Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten
17: 63,
16: wij...
17: 63 man, het zijn er 63!
16: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.

0: Sting. If you love somebody, set them free. De speelweek in Leek kan elk jaar weer op een hoop enthousiaste deelnemers rekenen. Veel kinderen gaan daar lekker spelen buiten en bouwen. Maar het is nog onzeker of de week volgend jaar wel door kan gaan. Organisator Mario Schaap.
1: Ze gaan hierachter gaan zij bouwen. We hebben te horen gekregen dat we hier weg moeten.
2: En nu? Is er al een oplossing?
1: Nee, helaas nog niet. En dat is, daar zijn we best wel verdrietig over. We weten even niet zo goed wat we ermee moeten. Dus dat is heel jammer.
2: Wat zouden andere dingen kunnen zijn? Andere locatie bijvoorbeeld?
1: Onze voorkeur zou zijn om en rond Nienoord. Want dat is toch een beetje waar ons hart ligt. En dat is natuurlijk heel mooi en groen. Het punt is ook een beetje met hoeveel mensen we hier hebben, kunnen we niet altijd overal maar heen. We kunnen niet zomaar op elk willekeurig weiland gaan staan.
2: Het is iets wat echt een begrip is hier in het dorp, hè?
1: Dat klopt. Dit is jaar 54.
2: Met een recordaantal volgens mij ook. Want vertel eens, hoe groot is de speelweek?
1: Recordaantal kinderen dit jaar en vrijwilligers. De kinderen 275 en het aantal vrijwilligers 104.
2: Ja, en dan moet je volgens mij ook nog mensen neven kopen.
1: Dat klopt. We hebben inderdaad ook nog kinderen neven gekocht. Het kon niet allemaal.
2: Wat willen jullie nu als organisatie?
1: Het is vooral dat we gewoon heel graag een oplossing willen. Er zit zoveel tijd in hier wat wij doen. Het is best wel een onderneming. En daar zijn we heel erg trots op. En we hebben niet zomaar, dit zet je niet zomaar neer.
2: Ja, hoe lang duurt het om zo'n speelweek voor te bereiden?
1: Nou, normaal gesproken ongeveer 9 maanden. We hebben vaak een soort rustperiode na deze speelweek. Want dan is het natuurlijk zo intensief dat we zijn er vaak dan klaar mee, zeg maar. Maar met hoe groot we ondertussen aan het worden zijn, begint het erop te lijken dat het bijna een door het jaar heen ding aan het worden is.
2: Dat betekent dus ook dat de tijd begint te dringen.
1: Dat klopt. En dat is ook wel waarom we dit nu naar buiten hebben gebracht.
2: Betekent dat dan echt inderdaad dat als er binnenkort geen duidelijkheid komt, dat er misschien geen 55e speelweek in zit?
1: Daar zijn wij wel bang voor, ja. Dat is ook, daar ben ik een beetje verdrietig over. Dat is, dit ligt me heel dicht aan het hart en ik denk heel veel mensen hier. Er zit hier zoveel liefde en tijd in. En we zijn heel bang dat het geen 55e keer wordt, nee.
0: Organisator Mario Schaap van de Speelweek in Leek. De stichting gaat de komende maanden nog met de gemeente in gesprek over een oplossing.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Deze week Ruben Luders.

0: Samen niet alleen, Gronings Goud van Ruben Luders.
1: Lopend vuur.
0: Zonder student is Masai in stad, is ons lopend vuur, Petra.
2: Ja, een berichtje van Trudy die zegt: studenten brengen leven in de brouwerij. Soms misschien een beetje wat lawaai, maar ja, dat hoort erbij. Zonder studenten dut de stad een beetje in. En Co zegt: zonder studenten was Groningen een suf provinciestadje, denk ik. Maar ja, je hoort ook andere geluiden, zoals Richard Mekkering. Ik heb niks met die studenten, laat ze maar wegblijven. Ik ga ze geen welkom heten. Een stad zonder studenten, ja, dat zou een verademing zijn. Nou ja, die is heel duidelijk daar.
0: Ja, en dan gaf nog een suggestie voor de top 3, hè? So long, ja. Farewell, gaf hij. Ja. Dat vind ik wel grappig.
2: Ja, dat is wel grappig. Ja. Nou, nog een reactie van Herman, die zegt: 15 jaar in de stad gewoond. De laatste jaren vond ik Groningen in de maand juli de mooiste stad van de wereld. Ja, zegt hij, dan wordt het inderdaad de hoogste tijd om te verhuizen. Omdat die studenten natuurlijk een maand later komen.
0: Zonder studenten is het massaai in stad. Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord kan de hele dag. 57% van de stemmers is het eens met de stelling top 3. En die studenten, of je er nou van houdt of niet, ze zijn er weer. De keiweek is begonnen. En zijn we de beroerdste niet. We heten ze van harte welkom.
2: Wij wel.
0: Op muzikale wijze in onze top 3. Ook voor de studenten die weer terugkeren na een zomer bij de ouders. Gerda Dieneke dacht er gelijk aan John Sebastian.

0: Als je top 3 in muzikaal welkom is voor de nieuwe studenten de stad, dan hoort het volkslied van de studenten daar toch zeker bij. Dacht Marianne. Ralf Poelman en Groningen, het gras van het Noorderplantsoen. Top 3. Femke, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Zometeen weer lekker luisteren naar de ochtend door met fijne muziek.
1: Zeker.
0: Te beginnen met jouw eerste plaat.
1: Ja,
0: de strijd is hard tegenwoordig.
1: Om 100%. Ja, het staat 1-0 voor jullie.
0: Deze week, ja.
1: Ja. Dus ik heb heel erg mijn best gedaan natuurlijk op een mooie cryptische omschrijving.
0: Ja.
1: De eerste plaat is met dit tweetal gaat je gezondheid er niet bepaald op vooruit.
0: Het is een duo. We zoeken een duo.
2: Nick en Simon.
1: Nee, het is niet zo'n duo.
0: Oh.
1: Oh.
3: Iets met snacks.
0: Iets met drinken.
1: Nee.
0: Beide niet goed?
1: Nee, jullie zijn koud.
0: Oh.
3: Koud zelfs.
0: Wham?
1: Nee.
0: Nee. Nou nee, er wordt helemaal niks door als één keer.
1: Nee. Denk ook aan twee.
4: Two.
1: Nee.
0: Oh. Nou.
2: Wat knap.
0: Ja, nee, ja. Zwaai.
1: Nee. Ik wil niet te veel inschrijven.
0: Nee,
1: maar...
0: nee, wij weten het niet. Dus gewoon één keer omschrijving en dan mogen mensen thuis
1: blijven. Ja, met dit tweetal en denk aan twee. Dat is niet helemaal compleet, dat woord eigenlijk. Gaat je gezondheid er niet bepaald op vooruit?
0: Nou, ik weet het echt niet. 050-3188-288. Als jij het wel weet, Femke, leuk cadeautje voor je liggen hier. Met die omschrijving, het is 1-1 bij deze.
1: Ja.
0: En ik ben echt heel benieuwd. Ah. Ik ga zeker luisteren, er is nog eentje. Die is leuk, heel lang niet gehoord. Bernd Stoots kan ermee als het over welkom gaat. Dit is Snap en Welcome to Tomorrow. Tot besluit van onze top 3. Mooie dinsdag verder. Mooi.

0: Goed zo, hey, dankjewel. Doei, hoi, hoi.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
9: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden waar toch op wordt gespeeld kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Badkamer renoveren?
16: Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
17: Radio Noord.
18: De Ochtenddooi.
19: Met Femke de Wallen.
20: Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar de Ochtenddoor. Met dit tweetal gaat je gezondheid er niet bepaald op vooruit. Wie zijn dat nou? Anne-Marie en Shania Twain.

0: Nothing's gonna stop us now van Starship op Radio Noord in de ochtend door. Het is exact 10 over 10 geworden. Fijn dat je luistert naar de ochtend door. En natuurlijk zit ik hier ook niet alleen in de studio, want ook Edwin is er alweer. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Alsjeblieft die koffie dan.
1: Nou, dat gaan we zo even regelen, hè?
2: Ja.
1: Komt helemaal goed. Ik hoop dat jij thuis ook lekker aan de koffie zit. Of thuis, zeg ik wel. Misschien ben je gewoon lekker aan het werk. Of zit je op kantoor, ben je buiten aan het werk. Ik zag vanochtend de eerste mensen van de bouw alweer aan de slag.
2: Oh ja, bouwvak is voorbij.
1: Ja, ja, dat was wel grappig. Over clichés gesproken. Ik was even een rondje aan het lopen. Ik had gewoon mijn... eigenlijk had ik gewoon mijn pyjama nog aan. Gewoon een shirtje en een kort broekje en mijn slippers. Ik was een rondje aan het lopen. En je kent toch wel dat verhaal van die bouwvakkers. Dat de schepleun, zeg maar.
2: Ja.
1: Ja. Dat de bouwvakkers dan op hun schep gaan leunen om even te kijken wat ze om zich heen zien.
2: Uh-huh.
1: Ik was aan het lopen. Die mannen zijn gewoon hard aan het werk. En echt 25 meter voordat ik eraan kom, zie ik dus een bouwvakker. Niet lullig bedoeld. Die kijkt naar mij en die gaat letterlijk op zijn schep leunen en wachten tot ik voorbij loop. Maar ook echt gewoon blijven wachten, weet je wel. En ook echt nakijken zo, dat ik denk, oh, het is dus echt zo.
2: Ja.
1: Dat doen ze dus echt.
2: Maar dat is toch heerlijk, je had alle aandacht.
1: Ja, dat was natuurlijk hartstikke leuk. Mijn ego was er even geboost om 8:30 ochtends. Maar daarom vertel ik het niet, ik vond het gewoon grappig. Dat dus echt bestaat. Maar goed, ik vond het wel leuk, want er was weer wat bedrijvigheid in de buurt. En er worden weer tuinen verbouwd en hokjes gebouwd. En er gebeurt weer wat.
2: Laat de herfst maar komen, bedoel
1: nou,
2: je eigenlijk.
1: Nou ja. Ja, ik vind het ook wel lekker hoor. Vanochtend was het wel lekker.
2: Dit was goed, hè?
1: Dit is goed. Dit is een fijne temperatuur. Ja. Goed, ik ben inmiddels alweer heel erg afgedwaald van wat ik wilde zeggen. Ik ben dus heel benieuwd wat jij aan het doen bent. Misschien ben je dus wel lekker aan het werk buiten in de bouw of in de tuin. Of zit je op kantoor of ben je gewoon lekker thuis. Er past vast een liedje bij. Een plaat waarvan je zegt, die wil ik vandaag horen, daar heb ik zin in vandaag. Daar word ik blij van, daar word ik vrolijk van. Of ik heb hem even nodig. Laat het me weten, 050-3188-288. Laat me weten welk liedje jij wil horen. 050-3188-288. En wie weet, draai ik hem voor je.

0: The Four Tops en Don't Walk Away op Radio Noord. Angelina, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou op deze dinsdagochtend?
1: Ja, een beetje minder.
0: Beetje minder? Wat nou dan?
1: Ja, ik ben flink onderweg. Ja.
0: Sorry, ik kan je niet zo heel goed verstaan. Wat zei je?
1: Ik ben flink onderweg. Ik ga flink een week woensdag.
0: Ach. Oké.
1: Okay. Het werd in één keer... Ik zat in mijn ogen en voel ik het vissen en lag ik ondersteboven.
0: Oh jeetje, ondersteboven helemaal.
1: Ja.
0: En hoe gaat het nu dan?
1: Veel last van mijn been.
0: Last van je been, ja. Ja.
1: Dus ik heb een blauwe plek op mijn been.
0: Ja. Dat is vervelend, Angelina.
1: Ja, sorry, ik
0: zat vanmorgen. Ja, hey, ik weet niet of jij je telefoon op luidspreker hebt of dat je heel erg...
1: Ja, aan mijn oor.
0: Ja, oké. Okay. Nou, misschien mag je hem nog een beetje meer richting je oor verplaatsen. Dan kunnen we je nog ietsje beter verstaan. Want ik vond jouw appje zo lief. Jij wil iemand beterschap wensen, hè?
1: Ja, onze grote vriend Henk Wijngaard.
0: Ja. En waarvan dacht jij, laat ik Henk Wijngaard eens even via deze weg beterschap wensen?
1: Ik dacht, het is ook een oude collega van mijn opa. Ik dacht, die moet even goed in het zonnetje gezet worden.
0: Even in het zonnetje gezet, ja. Ja, gisteren werd bekend dat hij dusdanige klachten aan zijn hart heeft dat hij geopereerd moet worden.
1: Ja.
0: En ik sprak hem tijdens Rondje Zummer, zat hij bij ons in de boot in de eerste week. En toen zei hij al... Ja, en toen zei hij al... Ja, ik zit er wel een beetje in de rats, hoor. Hij was heel optimistisch, heel blij, heel vrolijk. Zo kennen we Henk Wijngaard natuurlijk ook. Maar hij zei, ja, ik moet wel volgende week voor onderzoeken. En ik vind het allemaal wel een beetje spannend. Maar ja, gewoon positief blijven, dan komt het altijd goed.
1: Nou ja. Ik wil zelf geopereerd worden.
0: Oh jeetje, dus jij hebt ook zo'n gevoel van, oeh, als het allemaal maar goed komt.
1: Ja, ik heb vier tanden die dreigen.
0: Oh, nou, jij hebt wel wat, Angelina.
1: Ik heb vier tanden te veel in mijn mond.
0: Vier tanden te veel?
1: Ja.
0: Wat een drukke boel daar bij jou in de mond.
1: En wat ook het al recht gezet. Dus ik zei, ik doe lekker allemaal. Ik zei, dat lukt toch om mijn kozen.
0: Gewoon een volledige upgrade. Groot gelijk. Nou, je hebt straks een prachtig gebit. Ja.
1: Dus als ik zei, dan heb ik toch allemaal mijn koos. Dus ik vind dit toch niks.
0: Nee, snap ik. Nou, wat fijn. Ik hoop dat het allemaal goed gaat, Angelina. Tot slot, welke van Henk Wijngaard wilde jij graag horen?
1: Die van Rosalie.
0: Ja, Rosie, ja. Ik ga hem voor je draaien.
1: Top.
0: En bij deze, Henk, ik weet niet of je dit hoort, maar heel veel beterschap voor jou.

0: lekker hoor. Pink, Get the Party Started op Radio Noord. Zometeen is het tijd voor het laatste nieuws. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Wat zit erin?
2: Ja, hier hebben we toch echt te weinig van. Hè?
0: Nou.
3: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
7: vakantie!
6: ANWB en gaan.
0: Het is bijna 1 minuut over 10:30 geworden. Tijd voor Noordnieuws met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Datalek bij drukkerij Simian in Westerbroek. Daarbij zijn mogelijke gegevens van Nederlandse en Belgische klanten buitgemaakt. Van een aantal zijn ook creditcardgegevens gestolen. Bedrijf zegt niet hoeveel klanten er precies zijn getroffen. Alle merken van Simian, Reclameland, Drukland en Flyerzone zijn getroffen door het datalek. Meerdere branden vannacht in onze provincie. In Stadskanaal was er brand aan de Elzenhagen, op een plek waar meerdere schuren en blokhutten tegen elkaar staan. Brandweer had het vuur na ongeveer een half uur onder controle, maar het nablussen duurde nog wel enige tijd. Eén persoon is door ambulancepersoneel gecontroleerd voor het inademen van rook. Ook woedde er brand in 4 garageboxen aan de Lloydsweg in Veendam. Brandweer had het vuur even voor 6 uur onder controle. En aan de Laan Corpus den Hoorn in Groningen stond een bult groenafval in brand, waarbij veel rook vrij kwam. Brandweer heeft het geblust. Over de oorzaak van alle branden is nog niets bekend. Ja, door de droogte neemt het neerslagtekort in onze provincie verder toe, meldt waterschap Hunzenaars. Op dit moment bedraagt het tekort gemiddeld 155 mm. Waterstanden zijn nog wel op peil. Wel ziet het waterschap dat de waterstand in kanalen en sloten soms wat wegzakt, doordat het water wordt gebruikt om te beregenen. Hunzenaars roept beregenaars daarom op zich vooraf bij hen te melden. Volgende week wordt opnieuw gekeken naar het neerslagtekort en de weersverwachting. Dan wordt ook bepaald of nieuwe dijkinspecties nodig zijn. Vereniging Groningen Dorpen bestaat 20 jaar. Dat viert de organisatie die bijvoorbeeld dorpshuizen en dorpsverenigingen ondersteunt door in een camper door de provincie te rijden, in de vorm van het cijfer 20. Deze week worden 10 dorpen bezocht om daar in gesprek te gaan met inwoners, vertelt directeur Hielke Westra van Groningen Dorpen.
8: We merken toch ook wel gewoon vaak dat ook heel veel subsidieregelingen en dat soort zaken, de manieren waarop we kunnen ondersteunen, is lang niet altijd bij iedereen bekend. En dan is dit denk ik een hele mooie manier om spontaan met inwoners in contact te komen. Dorp is het redelijk stil, maar heb je een goed gesprek met de dorpshuisbeheerder. En in de andere dorpen heb je zomaar 15 mensen bij de camper zitten.
1: Atlete Jorinde van Klinken heeft zilver gewonnen bij het kogelstoot op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham. De atlete van Groningen Atletiek kwam tot een nieuw persoonlijk record van 19,64 meter. Het goud ging naar Jessica Schilder uit Volendam, die voor de 3e keer op rij Europees kampioen werd. Van Klinken reageert op haar zilveren medaille.
9: Gigantisch blij, dit is echt. Ik kan het eigenlijk nog bijna niet geloven dat het echt is gelukt. Ik ben gewoon eigenlijk 2 weken behoorlijk ziek geweest. Dus ja, dan is het. Normaal ben ik mentaal de sterkste, zeg maar. En dat was nu wel even een uitdaging. Maar ja, ik ben hier echt mega blij mee. Mijn doel was eigenlijk om een PR te halen en top 3. Nou ja, beter kan niet.
1: Morgen komt Van Klinken weer in actie, dan op haar favoriete onderdeel, discuswerpen. 2 jaar geleden wist ze op dat onderdeel een zilveren medaille ook te behalen. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Roland van der Zwaag?
7: Ook vandaag blijft het droog. Er zijn stapelwolken en zonneschijn. En bij een matige noordelijke wind is het zo'n 19 graden in het noorden tot uiterlijk 21 graden in het zuiden van Groningen. Nou, komende nacht is het helder. Het wordt weer een frisse nacht met temperaturen zo rond de 7 tot 8 graden. In de kustgebieden blijft het 11 tot 13 graden bij een zwakke wind vanaf zee. Morgen veel warmer. Een oostelijke wind, stralend zonnig. 23 graden in het noorden tot 5, 26 graden elders.
0: Dankjewel.
10: Een avond Netflixen of de nieuwste Zeven Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
11: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
12: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
13: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
14: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
15: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.

Het is niet helemaal duidelijk welke man nou precies de inspiratie was voor Christine McVie om dit liedje te schrijven van Fleetwood Mac uiteraard. Het zou natuurlijk haar ex John McVie kunnen zijn, die ook in Fleetwood Mac zat. Of Dennis Wilson van de Beach Boys, heeft ze ook een relatie mee gehad. Ze schreef het liedje in elk geval met haar toenmalige echtgenoot. In 1986 was ze daarmee getrouwd. Deze plaat kwam in 1987 uit, Eddie Quintella. En het gaat er eigenlijk over dat, dat je misschien liever gewoon de zoete leugen wil horen dan de waarheid. Want die is soms knijterhard. En dat is niet altijd even makkelijk om die te horen. Dus kom maar door met die zoete leugentjes. Ik weet dat het anders zit. Maar goed, ik vind de waarheid misschien nog net iets te pijnlijk. Little Lies hoorde je van Fleetwood Mac op Radio Noord. Zometeen Fries Wolma, maar is somber. Dit is Homebreaker.

0: Spice Girls en Who Do You Think You Are? Zometeen na 11, dan is het de hoogste tijd voor Tel en Bel. Welke platen gaan tellen en wat je kunt winnen, hoor je natuurlijk zometeen na het nieuws van 11 uur.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga gewoon. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
5: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS-journaal.
8: Flexibele banken, kasten, tafels en fauteuils. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Frieschelo is alles mogelijk. Neem jouw maten mee en check het zelf.
9: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
10: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
11: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
12: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
11: Check werkenbijwagenborg.com.
13: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
11: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
14: Radio Noord. De ochtend door.
15: Met Femke de Wallen.
0: Zometeen maak je kans op de RTV Noord Fanny Pack. Wat je daarvoor moet doen hoor je na Creedence Clearwater Revival. En ook Years and Years staat voor je klaar.

Creedence Clearwater Revival en Bad Moon Rising. Het is de hoogste tijd voor Tel en Bel. We hebben weer een hele leuke prijs voor je klaar liggen. Namelijk de RTV Noord Fanny Pack. Dat is een soort heuptasje dat je om je schouder draagt. Hartstikke hip ding. Staat dan met grote letters mooi op. Ik wil hem zelf eigenlijk ook wel hebben, maar we geven hem weg. En jij kunt hem winnen als je zo meteen meetelt met deze plaat.

Ja, deze hele fijne plaat is natuurlijk van Anastasia. I'm out of love. En dat woord gaan we ook tellen, het woordje love. Als jij mij kunt vertellen hoe vaak die voorbij komt. Het is af en toe wel even opletten geblazen. Want ook de koortjes in de achtergrond, die doen mee. En dan zingt zij er weer lekker overheen. Dus let goed op, zou ik willen zeggen. Als je me zometeen kunt vertellen hoe vaak love voorbij komt in deze plaat. Dan kun je bellen na afloop met 050-3188-288. Om dus kans te maken op de RTV Noord Fanny Pack. Ik wens je heel veel succes.

0: Iedere vrouw wilde haar zijn en elke man wilde haar, denk ik. Gokje. Ja, ongelooflijk knappe vrouw. Wat een lichaam ook. Mag ik dat zeggen als vrouw? Ja, dat vind ik wel. Dat is gewoon zo. Ze was prachtig, is ze nog steeds. En ook natuurlijk een strot waar je u tegen zet. Anastasia, I'm Out of Love, hoorde je op Radio Noord. 050-318-288, want daar gaat het natuurlijk om, hè. Gewoon eventjes tellen, het woordje love. En ik zie werkelijk dat de lijnen rood gloeiend staan. Goedemorgen, met wie?
1: Hallo, je spreekt met Marilie.
0: Dag, hallo. Nou, wat klink jij blij.
1: Ja, we waren met z'n vijf aan het bellen. Dus ik ben heel blij dat het is opgenomen.
0: Oh, wat goed. Dus jullie hebben echt met z'n vijf... vandaar dat die lijnen zo vol zitten.
1: Sorry?
0: Vandaar dat die lijnen hier zo vol zitten. Jullie zijn echt met vijf man tegelijk aan het bellen.
1: Ja, met vijf telefoons waren we aan het bellen.
0: Maar hebben jullie dan ook met z'n vijf geteld?
1: Ja.
0: Nou, wat goed. Hé, dan ben ik wel benieuwd waar jullie uiteindelijk op uit zijn gekomen.
1: Nou, wij komen uit op 16 keer.
0: Oké, okay, maar heb je wel goed geluisterd?
1: Ja.
0: Echt?
1: Ja.
0: Oké. Okay. je hebt niet de songtekst erbij gehad?
1: Nee. Oké. Ik moet het al veel vertellen.
0: Oké. Okay. Ja, want het is niet goed.
1: Nee!
0: Nee, het is niet goed.
1: Hoe vaak was het dan?
0: Ja, dat mag ik niet zeggen.
1: Nou.
0: Dan moet je even blijven luisteren. Maar goed,
1: nee,
0: ik geef jullie even een tip. Als die andere meiden nou nog bellen, dan kan je via iemand anders nog een gokje doen.
1: Ja, dan gaan we dan wel even proberen.
0: Ja, dat zou ik doen. Dus ik zou niet die andere meiden gewoon lekker blijven hangen. En dan gaan kijken of de volgende lijn ook een van jullie is.
1: Nou, dat gaan we zeker doen.
0: Oké, hey, doeg.
1: Doeg.
0: Nou,
1: dat gaan we zeker doen.
0: Okay. Oh, wacht. Hallo, goedemorgen. Volgens mij heb ik nu een van jullie andere groepen aan de telefoon, of niet?
2: Nee hoor.
0: Oh. Hallo, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Ik meende nog wat te horen, hallo. Nou, met wie spreek ik?
2: Met Swanny uit Oostwold.
0: Swanny uit Oostwold, goedemorgen. Oostwold Westerkwartier of Oostwold nog verder de provincie in?
2: Bij wie in het grootste, Oldambt.
0: Ah ja, Oldambt, helder. Nee, dan weet ik even welke Oostwold we hebben. Swanny, hoeveel heb jij er geteld?
2: 12.
0: Nee, dat is ook niet goed. Nee, helaas. Ja, nou, dankjewel. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.
2: Ja,
0: doeg. Doei, doei. Eens even kijken, wie belt er nog meer? Goedemorgen met wie?
3: Hoi, Jan.
0: Dag Jan, hallo.
3: Hoi Femke.
0: Hoi, hoeveel heb jij er geteld?
3: 9 keer.
0: Nee, dat is ook niet goed.
3: Nee.
0: Nee.
3: Verdikken.
0: Ja, verdikken. Dat is ook niet goed. Nou, okay. Dag Jan.
3: Yo, doeg hè.
0: Doeg, doei doei. Even kijken. Goedemorgen, met wie?
4: Met Lies van der Veen, Nieuwalda.
0: Dag Lies, hallo. Hoeveel heb jij er geteld?
4: Hallo. Ik heb er 13 geteld.
0: Oeh, nee, dat is ook niet goed.
4: Oké.
0: Okay. Oké, okay, doeg.
4: Hoi.
0: Hoi hoi. Goedemorgen, hey. Met wie?
5: Hoi.
4: Hallo.
0: Hallo.
5: Ja.
0: Is dit de groep weer?
5: Ja.
0: Nou, gelukkig. Nou.
4: Wij hebben nu?
3: Nou, we denken 15.
0: Nee! Nee! Is ook niet goed.
4: We bellen gauw weer.
0: Ja, is helemaal goed. Succes. Oh, ik had het ze zo gegund. Eens even kijken hoor. Goedemorgen met wie?

0: Dankjewel.
1: Doei. Goedemorgen, met wie?
2: Nog een keer.
3: Nou, ja! Daar zijn we weer.
1: Nou, drie keer de scheepsrecht, kom op.
3: Nou, dan gokken wij 14.
1: Ja! Ja! Ja! Hé, nou, we gaan even kijken hoe we dit op gaan lossen. Want jullie hebben natuurlijk met z'n vijven geteld. Gaan we uitkomen. Dankjewel voor het meedoen. Spreek jullie zo. Blijf hangen. Och, wat een hysterie.

0: Ze krijgt een eigen Barbie. Ja, dat maakt ze natuurlijk zelf niet meer mee helaas, want ze is niet meer onder ons. Maar Mattel heeft bekendgemaakt dat er een Whitney Houston Barbie komt. Heel benieuwd hoe die er dan uit gaat zien. Maar je hoorde hem op Radio Noord, How Will I Know. Van Whitney Houston. Zometeen het laatste nieuws uit onze eigen provincie. Met Edwin Innersveld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Wat gaan we horen zo?
1: Nou, dit is... geen finale.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
0: Het is bijna 11:55 geworden. Tijd voor Noordnieuws met Edwin Innersveld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Datalek bij drukkerij Simian in Westerbroek. Daarbij zijn mogelijke gegevens van Nederlandse en Belgische klanten buitgemaakt. Van een aantal zijn ook creditcardgegevens gestolen. Het bedrijf zegt niet hoeveel klanten zijn getroffen. Alle merken van Simian, Reclameland, Drukland en Flyerzone zijn getroffen door het datalek. De mobiele eenheid is vannacht in actie gekomen in Surhuisterveen tegen een demonstratie bij de noodopvang. Voor de derde nacht op rij kwam dan een bus asielzoekers vanuit Ter Apel, omdat het aanmeldcentrum overvol is. Zo'n 20 actievoerders protesteerden tegen de komst van 28 asielzoekers. En mee werd ingezet om het kruispunt en de straat naar de Sorvento-hal vrij te maken. Onder politiebegeleiding kon de bus uiteindelijk bij de sporthal komen. De noodopvang werd zaterdagnacht voor het eerst gebruikt. Komende zondag stopt de opvang in Surhuisterveen. De Eems-Dollard-regio waarschuwt opnieuw voor de gevolgen van de permanente grenscontroles door Duitsland. Onze oostenburen zouden de grenzen aanvankelijk in september weer volledig openen. Maar Duitsland besloot de grenscontroles te verlengen na de situatie in Ceuta, de Spaanse exclave bij Marokko. Volgens EDR-directeur Vincent ten Voorde raakt de grensstreek door de controle steeds verder in de knel.
9: Je hebt bijvoorbeeld ondernemers die handel drijven met Duitsland. Die staan regelmatig op de A7 in de file voor de grenscontroles. Daarnaast hebben we natuurlijk heel veel mensen die gewoon ook wonen en werken over de grens. En regelmatig ook de grens oversteken. Omdat ze bijvoorbeeld daar aan het werk moeten. Ja, dan is het natuurlijk enorm lastig en enorm vervelend als je continu in de file moet staan voor de grenscontroles op de snelwegen.
1: Zoals de A7 bij Bad Nieuweschans. Zo krijgen regionale wegen in grensplaatsen te maken met sluipverkeer. De gemeente Groningen is door de Raad van State op de vingers getikt in een zaak rond een historische boerderij met schuur aan de Peizerweg. De gemeente had beide gebouwen willen beschermen als waardevol erfgoed, maar sinds 2022 raakten de panden steeds meer in verval. En inmiddels zijn ze zelfs gesloopt. Volgens de Raad van State had de gemeente een voorbereidingsbesluit moeten nemen dat er niet gesloopt had mogen worden. Maar dat is dus niet gebeurd. De eigenaren van de panden, Stadshoeven en Leo Zee, willen op het terrein 13 zorgwoningen bouwen. Maar ze kunnen hun plan niet uitvoeren zolang beide gebouwen in het bestemmingsplan zijn opgenomen als zogenaamde cultuurhistorische toppers. De gemeente wil dat de nieuwbouw er net zo uitkomt te zien als de verdwenen boerderij met schuur, maar dat zien de eigenaren weer niet zitten. De Raad van State neemt over enkele weken een besluit. En Sean Nieuwold is er niet in geslaagd om de finale te halen van de 50 meter vlinderslag op het EK zwemmen in Parijs. De Groninger eindigt in zijn halve finale op de 11e plek. Om door te gaan moest Nieuwold bij de eerste 8 eindigen in de halve finales. Later deze week komt hij nog in actie op de 50 en 100 meter vrij. Meer sport op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Roland van der Zaag.
10: Ook vandaag blijft het droog. Er zijn stapelwolken en zonneschijn. En bij een matige noordelijke wind is het zo'n 19 graden in het noorden tot uiterlijk 21 graden in het zuiden van Groningen. Nou, komende nacht is het helder. Het wordt weer een frisse nacht met temperaturen zo rond de 7 tot 8 graden. In de kustgebieden blijft het 11 tot 13 graden bij een zwakke wind vanaf zee. Morgen veel warmer, een oostelijke wind, stralend zonnig, 23 graden in het noorden tot 5, 26 graden elders.
0: Dankjewel.
11: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
12: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
13: Mama, ik verveel me.
14: Doe je naar Designer Outlet Ochtrop?
13: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
14: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
13: Pret voor de hele familie.
14: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

0: Artiesten krijgen op heel veel verschillende manieren inspiratie. Voor Billy Joel werkt het vaak zo dat hij in zijn dromen een idee krijgt, of een melodie of een liedje. Maar dan wordt hij wakker en dan onthoudt hij het niet. Dan is hij het gewoon kwijt. Dit liedje bleef wel zitten. Hij werd wakker en ineens was dit liedje er. Maar hij wilde er niks mee doen, want ja, hij dacht, wat moet ik nou met zo'n gospelsong? Ik ben ook helemaal niet gelovig, wat moet ik daarmee? Dus hij dacht, weet je wat, ik ga lekker onder de douche staan in de hoop dat deze melodie, dit liedje, letterlijk van mij afspoelt. Nou, het tegendeel gebeurde, want hij bleef het maar zingen onder de douche. En toen dacht hij, misschien moet ik hier toch wel iets mee. Nou, hij heeft uiteindelijk ook nog wat elementen uit de Bijbel toegevoegd, omdat het paste bij het liedje. En uiteindelijk was River of Dreams geboren van Billy Joel. En die hoorde je op Radio Noord.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, heel wat anders dan. We gaan eens even kijken naar de Noord 9. Dat is de hitlijst van Radio Noord. Met de 9 populairste platen van dit moment. En er is altijd een plaat die breekt die lijst doormidden. Met 9 liedjes heb je altijd een exact midden. En dat is de nummer 5. En die is deze week voor Artie Barrow en Robin IJzerman. En There Will Never Be Another. En die hoor je nu op Radio Noord.

0: Dat is de vraag. Natasha Bedingfield en These Words op Radio Noord. Ja, het is zometeen weer de hoogste tijd. Tussen 12 en 2 is het tijd voor Tussen de Middag met Nivino Geertsema en natuurlijk Stefan. Goedemorgen allebei.
1: Hallo.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met jullie?
1: Goed.
0: Mooi. Wat gaan jullie doen?
1: Nou, wij gaan eerst zometeen maar eens eventjes, als de verbinding het doet, de Martini-toren op. Dat wil zeggen niet wij, maar wij gaan wel het meekrijgen. Er gaat iets bijzonders gebeuren. De hele week Ede Staal op het Carillon in verschillende kerken in Groningen. En ja, dan moet je natuurlijk op de Grote Markt beginnen. We gaan eens even kijken hoe dat klinkt. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja.
1: Ja, de Bijaardier, of nee, hoe zeg je het? Nee,
0: Bijaardier, jazeker. Ja,
1: die gaat liedjes van Ede Staal spelen. Dus ja, prachtig. Ik denk dat heel mooi kan worden. En die zonsverduistering, ja, laten we het een beetje verspreiden, de aandacht voor die eclipse. Maar gisteren hoorde je ook al in de uitzending bij ons dat ook voor dieren, die kunnen opeens heel anders gaan reageren, want het wordt wat donkerder. Dus daarom gaan we met een groot dierenexpert bellen. Tom van der Maden van Doezo in Leens. Want ja, hoe gaat dat bij hem dan daar ook? En misschien heeft hij ook wat tips voor wat je met je dieren kan doen van tevoren. Ik weet het niet, maar we gaan het allemaal meekrijgen.
0: Nou.
1: Ja, want jij hebt ook, wat had je nou? Cavia's, konijnen?
0: Ik heb 2 konijntjes. Tenminste, mijn dochter heeft 2 konijntjes.
1: Ja.
0: Ja. Weet je, het wordt ook weer licht, hè? En dan wordt het weer donker, dus ze moeten zich ook maar gewoon aanpassen.
1: En zo is de cirkel weer rond.
0: Ja.
3: Of weer avond.
0: Ja, weet je, gewoon rustig blijven, toch?
1: Ja. Ja,
0: ja, misschien ben ik daar iets te nuchter voor of zo, maar het zal ongetwijfeld wel effect hebben natuurlijk.
1: Ja, ja, heb je zelf al zo'n brilletje?
0: Nou, ja, weet je, ik ben niet op vakantie geweest deze zomer. Ik heb ze nergens gezien bij ons in het dorp, dus ik heb nooit een moment gehad dat ik dacht, oh, eclipsbrilletje. Ik heb het idee dat het helemaal niet leeft bij ons.
1: Oh. Ik was gisteren even in de Herenstraat in stad. Bijna op elke deur van elke winkel hangt wel een papiertje met wij hebben ze niet. Dat is
0: oh, echt,
1: helemaal gek van die vraag.
0: Oh, dat ben je?
1: Ja.
0: Oké. Hebben jullie ze wel dan?
1: Nee.
3: Nee.
1: Stefan misschien. Ja, ik heb ze besteld. Maar ik weet niet of ze op tijd binnenkomen.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb geld geboden, hè, voor jou. Hoor. Ja. Ja, de hoogste bieder die mag.
2: Nee, we hadden een afspraak.
0: Oké, nou hier ga ik niet tussen zitten. Succes mannen met elkaar.
1: Bedankt.
2: Dat is toch niks, €20.
0: Edwin, hou je eens een beetje in toon?
3: Ja.
0: Oké, goed zo.
1: Oh, we gaan het ook over ratten hebben.
0: Nee.
1: En andere ongedierte. Ja.
0: Och,
1: ja.
2: Vliegjes.
0: En dat zeg je nu.
1: Fruitvliegjes.
0: Mieren. Och.

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe geeft ruimte.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
10: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige ijs. Edwin, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Datalek bij drukkerij Simian in Westerbroek. Daarbij zijn mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten buitgemaakt. Van een aantal ook creditcardgegevens gestolen. De ME is vannacht in actie gekomen in Surhuisterveen tegen een demonstratie bij de notenopvang. Voor de derde nacht op rij kwam daar een bus asielzoekers aan vanuit Ter Apel, omdat het aanmeldcentrum overvol is. En een automobilist is op de Roswinkelenstraat in Roswinkel van de weg geraakt, heeft een boom geschampt. Politie, brandweer, ambulance, marechaussee kwamen allemaal op de plek van het ongeluk af. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk.
11: Dankjewel, meer om 12:30.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkenbijwagenborg.com.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
15: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Palen en planken voor een schutting.
0: devierkeien.nl.
16: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
17: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
18: Radio Noord. Tussen de middag.
19: Met Nivino Geertsema.
11: Goedemiddag, morgen natuurlijk de zonsverduistering, maar straks op de Olle Griezen wordt het ook eerst donker en dan weer licht.

0: Lekker einde ook van deze plaat. Coldplay en BTS, My Universe.
1: Mijn wijkskiel de boom, die kwam zo slecht op. En de strutters spreekt naar binnen op.
0: Ja, en op de radio klinkt het zo. Maar als jij nu op de grote markt bent, dan hoor je het op een hele andere manier. Want het is dit jaar, vandaag precies 40 jaar geleden, dat de Groningse zanger en dichter Ede Staal overleed. En om hem te herdenken, klinken er de komende dagen op allerlei plekken muziekstukken van hem op de Groningse carillons. Zo ook boven in de Martinitoren. De Olle Grieze, verslaggever Dimitri van Tuil, heeft alle trappen beklommen met die zware zender ook nog eens op de nek. En jij staat daar nu. Eerst even het uitzicht, Dimitri. Hoe is het om daar te staan?
2: Ja, het is prachtig, joh. Maar dat iedereen die de Martinitoren een keer beklommen heeft, die zal wel beamen. Ja, ik zie vooral namelijk veel dingen van de Keiweek. Maar daar zijn we hiervoor natuurlijk niet. Want ja, jullie zullen het horen op de achtergrond. Heel mooi spel. Daarvoor ga ik even naar Bob van der Linden. Bob, wat heb je net gespeeld?
3: Donkerwest, of het wordt altijd wel weer licht.
2: Ja, van Ede Staal, want daarvoor zijn we hier natuurlijk. Ja, als ik hier voor me kijk, ja, ik mag natuurlijk geen piano zeggen, want wat is de officiële naam?
3: Ja, het is het klavier van het carillon.
2: Ja, en want ik zie voetenwerk, ik zie handenwerk. Ja, het lijkt bijna een sport wat je aan het doen bent. Kun je eens beschrijven, hoe is het om dit te spelen?
3: Ja, qua handeling is het een soort van gymnastiek. Maar muziekinstrument lijkt het een beetje op een piano. Dus hoe harder je op een toets slaat, hoe harder de klok klinkt. Dus het is een beetje balanceren eigenlijk.
2: Ja, het heeft wel een mooie functietitel ook, hè?
3: Ja, ik ben stadsbeheerder namens de gemeente Groningen. Dus ik speel hier namens de gemeente, voor de hele gemeente, voor iedereen.
2: Ja, en vandaag dus voor Ede Staal. Want vertel eens, jullie zijn de hele week bezig om nummers van Ede Staal te spelen.
3: Ja, klopt. Het is deze week 40 jaar geleden dat hij overleed. En toen kwam collega Vincent Hensen met dit idee om als alle collega's, allebei herdiers van provincie Groningen zijnde, om dan deze week en tijdens bespelingen gewoon allemaal liedjes van hem te spelen.
2: Ja, hoe bijzonder is dat voor jou?
3: Ja, het zijn prachtige liedjes. Dus je komt echt de Groninger sfeer. En het is ook leuk. Ik heb afgelopen dagen natuurlijk veel YouTube-filmpjes gekeken. En dan zit je allemaal van die filmbeelden ook van hoe het in Leens was 60 jaar geleden. Dat is toch een tijdsbeeld. Ja, dat is prachtig. En dat roepen die liedjes ook op. En tegelijkertijd zijn ze heel actueel. Want ja, bij Claudia de Breij zat het nog in de voorstelling. En zelf als ik in de tuin aan het onkruidwieden ben, dan is het ook gewoon mijn toentje fluiten. Dus het is van vroeger en het is van nu. Dat is het knappe van die liedjes.
2: Ja, en ook als ik naar jou kijk, denk ik, schat ik jou ook niet heel oud in. Het is ook wel voor jong en oud tussen.
3: Ja, het is echt gewoon, wat je zegt, voor jong en oud. Gewoon iets Gronings, maar ook iets... Iets menselijks zou ik bijna zeggen. Ja.
2: En dan kijken we uit over de Martinitoren. Dan zie ik heel veel dingen van de Keiweek. Nieuwe mensen die natuurlijk hier in de stad komen. Misschien ook mensen die Ede Staal nog helemaal niet kennen. Ja, is het voor jullie ook een soort taak om zijn muziek ook op deze manier in leven te houden?
3: Ja, we zijn een beetje een soort collectief geheugen natuurlijk van Groningen. Dus het is leuk. En zeker bij de Keiweek is het leuk om dan extra liedjes, echt Gronings liedjes te doen. We begonnen met het Gronings Light. En zo meteen komt het gras van het Noorderplantsoen nog langs. Dus het is ook meteen die sfeer van Groningen pakken. Dat iedereen die hier komt studeren meteen ondergedompeld wordt in de sfeer van deze plek.
2: Ja, hoe lang ga je zelf nog spelen nu?
3: Nu speel ik tot 1 uur door. Dus iedereen die in Groningen woont en het raam openzet, die kan nog mee genieten.
2: Ik zou zeggen, speel nog een nummer en dan gaan we er zo mooi uit. Met natuurlijk de muziek van Ede Staal.
0: Dankjewel, Dimitri.

Ja, mijn toentje dus schalt nu over de grote markt. Ik zou zeker nog heen gaan als je kan. Want ja, dit is toch wel een hele bijzondere manier om muziek van Ede Staal te horen. En dat kan niet alleen in stad. Overmorgen klinkt Ede ook vanaf de toren vanaf de grote kerk van Veendam. Vrijdag op de Olle Witte in Winschoten. Zaterdagochtend dan de muziek vanaf het carillon van de Nicolaitoren van Appingedam. En tot slot zondagmiddag Ede ook nog te horen op het carillon van de Hippolytuskerk van Middelstum. Prachtig. Roland, goedemiddag. Ede ook nog te horen op het carillon van de Hippolytuskerk van Middelstum.

0: kosten. Prachtig. Roland, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat heb jij eigenlijk met Ede Staal?
1: Nou, dat ik weet dat mijn vader, die genoot er heel veel van. Die heeft zelf ook in Groningen gestudeerd en die vond het leuke muziek. Dus die heeft mij het af en toe wel eens laten horen in het verleden. Ja. Dus maar, ik vind het zelf ook wel leuke muziek, omdat het gewoon past bij de provincie.
0: Ja, en het past ook een beetje bij je jeugdherinneringen dan.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Mooi. Laten we de toekomst eens inkijken.
1: Nou ja, als je het zo bekijkt, dan hebben we op dit moment een barometerstand van 1028 millibar. Het hoge drukgebied ligt pal boven ons hoofd. De wind is noordelijk, matig. De temperaturen zijn gestegen naar 19 graden. Vanmiddag komen daar nog 2 graden bij. Dus 20 tot 21 graden landinwaarts. Aan de kust ietsje koeler. Die stapelwolken van vanochtend en nu, die gaan straks inzakken. Dus we krijgen een mooie namiddag, ook een mooie avond, zonnige avond. En ook een heldere nacht. En dat betekent dat het bij zo'n hoge drukgebied flink kan afkoelen. Afgelopen nacht was dat zo. Komende nacht is het ook zo. De temperaturen gaan terug naar 7 tot 9 graden. Aan de kust iets minder koud. Morgen ligt dat hoge drukgebied alweer ten oosten van ons. Dat ligt ergens bij Denemarken. Daardoor krijgen wij een oostelijke wind. Aanvoer van droge lucht, nog drogere lucht. Voluit zon. En temperaturen 's middags zo rond de 25, 26 graden. Nou, eigenlijk die cadans die deze zomer heeft laten zien. Dat lijkt wel op een Argentijnse tango. Constant gaat een hoge drukgebied naar het oosten. De wind gaat draaien via het oosten naar het zuidoosten. Er komt weer hitte. Donderdag en vrijdag hebben we dat ook zo. Tropische hitte, 32, 33 graden. Daarna gaan lage drukgebieden dichterbij komen. Krijgen we een zuidwestenwind. En ja hoor, de koele lucht komt er weer aan. Misschien dit weekend een enkele bui. En daarna komen we weer in de koelere dagen. Dus het blijft onverminderd mooi zomerweer.
0: Dankjewel, Roland.

Taylor Swift. Die wist het al, I knew it, I knew you. 3 voor half 1 is het. Ik heb gewoon zin in vrolijke muziek. Dus Purple Disco Machine staat klaar. Maar nu eerst Billy Ocean. Love really hurts without you.

0: Purple Disco Machine. En als dit Beat of Your Heart. Ik krijg nu al kippenvel van dat gezoem en dat gedoe.
1: Dat zijn er veel, hè, dit jaar.
0: Ja, maar waar hebben we het over? Want jij doet het geluid van een gewone vlieg.
1: Ja, een fruitvliegje maakt niet zoveel geluid.
0: Nee, de fruitvliegjes, dat is echt, vind ik echt het allerergelijkste wat de natuur ons heeft gebracht.
1: Oh, in mijn studententijd had ik me toch een keer gewoon een hoop fruitvliegjes in huis.
0: Verschrikkelijk.
1: Hou op. Ja, dus ik ben een beetje panisch voor. Dus alles direct opruimen, direct schoonmaken, direct wegdoen voordat je ze allemaal in huis hebt.
0: Maar helpt dat?
1: Niet vanaf.
0: Zijn ze teruggekomen of niet?
1: Nee.
0: Oké, dat scheelt. Dus, wat ik wil, graag, in Altijd Wat Anders zometeen, 050-3188-288, is jouw beste middel tegen fruitvliegjes, maar dat is ook persoonlijk iets. Dus ik hoop gewoon geholpen te kunnen worden, maar we kunnen het ook wel wat breder trekken als men dat graag wil. We gaan het over ongedierte hebben, want vanochtend dat verhaal over die ratten.
1: Ik heb hem.
0: Oh, die ratten. En die komen zo ook nog voorbij bij Edwin in Noordnieuws.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
5: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
5: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
0: 12:30 geweest. Tussen de vliegen door komt Edwin met Noordnieuws. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Datalek bij drukkerij Simian in Westerbroek. Daarbij zijn mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten buitgemaakt. Van een aantal zijn ook creditcardgegevens gestolen. Bedrijf zegt niet hoeveel klanten er precies zijn getroffen. Alle merken van Simian, Reclameland, Drukland en Flyerzone zijn getroffen door dat datalek. Vreemde lucht bij het openluchtzwembad in Emmen-Komparscum vanochtend, meldt RTV Drenthe. Bezoekers voelden zich duizelig. Waarschijnlijk kwamen er 2 stoffen samen die niet samen hadden mogen komen. 1 persoon is gecontroleerd in de ambulance, hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het zwembad gaat mogelijk vanmiddag wel weer open. Het metershoge standbeeld van Lenin leidt in de gemeenteraad van Oldambt tot de ophef. Het CDA vindt dat het standbeeld niet moet blijven staan in Oostwold. Als de voorstelling van Zummerbühne straks is afgelopen. Fractievoorzitter Simeon Naaien legt uit waarom.
10: Voor een initiatief als de Zummerbühne snap ik dat het hartstikke leuk is om even mooi een groot standbeeld te hebben. Met een stukje aantrekkingskracht. Maar tegelijkertijd denk ik, als je hem structureel laat staan, waar komen mensen voor? Komen mensen voor onze graanrepubliek en het mooie verhaal? Of komen mensen voor een vreemd standbeeld met een hele beladen slechte geschiedenis? Waarbij je dan het niet meer over de graanrepubliek mogelijk gaat hebben, maar juist over de misdaden van het communisme, terwijl het lokale communisme bij ons ook juist heel veel mooie en goede dingen heeft gebracht.
9: Ja, Jan Kenter van de VZP, de communistische partij in Oldambt, is het er niet helemaal mee eens.
11: Dit raakt mij gewoon emotioneel, omdat ik het beeld staat al decennia lang in de provincie Groningen. Er is nog nooit, maar er ook werkelijk nooit iemand geweest die heeft gezegd van weg met het ding uit de hele provincie. Zowel de provinciaal CDA niet, als de lokale CDA's in die gemeentes niet. En nu komt meneer Naaien, blijkbaar na een hete zomer, waar het de zon goed op zijn hoofd heeft geschenen, die komt nu met het idee van hij moet er weg.
9: Ja, het CDA heeft raadsvragen over het standbeeld gesteld. Die worden binnenkort beantwoord door het gemeentebestuur. En een bijzondere klus voor rattenvanger Ferdinand Kruijzen in Oldambt. Daar kwam hij voor een rattenplaag onder een kippenhok. In een compleet gangenstelsel bleken 25 ratten te zitten. En zoiets had hij nog nooit meegemaakt.
12: Het is wel vaker voorgekomen. Alleen dan had je wel veel meer beeld, veel meer sporen. En dat was hier totaal niet aanwezig. Wel klein beetje beeld, maar ik had niet verwacht dat er zoveel onderweg kwam. Dat uitzonderlijk.
9: Ja, Kruijzen heeft de ratten opgejaagd met fretten, waarna twee honden ze uiteindelijk vingen. Sinds een aantal jaren is het gebruik van gif bij rattenbestrijding namelijk aan banden gelegd.
0: Ja, dat is wel een mooie aanpak in principe. Als het zo kan, nou kennelijk werkt het. Maar waar heb jij thuis nou wel eens mee te kampen gehad? Of op dit moment mee te kampen? Want natuurlijk, ik stel me wel aan met die fruitvliegjes. Je mag me ermee plagen hoor, straks op de radio. Ik ben ook benieuwd naar goede middeltjes tegen fruitvliegjes. Maar ja, kijk, dingen als ratten of wespennesten of noem het maar op. Dat is nog best wel, dat kan heel groot worden. En dat kan echt een groot probleem worden.
9: Ja, nou, we hadden bij een vakantie in Drenthe ook een wespennest. Maar daar hebben we helemaal geen last van gehad. Die zijn lekker in en uit gevlogen en zo. En geen probleem.
0: Nou, we gaan het er zo uitgebreid over hebben. Ongedierte in Alter wat anders. Maar eerst Roland met het weer.
1: Vanmiddag verloopt vrij zonnig. Er zijn nog een paar laatste stapelwolken. Die zakken verder in. Het is een graad of 20 tot 21 bij een matige noordelijke bries. Nou, vanavond is het zonovergoten. Komende nacht ook helder. Bij temperaturen die gaan dalen naar 6 tot 7 graden. Dus een frisse nacht. Weinig wind en morgen een oostenwind. En dat betekent morgen zonovergoten dag. Echt stralend zonnig met 23 graden ongeveer aan de noordkust. Tot 25, 26 graden elders. En de wind die is ongeveer windkracht 3.
0: Nou, dan weten we dat ook weer. Dankjewel, Roland. Nu dus, tijd voor Altijd Wat Anders over ongedierte. De lijnen zijn geopend.
13: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank? Van Mulders Meubeldorp in Frieskelo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
14: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieskelo.
15: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
16: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.

0: 7:30. Altijd weer anders. Gaat over ongedierte dus. Vanwege dat bijzondere verhaal van diegene die 25 ratten onder een kippenhok heeft weggehaald. Door middel van zijn eigen fretten en zijn eigen honden. Hij bestrijdt ongedierte en dat doet hij bij deze ratten in ieder geval op een zeer natuurlijke wijze. Want waarom is dat met dat gif, waarom mag dat dan niet meer?
1: Ik denk dat het anders in de natuur komt ook.
0: Ja, precies. Dan, want als ratten dat dan eten, dan ja. Komt het weer terecht. Het
1: verspreidt zich ergens weer, ja. Voordat ze dood zijn. Ja, denk ik.
0: En is het zo erg trouwens, ratten? Want ik noem het wel ongedierte, maar...
1: Nou, je wil er niet te veel van hebben.
0: Nee.
1: En al helemaal niet in huis.
0: Nee. Bah. Mieren trouwens, ook veel.
1: Hele nuttige diertjes.
0: Klopt, dat is wel helemaal waar. Maar ik hoorde Femke ook, die zei, ik heb eigenlijk... Alle zomers heb ik nergens last van gehad. En ze woont in hetzelfde huis. En opeens heeft ze van alles, hè? Mieren, begreep ik. Wat had ze nog meer?
1: Die fruitvliegjes.
0: Oh ja, ook die fruitvliegjes.
1: Ja, dat moet ik. Inderdaad, plaag je er wel eens mee. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat het er zoveel zijn.
0: Bij jou thuis?
1: Ja.
0: Ja, en word je dan ook onzeker van maak ik het wel goed schoon thuis of zo? Want dat schiet dan wel eens bij mij door het hoofd.
1: Stofzuigt elke dag nu.
0: Oh.
1: Om al die lijkjes op te zuigen.
0: Ja.
1: En dan heb je dan zo'n dingetje. Mevrouw had zo'n peervormig ding gekocht.
0: Oh, groen.
1: En dan moet je daar dan azijn en afwasmiddel, honing, weet ik veel allemaal in doen. Nou ja, ze vliegen er even overheen. En,
0: ze halen hun neus ervoor op.
1: Ja.
0: Oh. Nou, help mij en Edwin in ieder geval uit de brand. Wat is nou het beste middel tegen fruitvliegjes? Bel eventjes 050-3188-288. Nou, als ik Stefan zo zie en hoor, dan is hij heel rustig. Heeft hij nergens last van thuis, klopt dat?
2: Ik heb nergens last van thuis. Nog niet in ieder geval.
0: Oké.
2: We hebben wel mieren in de tuin. Volgens mijn vriendin behoorlijk wat. Maar ik vind het wel meevallen. En zolang ze in de tuin zitten, zitten ze niet in huis. En daar ben ik heel erg blij mee.
0: Nou, we hebben het nu al dan over die hele kleine vliegjes. Maar inderdaad, ratten, wespen, mollen. Kunnen mensen ook last van hebben? Ja, het is allemaal natuur natuurlijk, maar het levert ook wel eens overlast op. Vertel eens, waar heb jij last van gehad in of om het huis? Of waar heb je op dit moment last van? En hoe ben je er ook weer vanaf gekomen? 050-3188-288. Gaan we naar de eerste beller. Goedemiddag.
3: Meneer Lubben, met Trappenkanaal. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, meneer Lubben. Vertel.
3: Ongedierte.
0: Ja.
3: Ja. Ratten.
0: Ook ratten?
3: Ja.
0: En waar zaten ze?
3: We zijn hier een paar jaar geleden met de oevers bezig geweest langs het kanaal. Die hebben ze allemaal vernieuwd. En toen zaten daar heel veel ratten in. En die zijn daar de werkzaamheden ontvlucht. En op een gegeven moment toen had ik ze onder de vloer in huis.
0: Oh.
3: En in de spouw boven op de zolder. En ik denk van, dan moet ik daar nou mee.
0: Hoe kwam u erachter, meneer Lubben?
3: Je hoort ze wel, hè?
0: En hoe klinkt dat?
3: Hoe klinkt dat, ja. Ze knagen. Ze spelen met elkaar onder de vloer. Want ik heb op een gegeven moment een camera onder de vloer gezet.
0: Oh.
3: Zodat ik het kon zien wat ze deden.
0: Ja.
3: Dus,
0: dus ze waren ook al bezig om zich voor te planten, zeg maar.
3: Alsjeblieft.
0: Kijk.
3: Ja. Dus, maar ik heb ze door middel van vallen, heb ik ze zelf gevangen. Maar de gemeente die doet daarentegen vrij weinig tegen ratten.
0: Ja, want u heeft wel contact gezocht met de gemeente, begrijp ik hieruit?
3: Ja. Dat klopt, maar dat is niet de beste woorden.
0: En die, waarschijnlijk zijn die, dat komt niet door de werkzaamheden, meneer Lubben?
3: Ook dat, ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Maar dat vind ik wel knap, want ik zou dus echt met de handen in mijn haar zitten. Van hoe moet het nou? En waarschijnlijk zou ik er dan vervolgens dan heel veel geld tegenaan gooien om iemand in te huren. Maar u dacht, ik doe het zelf. Wist u direct hoe u dat moest doen dan?
3: Nou, ik heb als een klein jongetje, toen ik jaren 10-11 was, heb ik een keer een muisje gevangen bij mijn oma in de schuur.
0: Ja.
3: En toen vroeg ik daarom een schermpotje. Ja. En toen vroeg ze zo van, wat moet je daarmee? Nou, ik heb een muisje gevangen en die zit met zijn achterpootje in de muizenklem. Toen heb ik het muisje eruit gehaald en heb ik in een shampootje gedaan. Dus, en toen ben ik gaan schudden en op een gegeven moment zag ik geen muisje meer, maar alleen maar ongedierte. Dus zelfs een muis zit helemaal vol met vlooien en weet ik veel wat.
0: Oh.
3: Ja, het is gewoon hartstikke smerig.
0: Bah, ik krijg er helemaal de kriebels van. Maar goed, oké, dus dat is, u had al wat ervaring uit de jeugd. En toen dacht u, mijn hele huis zit vol ratten, ik ga het zelf doen. Oh, ja. U zegt met vallen, hè, maar vertel eens, hoe is dat project, hoe heeft u dat aangepakt?
3: Ja, wat heb ik dat aangepakt? Ik heb rattenvallen opgehaald. En ik heb met van alles wat geprobeerd om ze te lokken. De een zegt pindakaas, andere chocopasta. Maar op een gegeven moment dan hebben ze daar ook helemaal geen zin meer in. En dan lopen ze er gewoon om toe.
0: Ja.
3: Dus nou, en dan ga je met blokjes kaas en dan met brood. En...
0: Oh.
3: Maar ja, op een gegeven moment dan krijg je ze wel honger en dan vang je ze wel. En ik heb er in totaal 11 gevangen volgens mij.
0: Zo, dat is nogal wat.
3: Ja.
0: En sindsdien zijn ze ook nooit meer teruggekomen?
3: Nee, ze zijn nu weg, maar vooraan het kanaal zit er dus nu wel weer een rattenplaag. Want de hele wal zit helemaal vol met gaten. Ja. En als ik voor het huis ga zitten te vissen, dan lopen ze gewoon op om me langs.
0: Oh, ja. Dus, kijk, aan de ene kant, het zijn ook maar dieren natuurlijk. Zo is het ook. Maar ik kan me wel voorstellen dat als ze in de spouwmuur en zo zitten en onder de vloer, dan dat je er wel ZSM vanaf wil.
3: Ja, dat klopt.
0: Nou,
3: ik laat ze overal zitten.
0: Ja.
3: Ja.
0: Maar dat heeft u goed gedaan, meneer Lum. Dus we kunnen u bellen als we ergens een rattenplaag in de provincie hebben. Dan kunnen we u inschakelen.
3: Nou, dat zal wel zijn. Dan heb ik misschien wel een dag daar, denk ik.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nou, bedankt voor het delen van de ervaring, meneer Lum.
3: Ja, is goed. En ik zou heel graag willen dat de gemeente er iets meer aan zou gaan doen.
0: Ja, want in de... Ja, nee, ik snap het.
3: De gemeente Westerwolde doet er eigenlijk helemaal niks meer mee.
0: Nee. En u zegt juist vanwege de werkzaamheden aan het kanaal is de gemeente verantwoordelijk voordat die ratten dan naar mijn huis gaan.
3: Ja, vind ik wel.
0: Ja, ik snap het.
3: Ja.
0: Meneer Lubben, bedankt voor het belletje.
3: Is goed, graag gedaan.
0: Mooi. Hoi. Nou, dat vind ik wel heel stoer dat die meneer dat dus gewoon helemaal zelf... Want stel dat jij ratten in jouw huis zou vinden op die plekken. Wat zou jij dan doen?
2: Ik ga een expert bellen.
0: Ja, dat zou ik dus ook doen.
2: Ja,
0: maar goed, we kunnen nu meneer Lubben bellen, want we hebben zijn telefoonnummer hier opgeslagen. Dus dan weten we dat. Gaan we naar Imma. Mooi, Imma.
4: Mooi.
0: Waar woon je?
4: Uit Huizenmeden.
0: Oké, en waar heb jij of had jij last van?
4: Rauwvliegjes.
0: Rauwvliegjes? Wat zijn rauwvliegjes?
4: Ja. Nou, hele vervelende mugjes. Wie kent nog Grunningsbroon, hè?
0: Ja hoor, is goud.
4: Ja, rauwvliegjes die zitten in de aarde van de... in de potgrond van de planten.
0: Och, ja.
4: En die vreten alle wortels aan van de planten. En alle planten vonden kapot aan. Ze gaan allemaal dood. Dus ik heb echt een ploeg van rauwvliegjes gehad. En ik dacht, misschien is dat wel nuttige informatie om even over te bellen. Tegenwoordig is die potgrond, er mag nooit meer die gifmiddel in, zodat die bosjes nooit ontstonden.
0: Mm-hmm.
4: Dus als toen die plant nog was verpot, er zitten volk in de potgrond, zitten rauwvliegjes. Die gaan weer mee naar binnen en die gaan weer naar andere planten en al die planten onderaan.
0: Dat zit er gewoon al in als toen de grond koopt, zeg maar, in winkel.
4: Ja.
0: Dan zit het al in de zak.
4: Ja,
0: okay.
4: Over het algemeen wel, ja. Dus ik heb me door zeer inviteerd van hou hoor ik mijn rauwvliegjes weer kwijt. En daar kun je dus aaltjes verkopen. En aaltjes, dat zijn soort micro-beestjes. En die groeien met de goede boter opgroeien. En dan gooi je dat aan de planten geven. En die bosjes die vreten al die eitjes aan van die rauwvliegjes. Die zitten in de potgrond.
0: Ah. Oh.
4: Nou, ik heb inmiddels denk ik al wel 5 keer aaltjes aan al mijn planten gegeven.
0: Ja.
4: En nou, ik durf het ons niet meer op zeggen, maar ik denk dat ik er nou af ben.
0: Geweldig.
4: Ja, en er zijn ook hele mooie stickers te kopen. Die kist toe met een zo'n punt aan. Die kist toe in de modder drukken. Dan los je papier af. En dat plakt zo enorm. En die ben knalgeel. En Daar komen ze op af. Daar gaan ze op zitten.
0: Oh, en dan plakken ze vast?
4: Dan plakken ze vast. Dus ik heb in al mijn planten heb ik van die gele stickers in zitten, zeg maar. Dat ze door op vast zitten.
0: Ja, is er wel veel waak aan in maken. Is het ook gewoon plastic plank komen, of niet?
4: Ja, dat kan, maar heb je een redelijk grote kommer om er allemaal plastic planten in te zetten. En ik vind het ook veel te mooi om die planten te zo in de opgrijpen.
0: Nee, dat snap ik. En is dat alleen voor de planten binnen, of is dat ook voor boeten ook een probleem?
4: Nou ja, als je boetenplanten verpotten gooit. Ja. Dan heb je grote kans als de toren ook is, maar ik weet niet of die bosjes boeken kunnen overleven. Want wat je ook nog kan doen is, als je blom wil verpotten, moet je eerst eens zo'n pute potgrond in de diepvries.
0: Hè?
4: Ja, dat ze nacht in de diepvries zitten nemen, dan gewoon ook al die neten van door aan dood, zeg maar.
0: Oh, van, ja, natuurlijk. Ze vrijzen gewoon dood.
4: Ze vrijzen dood.
0: En dan is
4: het kans. Dan is het ook kans dat je nooit die rouwvliesjes in die planten krijgt. Maar het is echt een ploeg. Als ik die andere mensen ben en dan zeg ik soms van die kleine vliesjes, dan denk ik, och, hij is ook al rouwvliesjes. Je hoort zoveel mensen tegenwoordig over rouwvliesjes. Ja. En dat komt dat die potgrond nooit meer bewaakt mag worden.
0: Ja, oké. Okay. Dus aaltjes, dat is het recept. Dan, bedankt aaltje. Ja. Ik bedoel Emma.
4: Ja, goed.
0: mooi hè?
4: Mooi.
0: Oh, wacht. Als u toch zo'n expert bent over vliegjes. Wat er nou denk die vliegjes van mij toe en bij Edwin?
4: Ja, dat. Ik zou het niet zozeer weten. Dus kan je ook iets van die gele stickers dus ook mobiele potgrond in bewijzen van te kennen. En daar komen ze wel op af.
0: Okay,
4: en zeggen dat er totaal geen fruide bloot ligt op de aanrecht. Ja. Of waar ook geen fruide in hoes. Ik heb fruide ook allemaal afdekt. Bananen liggen niet aan. En zover kom ik mijn fruitvliegjes. Gooi rommel in de prullenbak in de keuken van de eetressen en zo.
0: Nee. Ja, oké, bedankt. Dus bananen in de gang en grond in de duip in de diepvries bij Emma. Ja. Maar het waakt wel.
4: Het werkt wel, ja. Ik denk dat ik er nou al ben, maar het duurt toch nog jaren op zich.
0: Oké, bedankt Emma.
4: Ik heb les in een plant verpot, nog even. Ik heb les in een plant verpot. En ja hoor, daar waar ik hem alweer. Dus het was in no time lag plant in de groene bak. Want ik moet die bosjes nooit weer inkomen.
0: Nee, dat snap ik. Emma, bedankt voor de tips, hè?
4: Ja, graag gedaan.
0: Oké, mooi. Mooi. Rauwvliegjes. Nou, daar hebben we ook weer wat geleerd. En dat je dus van die aaltjes kunt kopen. Nou, dat...
2: Wist ik ook niet.
0: Nee. Oh, iemand appt nog hem, Koba. Dat gaat ook over die rauwvliegjes. Die had daar nog een tip over. Hè? Misschien dat ze ons daar nog even over kan bellen, Koba. Want dat is ook nog wel weer een goede tip. Want ja, ik weet dat allemaal niet. Ik snap er ook helemaal niks van met die vliegjes en hoe dat werkt. Is dat dan om de boel schoon te... dat je de boel niet schoon hebt thuis of zo? Zou dat kunnen? Ik houd ook allemaal niet meer bij. Maar we gaan eens even kijken. Ik heb weer iemand aan de lijn. Goedemiddag, met wie heb ik het genoegen?
5: Goedemiddag, spreek met Anja.
0: Hey Anja, mooi.
5: Hallo.
0: Waar bel je over?
5: Nou, ja, over jouw ellende fruitvliegjes.
0: Oh ja.
5: Ik heb een app gestuurd, dus je zei bel maar even.
0: Ja, inderdaad.
5: Fruitvliegjes. Ja, dat zijn hele vervelende dingetjes.
0: Ben jij expert op dit gebied, Anja?
5: Ja, ik kom ze wel vaker tegen, inderdaad.
0: Ook bij jouzelf dus?
5: Bij mezelf ook, ja.
0: Maar hoe komen ze dan in jouw huis?
5: Ja, fruit, groente, wat je weggooit, bladeren. Daar komen ze eigenlijk op af. En op fruit.
0: Ja, maar hoe kom je er ook weer vanaf?
5: Nou, dat is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Dat is een bakje azijn neerzetten op het aanrecht. Mm-hmm. Met een drupje afwasmiddel erin.
0: En dat is het.
5: Ook kwijt. Ja, dat is het. En dan zie je allemaal, na een dag of twee, allemaal zwarte fruitvliegjes onder een bakje liggen.
0: Maar moet je ze dan, moet je dat bakje dan nog afplakken met folie of zo? En wat gaatjes erin?
5: Nee,
0: of?
5: Nee, hoeft helemaal niet. Gewoon een bakje vol giet met azijn. En daar doe je een drukje af. Als net al bij je laat me staan op het aanrecht. Want daar kom je ze ook altijd tegen. Om, buiten die bakjes. Ja. Weet je wel, waar je groente in gooit. Of koffiepads, daar komen ze ook op af. En dan ben je ze kwijt.
0: Maar hoe, en dan vliegen ze erin of zo en dan verdrinken ze?
5: Ja. Ze komen door, waarschijnlijk door dat afwasmiddel. Dat razijn, dat gebruiken ze waarschijnlijk, maar dat afwasmiddel trekt aan. En in dat razijn, daar kunnen ze niet zo goed tegen. Dus daar vallen ze ook echt gewoon in. En dan zijn ze weg. Dan zijn ze dood.
0: Nou,
5: en dan is een dag of twee, drie en dan ben je ze kwijt.
0: Ik heb er wel eens over nagedacht om gewoon het huis in de fik te zetten. Zo erg was ik al, zo ver was ik al heen.
5: Ja, het zijn hopeloze dingen. Ja. En gelukkig alleen maar met warm weer. Dus dat scheelt.
0: Ja, dat klopt. In die zin heb ik wel weer zin in de ijskoude winter, ja. Maar dat is ook de enige reden, hoor. Maar wat, het is ook zo, ik vind het zo vies, Anja. Je zit te eten en dan zoomt dat weer om je broodje heen en zo. Bah.
5: Ja, je bent op het aardrijk bezig. En ook altijd op het aardrijk.
0: Ja, verschrikkelijk.
5: Niet op je tafel, of, maar altijd in de buurt van de prullenbak. Pedalemmetjes, noem het maar op.
0: Zal ik je ook eens wat vertellen? Ik kook vaak en dan erger ik me daar dus al aan, hè, aan die stomme beestjes. En dan, vraag ik of Anne de tafel wil dekken. En dan vraagt ze vaak met mooi weer, binnen of buiten eten. En dan zeg ik altijd, doe maar binnen. Want buiten altijd, die vliegen ook om je heen en zo. Ja, misschien krijg je nu een heel raar beeld van mij, hoor. Maar ik heb daar zo'n hekel aan. Nee, bah.
5: Ja, dat is ook altijd, dat is net als met die neefjes, precies hetzelfde.
0: Ja.
5: Als dan heb je wat lekkers op tafel staan buiten, nou ja, dan heb je tegenwoordig van die horretjes, die kun je er overheen zetten.
0: Ja.
5: Maar altijd die liggende bovenop, ja. Ik doe niks mee.
0: Anja, toch bedankt. Dus gewoon heel simpel, azijn, drukje afwasmiddel.
5: Drukje afwasmiddel, klaar. Niks aan doen.
0: Bedankt, Anja.
5: Graag gedaan.
0: Hoi.
5: Hey, fijne uitzending.
0: Hoi, dankjewel. Ja, dat is ook leuk. Max die appt, die denkt dat er één grote beestenbende bij ons thuis is. Het huis schoonmaken, Geert, ze maar rommel kopen ze op af. Ja, oké, Max, bedankt. Maar ik maak heus wel schoon, hoor. Ik weet ook niet. Koba, daar is ze. Goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag met Koba, hallo.
0: Wat had jij nou voor tip over die rouwvliegjes?
6: Ja, want die rouwvliegjes die zitten in de potgrond.
0: Ja,
6: en dan lucifersstokjes op de kopjes zetten. Dan krijg je de zwavel. Want die kopjes van de lucifer, dat is zwavel. Dus dan krijg je last van de zwavel. En dan trekken ze wel weg. Of ze gaan dood.
0: Oh, ben jij een moordenaar, Koba?
6: Ja, nou ja, je moet er toch vanaf.
0: Ja, oh, zwavel dus. Oké. Dat vind ik een hele goede tip. Want jij, dit verhaal kwam jou bekend voor, zeg maar, die rouwvliegjes.
6: Ja, die heb ik. Ja, ik had vroeger zelf ook echte planten nog. En had ik ze ook in de bloempotten, zeg maar. Maar ik heb ook zo'n klein pedaalleeuwtje op de aanrecht staan. En als ik dan, dat is voor de koffiepads.
0: Ja.
6: Maar als ik daar iets van fruit in gooi, een klokhuis van appel of wat dan ook, dan krijg ik er ook last van. Maar nou heb ik zo'n potje bij staan. Daar hebben jullie er nergens over.
0: Oh, azijn en afwasmiddel. En dat helpt?
6: Ja, dat helpt. Ja, dus je vliegt nou in een potje. Oh. Dus dan moet je wel om zoveel tijd een potje verversen natuurlijk. Dan moet je gewoon een potje weer inzetten. Maar dat wel. Maar ja.
0: Oké, Koba. Nou, dus, bedankt voor de tip. Lucifersstokjes dus.
6: Ja, niks te dank.
0: Oké, mooi.
6: Ja, oké. Fijne dag. Doei.
0: Dirk Wierenga in Winsum. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Ja,
7: wij mogen uiteraard wel fruitvliegjes in huis.
0: Ja.
7: Maar meestal in de keuken, verder in de kamer en zo is dat niet. Maar in ieder geval, zo gauw je een fruitvliegje ziet, dan neem de stofzuiger pakken en zuigen ze allemaal zo op. En zorg dat je alle fruit gewoon buiten de deur houdt.
0: Ja. Oké. Maar nog even, Dirk, dit fruitvliegje en dan stofzuiger pakken en dan opzuigen. Maar die leven toch gewoon door in die stofzuigerzak?
7: Nee, dat heb ze nog nooit teruggehoord.
0: Oh?
7: Nee.
0: En
7: gewoon dood.
0: Oké. En is het een tip van Dirk of van Cunny?
7: Allebei.
0: Maar
7: zorg in elk geval dat het fruit aan de buitenkant van de deur van het huis is, zeg maar. Dus om de achterdeur hebben we gewoon een bakje hangen. Door ligt al dat fruit in waar we van de groenteboel krijgen en wat nou de tuin komt en zo. Dus.
0: Ja. Hey, en dan zit ik hem te denken, want ik loop ook wel vaker heen en weer hoor naar de groene bak, omdat ik het inderdaad niet binnen wil opslaan. Maar daar heb ik ook weer last van maden.
7: Maden? Nou, maar dan zitten ze er dan alle tien. Dan moet je zorgen dat de muggen weggaan. Die muggen die kerst ook wel zoeken, maar in ieder geval, je moet zorgen dat die muggen er niet bij zijn. Nee.
0: Oké. Okay.
7: Nee,
0: mensen zullen wel denken, jongen, wat voor huis woont die Geertse maar? Dat is één vieze bende, maar ja, ik probeer toch alles schoon te houden. En toch komen ze. Oké, Kunnie.
7: Ik heb er ook een hoeder van die muggen in de modder van de landbouw. Nee.
0: Ik heb wel weer wat leerd.
7: Gewoon last van.
0: Oké, gelukkig. Nee. Is het wel eens last van Kunnie?
7: Nee, helemaal niet.
0: Oké.
7: Ze hebben weer lekker eten gekookt.
0: Wat ligt er op bord?
7: Heerlijk. Ja, heerlijk. Ja. Rabarber nog. En eerdbeienjam.
0: Oh.
7: En hebben we de soms. Ja.
0: Nou, dat vinden fruitvliegjes ook lekker, Dirk.
7: Ja, maar die blinkboel.
0: Okay.
7: En de deksel van de potjes.
0: Dirk, bedankt.
7: Jo, mooi.
0: Groeten, hè.
7: Hoi.
0: Hoi. Ik krijg er ook weer honger van. Rabarber. Vind ik zo lekker.
2: Ik moet er echt niks van weten, Bob.
0: Zoveel mensen, zoveel smaken, hè. Zo is het ook weer. Ik heb wel weer veel dingen geleerd. En ik ga die tip van die azijn met een drupje afwasmiddel ga ik direct vanavond proberen. En dan laat ik wel even weten morgen of overmorgen of ik wat heb gevangen. Want daar komt het wel op neer. Ik wil ze vangen en ik wil ze dood. Klaar. Weg ermee.
2: Ik moet er vanaf.
0: Bah. Ja. Och.
8: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
17: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
16: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
18: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar, werden omliggende straten afgezet. En vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
20: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
21: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
20: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
22: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
23: Radio Noord.
24: Tussen de middag.
25: Met Nivino Geertsema.
0: Goedemiddag, we blijven bij de dieren. Niet bij vliegjes, maar wel in verband met de zonsverduistering. Hoe gaan dieren daarop reageren?

0: Suzanne Vega met Luca. Ja, en altijd als we hem gaan draaien, de Gronings Goud, dan vraag ik me ook altijd af, komt hij erin komend weekend? Wat denk jij, Stefan?
1: Ja, de kans is altijd wel aanwezig. Hè? Meestal komt het Gronings Goud wel binnen in de Noord 9, maar het is geen zekerheidje.
0: Nee?
1: Nee, alleen goede platen komen terug in de Noord 9.
0: Ja, klopt. Nee, dat is ook waar, maar...
1: Ja, als er 9 platen beter zijn, dan ga je niet redden.
0: Wat zeg jij nou?
1: Als er 9 platen beter zijn, dan lukt het hem niet.
0: Ja, dit is echt... Jij moet politicus worden. Dus vind ik zulke nietszeggende antwoorden.
1: Ja, maar dat is het toch ook? Ja, het is afwachten. Zaterdag, dan hoor je het van me. Of hij erin staat.
2: Nummer 1.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Deze week Ruben Luders.

0: Ruben Luders, de Gronings Hout van deze week. Samen, niet alleen. Op zich nieuw in de Noord-Negen. Het klinkt wel, het past wel.
1: Het past wel, maar ja, zaterdag weten we het pas.
0: Of het echt zo is.
1: Of het echt zo is in Café Martini. Dan hoor je de hitlijst van Groningen.
0: Dat is zaterdag pas. Eerst maar eens even deze dinsdag overleven. En die woensdag natuurlijk. Morgen die zonsverduistering. Geen totale, maar wel bijna totaal. 90%. Dus er gaat er echt wel wat gebeuren, ook buiten. Het wordt iets donkerder. Het wordt schemerig, zei Theo gisteren al. En als je echt recht in die zon wil kijken, als je de zon echt wil wegzien gaan, dan moet je zo'n eclipsbril hebben. Heb jij al zo een, Stefan?
1: Nee, hij is onderweg.
0: Je hebt nog steeds geen bericht?
1: Ik hoop dat als ik thuis kom dat er eentje in de brievenbus ligt. Of vier. Ja, zo heb ik besteld. Maar ja, het is altijd de vraag.
0: Heeft Ton van der Made ook al een eclipsbril, Ton?
2: Nee, ik heb geen eclipsbril.
0: Oh.
2: Maar ik doe het wel met een lasmasker, joh.
0: Nee, nee, dat is hartstikke onveilig, Ton.
2: Nou, een lasmasker niet, hoor.
0: Jawel, dat hebben we gisteren van onze andere expert, Theo Jurjens, gehoord.
2: Oké. Okay. Dan heb ik het mis. Dan doe ik het niet.
0: Oh, heel goed, heel goed. Ja. Want Ton, jij hebt ook wel andere dingen om je mee bezig te houden rondom die zonsverduistering. Maar jij hebt natuurlijk allemaal dieren om je heen in Doezo, in Leens. Wat voor voorbereidingen ga jij treffen?
2: Nou, wij doen niet zoveel aan voorbereidingen. We laten de dieren, zoals het in de natuur ook gaat, zelf beslissen wat ze willen. Dus de dieren die buiten zitten, binnen hebben er geen last van, hè? Want die zien de zon niet. Die hebben nepzonlicht, dus die brandt altijd. Maar de dieren buiten, ja, zoals de neusberen, de kippen, de alpaca's, al die dingen meer, ja, die zullen zelf kunnen reageren. En dat ik verwacht dus dat ze gaan doen, de eekhoorntjes ook. Ze zoeken lekker hun nachthok of hun nestblokken op. Want ja, ze zijn even in de war.
0: Ja,
2: dus als die schema komt. Ja.
0: Het is natuurlijk een natuurverschijnsel, morgen. Dus je kunt er ook niet zoveel veel aan doen. Wat verwacht je? Wat denk je? Ga jij ook rondlopen tussen 7 en 8 door jouw koninkrijk daar?
2: Ja, ik loop er altijd al rond, hè, dus ik blijf lekker lopen. Nee, maar ik denk gewoon dat ze dat gaan doen. Dus ze zoeken gewoon hun nachthok op. En dat is eigenlijk hetzelfde als in de natuur, hè, als in de jungle of zo. Als het ergens die zonsverduistering is. Ja, dan gaan de vogeltjes niet meer fluiten. En dan denken ze, gaan ze een beetje in de slaapstand. Zoeken ze even een veilig plekje op. En zodra de zon weer komt, ja, dan gaan we gewoon weer verder.
0: Ja,
2: en ik denk dat gaat gebeuren.
0: Ja. Ja, is wel grappig, hè? Want dit is natuurlijk wel, we hebben het er al vooraf al heel veel over. Misschien wel iets te veel, zeggen sommige mensen.
2: Ja,
0: maar het is natuurlijk wel iets heel bijzonders.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ik ben ook benieuwd naar jouw kippen inderdaad. Heb je ook hanen?
2: Ja, hebben we zeker. Ja, dus die zullen misschien een keertje extra kukelen. Ja. Want dan komt de zon opnieuw op. Ja. En onze buren vinden dat niet erg in dit geval. Dus dat is niet erg. Maar dat zal waarschijnlijk wel gebeuren. Kijk, het is niet lang. Hè. Kijk, stel dat het nou een paar dagen was. Ja, dan zijn alle kippen van de leg.
0: Ja.
2: Dan heb je een ander probleem.
0: Ja.
2: Maar in dit geval niet. Ik denk gewoon dat het een natuurverschijnsel is. En natuur past zich makkelijker aan dan de mensen. Vaak. Dus wat dat betreft is het... maar het is wel heel leuk. Ik vind het... en dan kunnen zeggen mensen... Je hebt het er veel over. Ja, wanneer gebeurt dit? Zelden.
0: Ja,
2: dus het is ook een natuurverschijnsel. Moeten we met z'n allen van genieten. Het is toch hartstikke gaaf.
0: Zo is het. 2081 begrijp ik de volgende die zo groot is.
2: Ja, nou, dat ga ik niet meer meemaken.
0: Nee. Ik hoop het wel voor jou, maar dat gaat er waarschijnlijk niet worden, Ton.
2: Nee, dat gaat niet worden. Nee. Die leeftijd haal ik niet.
0: Ton, bedankt. Veel plezier morgen.
2: Dankjewel.
0: Geniet met jouw dieren van dit toch wel dit natuurwonder.
2: Ja. Is goed.
0: Oké. Mooi.
2: Hoi.
0: Ton van der Meijden, eigenaar van Doezo in Leens. Nu Ultra Fox op Radio Noord. Dancing with tears in my eyes.

Sarah Fox, Dancing with Tears in My Eyes. En als je nou dat spel Scrabble gaat spelen, dan kun je het woord eclipse toeristen wel neer gaan leggen. Want dat is vanaf nu een bestaand woord. We gaan het er zo over hebben met de burgemeester van de gemeente het Hoge Land. Want daar is nogal wat gaande. Maar dat doen we zo meteen. Na The Wiz Stars.

The Wistars, A Brand New Day. Past ook wel een beetje bij het onderwerp, want de gemeente Het Hoge Land heeft te maken met een nieuw fenomeen. De eclipse-toerist. Sterker nog, de eerste mensen waren gisteren al in Noordpool de Zijl te vinden om eerste rang te zitten voor de zonsverduistering van morgen. Wat het mooie aan de gemeente Het Hoge

0: Nederland. Dus er is heel veel ruimte. Bijna overal kun je een horizon zien. Dus ja, ben ik wel even benieuwd. Met open armen ontvangen de meeste toeristen in de gemeente. Maar hoe zit dat nu? Burgemeester Broekhuizen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Het houdt jullie ook bezig op het gemeentehuis volgens mij, hè?
1: Ja, zeker wel. Want wij omarmen alle toeristen en ook de eclipse-toeristen. Dus dat is geen probleem. Togoland is ook een mooie gemeente en dat is de komende dagen ook zo.
0: Ja, maar jullie willen ze wel een beetje uit Noordpolderzijl weghouden, begrijp ik.
1: Nou, Noordpolderzijl is een van de plekken waar je denk ik heel goed die eclipse kunt zien. Maar het is nou niet de meest toegankelijke plek. Dus wij zorgen in ieder geval dat we dat wel toegankelijk kunnen houden voor de hulpdiensten. Want dat is eigenlijk ons grootste belang. En dat betekent dat iedereen die daar naartoe gaat, die zal te maken hebben met verkeersregelaars die aangeven waar je kunt parkeren. En mijn oproep is wel om daar ook goed naar te luisteren en de aanwijzingen goed op te volgen. Want die hulpdiensten moeten wel erbij kunnen. En daarom zullen we ook één kant van de weg een parkeerverbod van maken. Het zijn hele lange rechte wegen daar naartoe. Dus let daarop en hou je even aan de regels, want we moeten daar geen ongelukken krijgen.
0: Nee, maar wat kan ik verwachten? Stel, ik kom uit Warffum, ik rijd de polder in morgen een uurtje of zes. Wat gebeurt er dan? Wat zie ik en waar moet ik heen?
1: Nou, je ziet vooral aanwijzingen waar je wel en niet mag parkeren. En dat is natuurlijk aan één kant van de weg. En er zijn gewoon fysiek verkeersregelaars die je daarop wijzen. Het is natuurlijk, ligt het eraan hoe druk het gaat worden. Maar goed, als het zo druk wordt als we denken dat het wordt, met misschien wel duizenden mensen, die kunnen allemaal niet dicht bij de dijk staan. Dus die zullen allemaal verder weg van de dijk een plekje moeten zien te vinden. En dat betekent dat je ook best of ver moet lopen, of als je de fiets mee hebt, dat je de fiets achter op de auto vandaan had en dan de fiets de laatste kilometers doet. Maar ik denk dat het een utopie is om te denken dat je onderaan de dijk kunt gaan parkeren.
0: Ja, of je had er dus gisteren al moeten staan, dan heb je een mooi plekje.
1: Dat zou kunnen, ja.
0: Maar heeft u nog overwogen om, want als u zegt, we verwachten duizenden mensen mogelijk, om het gewoon helemaal af te sluiten? Dus Noordpolderzijl niet toegankelijk?
1: Nou, dat is ook weer zoiets. Bovendien, we weten niet precies hoeveel er komt. Het is natuurlijk iets wat nu georganiseerd wordt. Ook de rug is daar ook heel actief. Er zijn ook andere plekken waar je goed naartoe kunt. Dus je hoeft ook niet naar Noordpolderzijl. Dus we hebben Lauwersoog. Je hebt de Eemshaven, heb ik gezien. Kun je ook keurig kijken. En bovendien, bij je inleiding zei je het al. De hele gemeente heeft een mooie horizon. Er zijn vast heel veel andere mooie plekken waar je kunt kijken. Maar hou er gewoon rekening mee als je wel kiest voor de Noordpolderzijl, dat wij daar dus wel maatregelen hebben genomen.
0: Ja, zijn er meer maatregelen die u neemt voor de hele gemeente?
1: Nee, dat lijkt ons niet nodig. Ik bedoel, Lauwersoog, er zijn heel veel parkeerplekken, dus daar kan je prima uit de voeten. En dat zal ook gelden voor andere delen. Maar het is nou net Noordpolderzijl, waar dan ook echt de rug activiteit heeft. Dat kan dan tot wat meer oploop leiden. Ja. Nou, dat is wel zo. Dat is echt één weg die daar naartoe gaat. Daar moet je als gemeente wel even op inspelen.
0: U noemt de Rijksuniversiteit nu al een paar keer. Daar is wat gedoe over onderling, volgens mij. Hè? De rug had dan opgeroepen om daarheen te komen. Uw gemeente zegt dan, ja, er was geen contact met de rug. De rug zegt weer van wel. Hoe zit dat nou precies?
1: Oh, dan weet ik niet hoe dat precies zit. Het gaat mij erom dat we dat vanavond even in goede banen weten te leiden. En als de rug daar iets organiseren, is dat helemaal geen probleem. Maar als wij denken, er komen heel veel mensen op af, ja, dan moet je wel even goed nadenken. Dus vandaar dat we daar vandaag op handelen.
0: Dan de hamvraag. Heeft de burgemeester al een eclipsbril?
1: Nee, en die valt ook nergens meer te krijgen, begrijp ik. Dus ik denk dat ik het hele gebeuren aan mij voorbij laat gaan. Want rechtstreeks in de zon kijken schijnt ook niet goed te zijn. En ik wacht wel weer 50 jaar, dat kan ik vast wel willen zeggen.
0: Nou ja, 81 of zo. Nee, 2081, dan is het weer zover.
1: Ja, nou, dan ben ik 97, dus dat lukt wel.
0: Nee, dat gaat u wel halen. dank u wel en succes met alle eclipse-toeristen.
1: Goed zo, dankjewel.
0: Oké, hoi. Eclipse-toeristen, gaat het daar ook over in het nieuws of heb je andere dingen, Edwin?
2: Zeker. Hearts for sale. Paar leuke plekjes. You can read it on the sign. Zet ze op het rijtje zo.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
7: Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
0: 13:01, hoogste tijd voor Noordnieuws. Mooi, Edwin.
2: Mooi, de video. De nachtopvang Nieuwe Pekela is een paar dagen gesloten. Dat is het gevolg van klachten van omwonenden van het bedrijfspand op bedrijventerrein Holland Marsh. Die gaan niet over asielzoekers, maar over te luidruchtige beveiligers. Het ging vooral om harde stemmen in de avond en nacht, zoals bij de overdracht en tijdens het roken. Ook was er een douchedeur zonder veer die voortdurend met een enorme dreun dichtklapte. Als gevolg hiervan zijn de afgelopen dagen vanuit Ter Apel in de avond asielzoekers waar geen plek voor is naar Surhuisterveen gebracht. Dat heeft geleid tot incidenten. Zo moest afgelopen nacht de ME daar worden ingezet, zodat kon worden voorkomen dat de bus met asielzoekers zou worden tegengehouden. Volgens burgemeester Jaap Kuin van Pekela is de sluiting in Nieuwe Pekela tijdelijk. Hij verwacht dat vandaag of morgen de nacht opvang in zijn gemeente weer open kan. Ik kon het juist al even horen. De verwachte toestroom van Eclipse-toeristen naar Noordpolderzijl overvalt de gemeente het Hoge Land. Woordvoerder wijst erop dat er maar beperkte parkeerruimte is bij het kustplaatsje. En vreest tegelijkertijd dat er duizenden op het natuurfenomeen afkomen. Advies is om naar Lauwerzoog te gaan, wat is ingericht op grote bezoekersaantallen. Ja, nu die eclipsbrillen bijna nergens meer zijn te krijgen, is het verleidelijk om morgenavond toch even met het blote oog of met een zonnebril naar die gedeeltelijke zonsverduistering te kijken. Doe dat niet. Je ogen kunnen snel blijvende schade oplopen. Waarschuwt oogarts Robert-Jan Wijd van het UMCG.
10: De infraroodstraling die verwarmt je netvlies, dus dat is slecht voor de cellen die er zitten. En de UV-straling die geeft allerlei chemische schade aan de kegeltjes van je netvlies. Dus je kunt er echt een schade aan overhouden uiteindelijk. Als je kort kijkt kan het tijdelijke schade zijn, maar als je wat langer kijkt, dan kan het permanente schade zijn. Dan krijg je permanent een soort zwarte vlek in je beeld.
2: En daar is niets meer aan te doen. En van alle plekken in ons land worden huizen in Zuid-Laren gemiddeld het best bekeken op verkoopplatform Funda. Huizen daar worden gemiddeld 253 keer per dag bekeken, terwijl het landelijk gemiddelde 106 is. Makelaar Edwin Hoksbergen begrijpt die populariteit wel.
11: Zuid-Laren is een heel mooi groen dorp. Heeft een goed winkelaanbod. Er zit voldoende horeca. En het was altijd net even wat goedkoper dan Haren. We zien veel kopers vanuit Groningen deze kant op komen, waar het nog weer duurder is. We maken hier soms mee dat we woningen aanbieden waarbij er soms wel een 100.000 tot 150.000 euro overboden wordt. En dan hebben we het echt over 20-30% overbieden. En dat is dus 2-3 keer zoveel als gemiddeld in Nederland.
2: Ook Bedum en Roden zijn populair op Funda. Zij staan ook in de landelijke top 7. Meer nieuws op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Gaan we naar Roland.
12: Vanmiddag verloopt vrij zonnig. Er zijn nog een paar laatste stapelwolken die zakken verder in. Het is een graad of 20-21 bij een matige noordelijke bries. Nou, vanavond is het zon overgoten. Komende nacht ook helder bij temperaturen die gaan dalen naar 6-7 graden. Dus een frisse nacht. Weinig wind en morgen een oostenwind. En dat betekent morgen zon overgoten dag. Echt stralend zonnig met 23 graden ongeveer aan de noordkust. Tot 25-26 graden elders. En de wind die is ongeveer windkracht 3.
0: Dat belooft veel goeds qua weer. Zometeen tussen 13:30 en 14:00 gaan we het hebben over deze man, want die komt naar Groningen.
13: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek.
7: devierkeien.nl.
13: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
17: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
18: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
19: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.

0: Seitse Scheringa, Harley Davidson. Ik zit hem te denken, ik word dit jaar 40 jaar. Eind van het jaar is dat. Stel, ik zou een feest geven, hè? Nee, dankjewel. Was serieus een collega vanochtend, hè? Die had mij veel jonger ingeschat.
1: Ja, toen zei ik al slijmbal.
0: Ja. Hé, hey, wie moet ik uitnodigen? Stel, ik wil een dik feest geven.
1: Lucas en Gea. Nee, Birdie. Ja, Birdie, Facebase doet goed.
0: Birdie?
1: Ja.
0: Oh.
1: Wadaans. Weet je, er zijn mogelijkheden genoeg. En als die niet kunnen, Marco Schuitmaker?
0: Nee, ach, tuurlijk kunnen die wel. Zeker Birdie, die kan echt wel.
1: Of Alex Warren.
0: Alex Warren, ja.
2: Wie nou, wist dat op de
0: nee,

0: ik vind het een leuk nummer. Maar die komt niet op mijn feestje.
1: Nee, als je 50 wordt misschien.
0: Nee, ik zou wel voor iets Nederlandstaligs gaan. En er wordt binnenkort nog iemand 40. En diegene gaat ook een feest geven. En die weet al heel goed wat ze wil.
2: Ja, en want, wij mogen het allemaal meevieren ook.
0: Ja, wij mogen het meevieren inderdaad. En we gaan het er zo ook over hebben. Wie komt er optreden op de 40-jarige verjaardag van... Dat hoor je zo meteen. Na

0: Nog precies 2 maanden en dan is het groot feest in het centrum van de stad. Zondag 11 oktober. Bar Players bestaat al namelijk 40 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. In ieder geval, dat vindt de bazin zelf. De koningin van de poelen, Anita Makken. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Nivien Joop. Dag.
0: Goedemiddag. Ja, 40 jaar Bar Players, Anita. En jij dacht, ach, laat ik hem een leuk artiestje eventjes hier optreden.
1: Nou, daar heb ik wel wat langer over nagedacht dan even hoor. Dus, nee, ja, het was nog 1 wens voor mij. En ik denk, nou, als ik het nu niet doe, dan worden er nooit meer. Dus ik vond dit wel een mooie gelegenheid ervoor om bij 40 jaar te staan.
0: Gerard Joling.
1: Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Ik heb zelf nog steeds niet geloven hoor. Af en toe heb ik mezelf ook eens, heb ik het nou echt gedaan? Ja, het is gebeurd.
0: En jij zegt een langere wens. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat is gegaan. Maar waarom was dat al langer de wens van jou?
1: Nou, dat gaat vanaf vroeger af aan natuurlijk al een beetje. Want mijn ouders namen ons altijd mee naar Spachen, naar Amsterdam. En dan gingen we altijd al die cafeetjes langs. En daar zat hij op. En toen was ik natuurlijk al, nou ja, mijn jeugdidool was dat voor mij. Ik vond het fantastisch. Ja. En toen had ik toen mijn moeder nog leefde. En toen zei mijn moeder, mam, het is dan een wens om hem nog een keer weer heen te halen. Nou, zei mijn moeder, doe je dat toch? Nou ja, helaas is het niet meer onder ons. Maar ik denk, dan moet ik het toch ook nog een keer waarmaken. Dus vandaar dat ik het gedaan heb.
0: Dus dit is ook een beetje voor jouw moeder of jouw ouders eigenlijk, begrijp ik.
1: Ook een beetje, ja. Terugdenken ook een beetje natuurlijk ook 40 jaar Bar Players. Een beetje gewoon. Ik heb natuurlijk wel de roots heb ik verdiend door mijn ouders. Gewoon dat ik zo'n horecabedrijf neer mocht zetten. Dus ja.
0: En dan is een cirkel rond.
1: En dan is een cirkeltje bijna rond, ja.
0: Zeg je?
1: Ja, je moet hem altijd een stukje openhouden.
0: Oh, oké. Nee, dat is heel goed. Maar dan ben ik ook benieuwd. Hoe doe je dat, Anita? Want jij hebt die wens dan en dan.
1: Nou, dat speelde vorig jaar al met mijn 39 jaar bestaan. Vroeg ik Stef Echo. Ik zei, kan jij mij helpen om gewoon met hem in contact te komen? Of gewoon hoe ik dat doe? En Stef was me een stuk geholpen en weet ik wat. En toen zei ik, nee hoor. Toen hebben we weer afgeblazen. En toen, ja, dan ga je andere namen bij langs. En dan denk je, ik was nergens tevreden mee. Ik denk, laat dat 40 jaar bestaan maar zitten. Maar toch, in mei, ik denk, ik pak de telefoon en ik ga het entertainmentbureau opbellen en vergeer dat. Nou, dat heb ik gedaan. Dus toen moest ik een mail sturen van hoe en wat en weet ik veel wat de situatie is. En toen belde hij mij op. Hij zei, dan gaan we dat doen.
0: Hij? Belt hij zelf terug?
1: Nee, van entertainment.
0: Oh, oké.
1: Nee, zo erg is het nog niet.
0: Oké, want ik ben wel benieuwd inderdaad of hij dan zelf terugbelt en of hij Bar Players ook kent bijvoorbeeld.
1: Nee, ik heb wel gewoon een schets gemaakt gewoon hoe Bar Players uitziet en zo. En ook een beetje de roots natuurlijk naar vroeger toe. Kijk, we hebben wel een bepaalde overlap met bepaalde kennis die we nog wel, maar ja, dat hij vroeger had en die wij hadden. Dus misschien al een beetje het, een herkenning naar hem toe.
0: Ja, het bestaat dus 40 jaar. Hè? Is het café veranderd als je het vergelijkt met 40 jaar geleden?
1: Het bedrijf op zich niet, maar het is hoe je het doet allemaal. Het gaat allemaal wel sneller. Natuurlijk, vroeger zaten we gewoon met een man of 30 zat je aan de bar en dan kon je gewoon met elkaar praten. En nu is het, pakken ze allemaal de telefoon in de handen. Het gaat allemaal wat sneller nu. Het is de andere tijd.
0: Ja, als wij steeds moeten pinnen bij jou, dan moeten we toch die telefoon erbij pakken, Anita.
1: Ja, dat is niet anders. Ja, dat klopt. Ja,
0: maar, het publiek is dus ook veranderd, begrijp ik. Het kroegpubliek, zeg maar, en het gedrag dus ook.
1: Nou ja, wij mensen zijn allemaal veranderd natuurlijk. We zijn allemaal sneller geworden. En het is niet meer dat wij een... wij stapten vroeger om 8 uur stapten we een kroeg in. En om 3 uur rollen we de deur uit. Maar dat ken je bijna niet meer. Dat is gewoon nu gaat het allemaal veel sneller. Mensen blijven een uurtje, 2 uurtjes, dan gaan ze weer weg.
0: Ja. Dus... Ja, het is anders. Ja. Is het nog wel leuk?
1: Ja, super. Anders had ik het niet volhouden natuurlijk.
0: Ik wou zeggen.
1: Ik vind elke dag ga ik er nog, of tenminste ik ben nog maar 3 dagen open natuurlijk in de week. Maar dan ga ik met plezier naar mijn werk toe.
0: Wat was het mooiste moment dan voor jou?
1: Het mooiste moment? Ja. Nou, dat hoop ik dat het komt nu.
0: Ja? Nou, dat vind ik heel mooi. Je kijkt naar de toekomst. Want je hebt wel het een en ander meegemaakt natuurlijk.
1: Ja, nou ja, dat zijn zoveel momenten natuurlijk. Er wordt natuurlijk heel vaak aan mij gevraagd. Dan kom je elke keer naar de FC Groningen toe. Maar vergeet die EK 88 niet. Nee. Dat was wel heel groot. Dat kwam natuurlijk, daar waren we net begonnen. En hebben natuurlijk geen glaswerk of plastic. Hebben we niet. Dus op een gegeven moment schonken we bier in koffiekopjes.
0: Oh.
1: Nou, het is...
0: Ja,
1: ja, dat, ja, dat zijn allemaal dingen die je gewoon toen allemaal niet wist. En ja, dat zijn allemaal wel leuke dingen. Dat schiet je nou dan in één keer allemaal wel een beetje te binnen.
0: Ja, ik moet ook even denken aan die bekerwinst natuurlijk en de promotie van de FC.
1: Ja, dat is natuurlijk allemaal weer later, ja. Maar dat was fantastisch, ja.
0: En nu het eerstvolgende mooiste moment ooit van barplayers Gerard Joling live. Nou, genieten van Anita. Van harte gefeliciteerd en veel plezier over 2 maanden. En zullen we er gewoon uitgaan met de grote Gerard?
1: Nou, dat lijkt me een goed idee, toch?
0: Die maakt een heleboel wel gek, denk ik. Want die gaat hij wel zingen daar, toch? Dat heb je toch wel aangevraagd?
1: Nou, ik denk dat ze dat wel gaat doen, hè?
0: Denk ik ook. Anita, veel plezier en bedankt.
1: Dankjewel.
0: Doei. Gerard Joling live. Heb jij het wel eens meegemaakt, Karel, zoiets?
2: Gerard Joling?
0: In een kleine setting, dus niet in die arena met die veren op zijn achterwerk. Maar
2: ik heb ze allemaal meegemaakt. Ik heb jarenlang in een discotheek gestaan, in een karaokebar. En er kwam een artiest, die was upcoming, zeker een Frans Bauer.
0: Oh.
2: Had ik nog niet van gehoord destijds. En de fans kwamen binnen en ik stond in de karaokebar plaatjes te draaien. Er werden allemaal speakers neergezet. En er kwamen mensen binnen met tatoeages en gouden kettingen. En zijn naam, ik denk, wie is dit joh? Wat is dat voor artiest?
0: Ja.
2: En die man die begint te spelen, de hele zaal plat. En ik stond tussen de speakers met de vingers in mijn oren, want het was keihard. En Frans heeft een paar keer gezegd van, gaat het nog? Dat is wel hard, hè? Gaat het nog? Zo meelevend. Toen dacht ik al van, dit is wel een schattenbout, hoor.
0: Ja, dat is het zeker, ja. Nou, hij komt niet. Misschien dat Anita dat ook ooit wel een keer voor elkaar krijgt. Maar Gerard Joling dus op 11 oktober in Groningen. En we gaan er ook uit met de grote Gerard. Veel plezier zometeen met de grote Karel. Wij zijn er morgen weer vanaf 12 uur. Bedankt voor het luisteren. Mooi.

0: reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
2: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
9: Goed, het is gelukt.
8: Wat is er gelukt?
9: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
8: Fluitje van een cent dus?
9: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
11: Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met €650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat €850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
16: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
15: Steun onze redders op zee. Doneer nu op kanrm.nl.
17: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
20: Mama, ik verveel me.
21: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
20: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
21: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
20: Pret voor de hele familie.
21: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
22: Radio Noord.
23: De middag door.
24: Met Karel Oosterhuis.
25: Ja, de Beatles deden het, U2 deed het en One Republic deed het ook. Tijdens de clipopnames op een hotel gewoon live spelen.

Maroon 5 op Radio Noord, Jordan Misery. They are alive and kicking. En dat bedoel ik niet de Simple Minds, maar Maroon 5. Ze gaan toeren in Azië, ook daar zijn ze super populair. Volgend jaar eten ze waarschijnlijk iets vaker noedels en iets vaker rijst. Maar dat is een aanname natuurlijk. De nieuwe tour van de mannen start volgend jaar trouwens. Muziek van de man die nu in de lappenmand ligt. Hij gaat een open hartoperatie krijgen. Of zoals ze dat in truckerskringen ook wel zeggen, een nieuwe koppakking.

Nee, donderdag. Dinsdagmiddag Radio Roort, 14:15. Als ik zeg The Dream of the Blue Turtles, dan klinkt dat als een titel van een Disney-tekenfilm. Dat is het niet. Of er moet het uitgekomen zijn? Het is de naam van een album van Sting. En op dat album staat sowieso één geweldig liedje. Die ga ik je laten horen. Love is the Seventh Wave.

Kings of Leon op Radio Noord en Sex on Fire. En als je kaal bent, dan weet ik bijna wel zeker dat je een hele andere tekst hebt gehoord om je heen. Want van dit liedje van Kings of Leon is ook nog een keer een Nederlandse versie gemaakt. Ik geloof niet dat we die draaien op de radio. Nee, die draaien we hier niet. Stephanie Mills en Jeffrey Daniel die hadden eind jaren 70 een kortstondige romantische relatie. Stephanie Mills, die ken je. Jeffrey Daniel misschien niet. Daniel, dat is wel een bijzondere kerel, want die was op tv en die deed een bepaalde dans. Michael Jackson, die zag die dans en daar wou hij meer van leren. Daar zag hij wel wat in. Dus Michael Jackson heeft Daniel gebeld van, joh, leer mij dat. Dat heeft hij verder doorontwikkeld en dat werd uiteindelijk de moonwalk. Michael zag Daniel de moves doen en heeft daarvan geleerd en zijn eigen dans van gebrouwen. Het verhaal wordt toch mooi, want Stephanie en Daniel, die waren dus samen. Op de filmset van The Wiz kwamen Michael en Stephanie elkaar tegen. En dat klikte. En die twee die kregen een relatie. En zo is het cirkeltje weer rond. Van Michael naar Daniel naar Stephanie.

0: Nachtegaaltje, Stephanie Mills op Radio Noord. En never knew love like this before. En van een nachtegaaltje naar een man met een hele zware stem. Edwin, met het laatste nieuws, wat heb je zo van ons?
1: Een milieuvriendelijke tip.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
7: Geeft ruimte.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
9: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitapro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitapro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Probeer Vitapro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: 14:29. 1 minuut voor 2:30. Edwin met het laatste nieuws. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Ongeluk op de kruising van de Bornholmstraat en de Antwerpenweg in Groningen. Een fietser is daar omvergereden door een automobilist en daarbij zwaar gewond geraakt. Hulpdiensten zijn daar, de weg is volledig afgesloten. De brandweer is opgeroepen om zichtschermen te plaatsen. Op de N33 bij Meeden is een vrachtwagen achterop een auto gebotst. Dat gebeurde vanuit Veendam richting knooppunt Zuidbroek. De auto, met fietsendrager achterop, raakte beschadigd. Is door een berger afgevoerd. De vrachtwagen kon doorrijden. De file die ontstond is inmiddels opgelost. Datalek bij drukkerij Simian in Westerbroek. Daarbij zijn mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten buitgemaakt. Van een aantal zijn ook creditcardgegevens gestolen. Het bedrijf zegt niet hoeveel klanten precies zijn getroffen. Alle merken van Simian, Reclameland, Drukland en Flyerzone zijn getroffen door het datalek. De Eems-Dorland-regio waarschuwt opnieuw voor de gevolgen van de permanente grenscontroles door Duitsland. Onze oostenburen zouden de grens aanvankelijk in september volledig openen, besloten het voor onbepaalde tijd uit te stellen na de situatie in Ceuta, de Spaanse exclave bij Marokko. Volgens de EDR raakt de grensstreek door de controles steeds verder in de knel. Ook wijst de grensorganisatie erop dat een Duitse rechter eerder bepaalde dat de controles in strijd zijn met het Schengen-verdrag, dat vrij verkeer van goederen, middelen en personen regelt. EDR-directeur Vincent ten Voorde houdt hoop op aanpassing van het beleid.
12: Ten slotte heeft ook de Europese Commissie voor de zomervakantie aangegeven dat de grenscontroles in strijd zijn met Europese verdragen en dat ze Duitsland oproepen om de grenscontroles af te bouwen. Dus ik heb wel het idee dat als wij continu die druk blijven opvoeren, dat op een gegeven moment ook de Duitse overheid zal zeggen, nou, laten we daar nog eens kritisch naar kijken of dit nou het juiste middel is om illegale migratie tegen te gaan, of dat er ook andere wijzen zijn om daarmee om te gaan.
11: En een bijzondere klus voor rattenvanger Ferdinand Kruijzen in Oldambt. Daar kwam hij voor een rattenplaag onder een kippenhok. In een compleet gangenstelsel bleken 25 ratten te zitten. Hij wist de ratten te vangen zonder gebruik van gif.
13: Ik heb daar speciaal gefokte pretten voor, die dus echt op de ratten jagen. En de hondjes, dat zijn twee kleine terriers, die vinden het fantastisch leuk om daar mee te helpen en de ratten te vangen als ze onder het kippenhok wegkomen.
11: Ook fantastisch leuk. RTV Noord.nl.
0: Oh, ik ga even kijken zo. Maar eerst dan weer.
3: Vanmiddag verloopt vrij zonnig. Er zijn nog een paar laatste stapelwolken die zakken verder in. Het is een graad of 20 tot 21 bij een matige noordelijke bries. Nou, vanavond is het zonovergoten. Komende nacht ook helder bij temperaturen die gaan dalen naar 6 tot 7 graden. Dus een frisse nacht. Weinig wind en morgen een oostenwind. En dat betekent morgen zonovergoten dag. Echt stralend zonnig met 23 graden ongeveer aan de noordkust. Tot 25, 26 graden elders. En de wind die is ongeveer windkracht 3.
0: Zometeen muziek van Linda Ronstadt. Ik heb Douwe Bob en een doos met lekkere droge worsten. Die kan je winnen als je meespeelt op een plaatje over. En wie zit erin vandaag? Is Royal Badness Prince. Hoor je zo een klein stukje van.
14: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
15: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
16: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
15: 0683-252-162.
17: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.

0: Ronstedt op Radio Noord en It's So Easy. Soms is het heel makkelijk en soms dan moet je het googlen. Of even vragen aan de collega's naast je van... hé, wat is het antwoord op de vraag? Weet je het? Weet je het? Vandaag, precies 13 jaar geleden, geeft Prince op 11 augustus... het eerste van in totaal 2 verrassingsconcerten in Paradiso in Amsterdam. De kaartjes, die waren 100 euro per stuk... waren in 2 dagen tijd, 7 minuten voor het optreden, al uitverkocht. Alleen voor sommige fans duurde het optreden maar heel erg kort. Ze worden namelijk tijdens het concert weggestuurd... omdat ze met hun telefoon foto's dan wel filmpjes van de zanger aan het maken waren... En dat mocht niet. Eigen schuld, dikke bult. De fans waren van tevoren gewaarschuwd. Geen foto's, geen filmpjes. When Doves Cry, vandaag in plaatje over. Ik stel je zo een lastige vraag over Prince. Als je het antwoord weet, bel je me gelijk op 050-3188-288. Maak je kans op een doos met droge worsten. Dat hoor je goed. Een doos met droge worsten kan je winnen... als je zometeen antwoord weet te geven op die lastige vraag die ik je zo ga stellen.
1: Zo klinkt de plaat.
2: En dit is de vraag.
0: Voor een doos met droge worst op 050-3188-288. Wat was de lievelingskleur van Prince? 050-3188-288. 050-3188-288. Was het A, roze? Was het B, rood? Of C, toch paars? 050-3188-288. De lievelingskleur van Prince. Als je het weet, bel je me nu op 050-3188-288. Roze, rood of paars? Eén van deze drie is juist. Weet je het? Bel je nu. Maak je kans op een doos met lekkere droge worsten. En dat we natuurlijk zo meteen ook Prince gaan draaien. When Doves Cry, vandaag in plaatje over. Eerst Sommier op Radio Noord.

0: Janning de Groot op Radio Noord, een dubbel cassettedek. Anita, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Karel.
0: Heb je hard meegezongen?
1: Natuurlijk heb ik, nou ja, echt hard meegezongen, maar ik heb wel meegedanst. Heerlijk. Oh, Janning de Groot, ik hou ervan.
0: Ja, wij houden er allemaal van, daarom hoor je hem ook op de radio.
1: Ja, precies.
0: Maar waar heb je dan wel gedanst en niet gezongen?
1: Wij staan op de camping in Sloten, in Friesland.
0: In Sloten, in Friesland?
1: Ja.
0: Hoe is het daar? Je zegt het een beetje lacherig.
1: Nou ja, het is gewoon een heerlijk plekje en het is zonnig. En toevallig zijn we hier terechtgekomen, maar voor hetzelfde geld hadden we op een plek in Groningen staan.
0: Jullie zijn van het diepe van, we gaan gewoon rijden en als we moe zijn, dan pakken we een camping.
1: Precies, ja.
0: En waar kom je vandaan dan nu?
1: We komen nu vanuit Muntendam.
0: Oké, en de Sloten is de eerste bestemming?
1: Nee, dit is de 10e, 11e bestemming inmiddels van onze vakantie.
0: Hoe lang blijf je dan in Sloten?
1: Tot morgen. En daarna gaan we eerst even weer naar huis, want het wordt heel erg heet.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan we van het weekend weer ergens in de provincie Groningen op pad.
0: En wat heb je dan mee? Een camping of een caravan? Nee, een camping, hoe heet dat? Een tent. Sorry, een tent of een caravan.
1: We hebben een camper mee.
0: Oh, dat kan natuurlijk ook nog. Een camper.
1: Ja, dus we kunnen alle kanten op wat we willen.
0: Ja, maar wacht eens even. Daar zit er gewoon airco in tegenwoordig?
1: In die van ons nog even niet.
0: Oh.
1: Nee, helaas. Zo rijk zijn wij helaas niet, Karel.
0: Nee, ik snap het. Dan is het ook heel belangrijk dat je antwoord weet te geven op die lastige vraag. Want dan krijg je wat lekkers voor in de koelkast dan wel aan de spijker in de auto. Wat was de lievelingskleur van Prince?
1: Ja, paars natuurlijk.
0: Hartstikke goed. Purple, het juiste antwoord. Jij krijgt van mij die doos met lekkere droge worsten.
1: Super, ook bedankt namens mijn man.
0: Heel graag gedaan namens heel RTV Noord.
1: Super, dankjewel.
0: Dan zeg ik veel plezier in Friesland.
1: Ja, dank je.
0: En weet je wat nou zo mooi is aan Friesland, aan Sloten?
1: Ja.
0: Je kan gewoon Radio Noord blijven luisteren en kijken.
1: Oh ja, heerlijk hè?
0: Dat mooi,
1: ja,
0: hè?
1: Klopt. Ja. Ja, super.
0: Heerlijk. Kleine geneugten des levens, Anita.
1: Daarom.
0: Fijne vakantie en een goede reis.
1: Ja, dankjewel.
0: Doei.
1: Fijne dag nog verder.
0: Doei.
1: Fijne uitzending. Hoi, Karel.

Vandaag precies 13 jaar geleden geeft Prince op 11 augustus... het eerste van in totaal 2 verrassingsconcerten in Amsterdam. En die kaartjes die waren zomaar weg. En omdat dat vandaag zoveel jaar geleden was, dacht ik van... laten we Prince doen in plaatje over. En Anita, die is op vakantie in Friesland, die wist het antwoord. En die belde gelijk 050-3188-288. Wist jij het antwoord nou ook? Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maak je wederom kans op een doos met droge worst... als je meespeelt met plaatje over...

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
6: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot. Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met €650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. En nu wordt dat €850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
10: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
11: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
12: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
13: De Middag Door.
14: Met Karel Oosterhuis.
15: Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Een liedje van Kim Carnes, Better Davis Eyes hoor je zometeen. Maar is One Republic, Sprintje, Runaway. Goedemiddag.

klassiekertje op de radio. Kim Carnes, Better Davis Eyes. Een klassiekertje to be, want deze man heeft een record te pakken. Hij stond heel erg lang op nummer 1 in onze eigen hitlijst, de Noord 9. Zijn naam is Birdy en volgend jaar heeft hij een jubileum te vieren. Dan zit hij 35 jaar in het vak. De jubileum-cd die is al klaar. En die kan je zaterdag winnen bij Stefan Kosters. Als je mazzel hebt, is die cd voor jou. Heb je het over de man? Ja.

op Radio Noord. En als je die CD wil winnen, dan moet je zaad... Je moet niks, maar als jou was, zou ik zeker luisteren. Café Martini aanstaande zaterdag. Stefan Kosters, die gaat er weer eentje verloten. En misschien ben jij dan wel de gelukkige. Muziek van... Ja, eigenlijk was het een solo-project van Carl Wallinger. En het klonk als een volle band. En het bijzonder is dat Carl bijna alles er zelf in heeft gespeeld. Gitaar, bas, drums, synthesizer, piano. De hele ratsmodee komt zo'n beetje van zijn hand. 3 jaar later dacht hij van, ik krijg weer de kriebel. Ik moet weer eens wat anders. En toen stapte hij over naar een ander bandje. Die ken je ook, The Waterboys. Maar in deze band heeft hij alles een beetje zelf geregeld. En dat deed hij goed. World Party, Is It Like Today.

Die arme jongen. Xander de Buzonier, volume op Radio Noord en hou me vast. Een mooie van de Pet Shop Boys voor je, The West End Girls. Dit liedje hadden ze al een keertje uitgebracht. In een discoversie, maar dat deed niet zoveel. Ja, in de clubs, maar niet voor het grote publiek. En toen kwam er een andere platenmaatschappij. Die zei, we gaan even hier bij de stippellijn even tekenen. En dan zijn jullie voor de rest van jullie leven gelukkig. En we gaan dat andere liedje wat jullie hebben, West End Girls, gaan we opnieuw doen. Gaan jullie opnieuw inzingen en dan komt het helemaal goed. Jammer, nee, luister naar ons. Je hebt getekend, dat komt helemaal goed. En de platenbaas die had gelijk. Het kwam helemaal goed.

Heel gek, maar ik krijg in één keer zin in een tapas of op zijn minst barbecue. Julio Iglesias, top bij top op. En Penny de Jager die was ingevlogen. Die stond daar te dansen alsof haar leven ervan afhing. En Julio die bekeek dat. Die dacht van, hé, interessant. Ik wil haar aanraken. Ik wil haar vangen. Maar nee. Penny de Jager die liet zich niet grijpen. Die sprong opzij en die sloeg zijn hand weg. Blijf van af. Ik ben aan het dansen. Ik voel me een elf. Ik voel me een toverveen. Raak me niet aan. Zing door. Of nou ja, playbacker was het eigenlijk.

0: Madonna.
1: Van Madonna zometeen naar het laatste nieuws. Edwin gaat ons bijpraten, maar waarover?
2: We already know that it does not remove paint. It isn't a good glue. And when used as a shampoo, it produces unusual side effects. Right, Pieker?
3: Pas op met scheikunde.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen...

0: De kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Net na 4:30 is het. Hoogste tijd, laatste nieuws. Edwin, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Bij een boerderij aan de Bierenweg bij Holwierde is brand uitgebroken. Die brand veroorzaakte zwarte rookwolken. De brandweer is daar nu. En bij schoenenwinkel Zinks aan de Rijksstraatweg in Haren is vermoedelijk ook brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn daar inmiddels ook. Ongeluk op de kruising van de Bornholmstraat en de Antwerpenweg in Groningen vanmiddag. Een fietser is daar omvergereden door een automobilist en daarbij zwaar gewond geraakt. De brandweer was opgeroepen om zichtschermen te plaatsen. De vreemde lucht vanmorgen in het openluchtzwembad in Emmen-Kompaskum kwam door een menselijke fout, meldt RTV Drenthe. Een medewerker van het bad, in beschermingspak, had zwembadchloor en zwavelzuur bijgevuld, maar dat ging verkeerd. Een vrijwilliger van het openluchtbad, die 10 meter verderop stond, moest in een ambulance worden behandeld vanwege geïrriteerde luchtwegen. Door het ongeluk ging het zwembad 2 uur later, dat was 1 uur vanmiddag, open. De nachtopvang in Nieuwe Pekela is een paar dagen gesloten. Dat is het gevolg van klachten van omwonenden van het bedrijfspand op bedrijventerrein Holland Marsh. Die gaan niet over de asielzoekers, maar over te luidruchtige beveiligers. Het ging vooral om harde stemmen in de avond en nacht, zoals bij de overdracht en tijdens het roken. Ook was er een douchedeur zonder veer die voortdurend met een enorme dreun dichtklapte. Als gevolg hiervan zijn de afgelopen dagen vanuit de Rapel in de avond asielzoekers waar geen plek voor is naar Surhuisterveen gebracht. En dat heeft geleid tot incidenten. Zo moest afgelopen nacht de ME worden ingezet, zodat kon worden voorkomen dat de bus met asielzoekers zou worden tegengehouden. Volgens burgemeester Jaap Kuin van Pekela is de sluiting in Nieuwe Pekela tijdelijk. Hij verwacht dat vandaag of morgen de nachtopvang in zijn gemeente weer open kan. En de verwachte toestroom van eclipstoeristen naar Noordpolderzijl overvalt de gemeente het Hoge Land. Burgemeester Hans Broekhuizen wijst erop dat er maar beperkte parkeerruimte is bij het kustplaatsje.
7: Het is nou niet de meest toegankelijke plek. Dus wij zorgen in ieder geval dat we dat wel toegankelijk kunnen houden voor de hulpdiensten. Want dat is eigenlijk ons grootste belang. En dat betekent dat iedereen die daar naartoe gaat, die zal te maken hebben met verkeersregelaars die aangeven waar je kunt parkeren. En mijn oproep is wel om daar ook goed naar te luisteren en de aanwijzingen goed op te volgen. Want die hulpdiensten moeten wel erbij kunnen. En daarom zullen we ook één kant van de weg een parkeerverbod van maken. Het zijn hele lange rechte wegen daar naartoe. Dus let daarop en hou je even aan de regels, want we moeten daar geen ongelukken krijgen.
6: Het advies is vooral ook om naar Lauwersoog te gaan. Dat is ingericht op grote bezoekersaantallen en Noordpolderzijl is dat niet. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon morgenavond de livestream volgen op rtvnoord.nl.
5: Kijk, hoe cool is dat? Heb je geen brilletje? Wil je niet met een vergiet of met een laskap of wat voor andere dingen? Kijk gewoon naar de stream bij RTV Noord. Service van de zaak. Net zoals het weer.
8: Vanmiddag verloopt vrij zonnig. Er zijn nog een paar laatste stapelwolken die zakken verder in. Het is een graad of 20 tot 21 bij een matige noordelijke bries. Nou, vanavond is het zonovergoten. Komende nacht ook helder bij temperaturen die gaan dalen naar 6 tot 7 graden. Dus een frisse nacht. Weinig wind en morgen een oostenwind. En dat betekent morgen zonovergoten dag. Echt stralend zonnig met 23 graden ongeveer aan de noordkust. Tot 25, 26 graden elders. En de wind die is ongeveer windkracht 3.
5: Zometeen, muziek van Nick Herschel. I won't let the sun go down on me. Maar wacht, er is meer, zouden ze zeggen bij Telcel. Eliza Doolittle, hoor je ook zo. Pack up.
9: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
10: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
11: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
12: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
13: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.

Nick Kershaw op Radio Noord en I Won't Let The Sun Go Down On Me. Dit was niet zomaar een artiest, een zanger. Nee, Nick Kershaw, dat was niet zomaar een mooi boy. Deze man die had echt wat in zijn mars. Geef hem een gitaar, geef hem een synthesizer en hij kon zijn eigen liedjes maken. Hij kon zijn eigen liedjes schrijven, hij deed alles zelf. Dus als hij wat uitbracht, alle Buma Stemra, alles voor Bassie, alles voor Nick Kershaw. En er waren in de jaren 80 niet heel veel van die jongens zo handig en zo goed met tekst, muziek, techniek, de hele reutemedeut. Hij deed het gewoon. Je luistert naar Radio Noord met zometeen muziek. Het Groningen van Roelof van der Velde. Eerst Kerstmis.

0: Neil Funk werkte met Stevie Wonder. Grandmaster Melemel die heeft de naam nog gerept. Prince heeft een liedje voor de geschreven. Ach man, oh man, wat een nachtegaal. Dat is een mooie brug. De Maartje, goedemiddag.
1: Oh, bedankt. Ja, laat mij maar zingen.
0: Het is goed, maar dan wil ik er wel even weg.
1: Ga jij even ergens anders staan?
0: Dan ga ik ergens anders staan.
1: Nou, dat is een prima deal. Doe ik dat straks tussen 4 en 6.
0: Uitstekend idee. Ja. Wat nog meer behalve zingen?
1: Nou, we gaan Topo doen. Mm-hmm. En dat doen we wel eens vaker. En de Lachlijn spelen ook wel eens vaker. Maar we onthullen niet vaak een nieuw dorp in onze provincie met een bioscoop.
0: Oeh, dit is een lastige.
1: Heeft Zuidhoorn een bioscoop?
0: Er wordt wel... Nee, niet echt een bioscoop. Maar er wordt wel eens een film vertoond in het cultureel centrum.
1: Kijk, en ik heb precies hetzelfde ervaren. In Van Berenstein, zo'n cultuuristcentrum, kun je af en toe een film kijken.
0: Leuk.
1: Was wel echt een hele leuke die ik heel graag wilde zien. Die gingen ze toen toevallig uitzenden. Terwijl ik ga nooit naar de film, dus daar heb ik ook echt meteen kaartjes voor gekocht.
0: Welke was dat?
1: Ja, dat was een Franse film. Maar ik zal de naam even opzoeken, maar dat was echt heel grappig. Dat gaat erover dat er dan een bankoverval heeft plaatsgevonden. En dat zij probeerden te vluchten. Maar dan belanden ze per ongeluk in een uitje voor verstandelijk gehandicapten. En dan moeten ze de hele tijd doen alsof ze ook. Het is heel mooi en hartverwarmend gemaakt. Dat zij dan natuurlijk worden opgenomen door al die beperkte mensen. En dan moeten ze ook de hele tijd acteren dat ze niet helemaal goed zijn.
0: Wat een goed verhaal is dat?
1: Ja, het is echt een topfilm. Het was een hele lange Franse titel.
0: Nou, kom maar door als je met.
1: Ik op.
0: Wat heb je nog meer?
1: Nou, dit was het denk ik wel. Muziek ga ik nog doen. Ja, ik vond het al heel veel wel.
0: We moeten de mensen ook niet te veel met kwaliteit verwennen, toch? Zo is dat. Dat zei Rob van Dam vroeger altijd. Radio Noord, zometeen Studio Grun. En deze

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 4 uur.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst Speciale Interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan krijg je de hoofdlijnen van het Groningse nieuws. Goedemiddag Edwin.
14: Mooi maatje. Brand bij een boerderij aan de Bierenweg bij Holwierde veroorzaakte zwarte rookwolken daar. En bij schoenenwinkel Zinks aan de Rijksstraatweg in Haren is vermoedelijk ook brand uitgebroken. Ongeluk vanmiddag op de kruising van de Bornholmstraat en de Antwerpenweg in Groningen. Een fietser is daarbij zwaar gewond geraakt. Brandweer was opgeroepen om ook zichtschermen te plaatsen. En de nachtopvang in Nieuwe Pekela is een paar dagen gesloten. Een gevolg van klachten van omwonenden, niet over asielzoekers, maar over te luidruchtige beveiligers.
13: Dankjewel, tot zo.
15: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
16: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
17: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit?
7: De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
17: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
18: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zon weer en rolloen.
19: Radio Noord.
20: Studio Grun.
21: Met Maartje Ettema.
13: Goedemiddag, deze zonnige dinsdag. We zijn er weer met nieuws uit Groningen. Leuk nieuws voor filmliefhebbers. Je hoort zo een plek in onze provincie waar binnenkort een bioscoop opent. Bye.

0: je hoorde Undecided. Ja, het is vakantietijd, het is lekker weer. Ik denk dat het rustiger op de weg.
1: Nou, dat klopt helemaal.
0: Had ik het goed ingeschat?
1: Zeker, helemaal niks.
0: En over dat lekkere weer gesproken. Dit is top, hè? Niet te warm, niet te koud, beetje wind. Goedemiddag, Roland.
2: Hoi, Maartje. Nou ja, ik heb de lange broek aan. Ik weet niet wat jij hebt, maar...
0: Echt?
2: Ja, ik
0: heb ook een lange broeken, maar dat komt door de airco die hier altijd heel hoog staat. Vond het buiten wel lekker.
2: Nee, zeker hoor. Het is goed te doen. Het is precies 20 graden geworden in Lauwersoog. De hoogste temperatuur in het zuidoosten van Groningen, daar was het 21 graden. We hebben al 8 zonuren te pakken. De zon die gaat naar onder na 9 uur. Dat betekent dat er nog wel een paar zonuren bij komen. Want die vriendelijke stapelwolken zijn aan het inzakken. Het is zo goed als weg. Er zijn wat hoge wolkensluiers nog. En vanavond is het eerst nog lekker met de temperatuur. Een graadje of 17 tot zonsondergang. Daarna daalt de temperatuur flink. En de komende nacht, en zeker morgenochtend tijdens zonsopkomst, is het een graad of 7 tot 8. Dus een kille nacht.
0: Nou, doen we het dan maar mee. Morgen wordt het beter.
2: Dat denk ik wel. En dan wordt het ook warmer.
0: Lekker. Oké, tot zo.
2: Tot zo.
0: Hoi. Ja, vandaag de zon die schijnt. Morgen schijnt die ook. En dan, Remco,
1: ja?
0: Schijnt die dus even niet.
1: Oh, ja, tuurlijk. De zonsverduistering inderdaad. Ja, je hoort het de hele week al over.
0: Ik word er helemaal gek van.
1: Och,
0: heb jij dat ook
1: geloven?
0: Een beetje? Of ga je wel echt kijken? Heb je een eclipsbril? Ik ga toch
1: nog vragen. Nee, ik heb geen bril, maar ik ga denk ik wel gewoon even naar buiten. Even niet naar de zon kijken.
0: Nee, dat kan dus niet.
1: Maar gewoon kijken dat het donker wordt.
0: Ik heb weer een nieuwe tip.
1: Nou?
0: Met je telefoon even op selfie stand.
1: Ja.
0: Dus gewoon dan zie je jezelf. En dan ga je met je achterhoofd naar de zon.
1: Oh, en dan kijk je naar achter.
0: En dan kijk je dus via je telefoon, kun je het echt goed zien.
1: Maar krijg je dan niet rare reflectie in je telefoonscherm?
0: Nee, dat kan niet wel hebben.
1: Oh, oké.
0: Is mij weer verteld. Nou goed, ik geef het maar door.
1: Is een idee.

0: Genesis en The Invisible Touch. Het is 12 minuten over 4. 10 jaar geleden kocht Andrea een boerderij in Oude Pekela. En daar verhuisde ze vanuit Rotterdam naartoe voor de ruimte. Nu heeft ze die ruimte in de schuur onder andere. En die schuur heeft ze dan weer omgetoverd tot bioscoopzaal. Verslaggever Elwin Baas nam een kijkje.
1: Ja, veel mooier kan haast niet. In een boerenschuur in Olpekel, de roadies op de achtergrond. En ik sta in een oude schuur dus, met bioscoopstoelen. Andrea, waar ben ik in vredesnaam beland?
2: Ja, in Oude Pekela, in een boerderij, met bioscoopstoelen, dat klopt.
1: Hey, maar morgen is hier een heus festival. Wat gaat hier gebeuren?
2: Wij gaan morgen 3 dagen gaan wij films vertonen en lekker eten, gezellig samenkomen en muziekjes brengen.
1: Want ik zie nu op het scherm ook staan, Pekela International Film Festival. Klinkt heel chic. Hoe is dit zo ontstaan?
2: Het is ontstaan op mijn verjaardag, omdat wij graag iets wilden doen. Ik vind de ruimte zelf, ben ik helemaal dol op. Ik wilde heel graag dat andere mensen dat ook zouden zien. En toen dachten we, ja, wat kunnen we eens doen? En eigenlijk onder het genot van een biertje en een happie, dat we zeiden, laten we gewoon een filmfestival gaan doen.
1: Dat is nu een jaar geleden. Wat kunnen de mensen verwachten als ze morgen hier terechtkomen?
2: Ik hoop dat ze een hele fijne ervaring gaan hebben. Maar we gaan beginnen met de making of de jeugd van tegenwoordig. En daarna kan je lekker wat eten en wat drinken. En dan hebben we de première van de Roadies.
3: Die we dus nu horen, ja.
2: Die we nu alvast horen, tuurlijk. Wij komen ook even lekker in de sfeer natuurlijk. En dan gaan we Pekels Schouten documentaire kijken. En dan hebben we eigenlijk nog een première. Want dat is Traveling Sons. Die komen optreden. En dat is een band uit Pekel.
1: Kijk, het is een echte Pekeldag dus morgen. Wanneer is het voor jou geslaagd?
2: Het is voor mij geslaagd als de mensen die hier zijn geweest een hele fijne dag hebben gehad of fijne avond. En dat ze zeggen, ik kom volgend jaar weer of ik kom morgen weer. Ja, dat we het volgend jaar weer mogen doen. En dat het een jaarlijks terugkerend iets wordt.
1: Ja. Nou, de brandweerman is zojuist geweest. Die heeft nog even de laatste controle qua brandveiligheid gedaan. Hoe is dat afgelopen?
2: We hebben gelukkig een dikke duim gekregen, dus we mogen door. Ja, ik vond het heel spannend, maar we hadden alles goed voorbereid en het was goed.
1: Ja, nou, de laatste loodjes wegen vaak ook het zwaarst. Dus jullie moeten nog altijd die kleine puntjes op de i zetten, denk ik, voor morgen. Maar ik denk dat er niks meer in de weg staat, toch, voor een mooi festival.
2: Wat ons betreft staat er helemaal niks in de weg. Wij gaan ervoor.

0: meer op pad in onze eigen provincie met elke dag een nieuw plekje.
1: Ja, en vandaag zijn we in Zuidhorn aanbeland. Terwijl Zuidhorn op zijn Nederlands.
0: Zuidhorn, ja, kijk eens even aan. Ik was daar toevallig net nog, hè?
1: Oh, daar ben je?
0: Ja, Karel die woont daar. Dus ik vroeg eens daar een bioscoop. Dat is het eerste wat we al weten. Nee, nou, wel een cultureel centrum.
1: Precies, die is er wel inderdaad. Komen we zo nog even op. Ja, het is een dorp in de gemeente Westerkwartier. En tot en met 2018 was het ook een eigen gemeente. Het heeft zo'n 7200 inwoners. En het dorp zelf is aardig zelfvoorzienend. Het heeft een aantal basisscholen. Tot 2019 had het zelfs een middelbare school. Ze hebben een cultureel centrum inderdaad. Een sporthal en ook een zwembad. Daarnaast zijn er nog een aantal supermarkten. En je kan nog overnachten in het hotel of de oude dokterspraktijk. Nou, en voor de rest van de voorzieningen is de stad Groningen niet ver weg. Met de trein ben je er zelfs in 9 minuten. Dat is 2 keer zo snel als met de auto.
0: Dus je kan beter met het OV in dit geval.
1: Als je in het centrum moet zijn, wel ja.
0: Geef even aan Karel door straks. En we hebben natuurlijk onze topo muziek. Ken jij Peen en Rinus, alsjeblieft?
1: Ja, die ken ik wel. Niet goed, maar...
0: Die zingen dat. En de helft van het duo woont ook in Zuidhorn.
1: Oh, kijk, dus dan leer ik ook nog eens wat.
0: Komt dus allemaal al helemaal mooi samen.
1: Kijk, wat mooi.
0: En misschien weet jij nog wel meer over Zuidhorn.
1: Dan even bellen,
0: ja. App of bel de studio met alle informatie die je hebt. Alle leuke feitjes zijn welkom. En tot het nieuws nog muziek. Dit is Edwin Jongerijk.

0: Is het bedrijfsleven in onze regio klaar voor de toekomst? Je hoort en ziet het in een gloednieuwe videopodcast. Stand van Noord-Nederland.
1: Hoe start-up-vriendelijk is Noord-Nederland eigenlijk?
0: Journalist Loek Mulder praat in 5 afleveringen met ondernemers en experts over de kansen en uitdagingen voor onze economie. Stand van Noord-Nederland is een samenwerking van RTV Noord, Omroep Friesland en RTV Drenthe. En is nu te volgen via alle online kanalen van de omroepen.
1: Het gaat een boeiend gesprek worden.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
5: We gaan naar Noordnieuws met Edwin. Goedemiddag.
6: Mooi maatje. Rijkswaterstaat heeft goede hoop dat de Dorkwerderbrug over het Van Starkenborghkanaal bij Dorkwerd vanaf donderdagmiddag weer begaanbaar is voor al het verkeer. De brug kampt sinds afgelopen donderdag met een technische storing. Volgens Rijkswaterstaat zijn de onderdelen om de brug te repareren binnen. Donderdagochtend 10:00 wordt dan begonnen met de reparatie en de verwachting is dat de brug rond 2:00 's middags weer normaal zal functioneren. De nachtopvang in Nieuwe Pekela is een paar dagen gesloten. Dat is het gevolg van de klachten van omwonenden van het bedrijfspand op bedrijventerrein Hollandmars. Die gaan niet over asielzoekers, maar over te luidruchtige beveiligers. Het ging vooral om harde stemmen in de avond en nacht, zoals bij de overdracht en tijdens het roken. Ook was er een douchedeur zonder veer die voortdurend met een enorme dreun dichtklapte. Als gevolg hiervan zijn afgelopen dagen vanuit de Rapel in de avond asielzoekers, waar geen plek voor is, naar Surhuisterveen gebracht. Dat heeft geleid tot incidenten. Zo moest afgelopen nacht de ME worden ingezet, zodat kon worden voorkomen dat de bus met asielzoekers zou worden tegengehouden. Volgens burgemeester Jaap Kuin van Pekela is de sluiting in Nieuwe Pekela tijdelijk. Verwacht dat vandaag of morgen die nachtopvang in zijn gemeente weer open kan. Op de N33 bij Meen is vanmiddag een vrachtwagen achterop een auto gebotst. Dat gebeurde vanuit Veendam richting knooppunt Zuidbroek. De auto met fietsendrager achterop raakte beschadigd, is door een berger afgevoerd. De vrachtwagen kon doorrijden. En Ede Staal klinkt deze week op carillons door de hele provincie. Het is namelijk 40 jaar geleden dat Ede overleed. Stadsbejaardier Bob van der Linden speelt ze vanaf de Martinitoren.
7: Het zijn prachtige liedjes. Dus je komt echt de Groninger sfeer. En het is ook leuk. Ik heb de afgelopen dagen natuurlijk veel YouTube-filmpjes gekeken. En daar zit je allemaal van die filmbeelden ook. Van hoe het in Leens was 60 jaar geleden. Dat is toch een tijdsbeeld. Ja, dat is prachtig. En dat roepen die liedjes ook op. En tegelijkertijd zijn ze heel actueel. Want ja, bij Claudia de Breij zat het nog in de voorstelling. En zelf als ik in de tuin aan het onkruidwieden ben, dan is het ook gewoon mijn toontje fluiten. Dus het is ook, het is van vroeger en het is van nu.
6: En meer nu op rtvnoord.nl.
5: Edwin, dankjewel. Krijg je nog het weer van Roland van der Zwaag.
8: Vanmiddag verloopt vrij zonnig. Er zijn nog een paar laatste stapelwolken die zakken verder in. Het is een graad of 20 tot 21 bij een matige noordelijke bries. Nou, vanavond is het zonovergoten. Komende nacht ook helder bij temperaturen die gaan dalen naar 6 tot 7 graden. Dus een frisse nacht. Weinig wind en morgen een oostenwind. En dat betekent morgen zonovergoten dag. Echt stralend zonnig met 23 graden ongeveer aan de noordkust. Tot 25, 26 graden elders. En de wind die is ongeveer windkracht 3.
9: Hallo, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
10: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
11: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
12: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.

0: Morgenavond, heel chef special. Duikt waarschijnlijk even onder, hè, tijdens de zonsverduistering. Afraid of the Dark. Op Noord! En dan gaan we weer eens eventjes ons favoriete spelletje spelen met een van de langslopende lachen aller tijden.
1: Ja, ik zat even naar het lijstje van ingestuurde antwoorden te kijken.
0: Gaat maar door.
1: Hij past bijna niet meer op mijn scherm, joh.
0: Nee, bij mij ook niet. Nee. Maar we heel veel namen hoeven we gelukkig nooit meer te noemen, want
1: nee,
0: heel
1: waar.
0: Veel vrouwennamen hè, begonnen
1: Klopt.
0: We mee.
1: Ja. Ja, en we hebben inderdaad al een hint gehad. Het is een man, dus ja. Inderdaad geen vrouw deze keer. Het is ook geen Groninger. En nog twee wat cryptischere hinten. Een andere zender hadden we eerst al. En sportief kwam gisteren al voorbij.
0: Ja, en dan de hint. En dan de lach. Nee, de hint zijn andere zender en sportief. Het is dus geen vrouw. De lach klinkt zo. Ja, en als je weet wie het is, dan kun je nu bellen. 050-3188-288. En wat win je dan, als je het weet?
1: Het mooie Studio Grun tegeltje natuurlijk. Een nummer naar jouw keuze in onze playlist. En Fanny Pack. Heel handig voor op het festival.
0: Ja, ziet er hartstikke hip uit. En als je even op Spotify Studio Grun zoekt, dan kun je ook zien welke winnaars voor jou al liedjes erin hebben gezet. Weet
1: Prachtige
0: je ook wat
1: lijst.
0: Je eruit moet slopen?
1: Oh.

0: Tina Turner op Noord. We don't need another hero. Nou ja, we hebben nog één held nodig, hè? Eén held die het antwoord weet. En die held die komt misschien wel uit Woldendorp in de vorm van Linde Jager. Goedemiddag, Linde.
1: Ja, hallo, met Linde.
0: Hey, hallo. Zit je lekker in de auto?
1: Inmiddels niet meer.
0: Oh, ben je er nou net heel snel uitgestapt? Hoef je niet ergens heen?
1: Ik ben bij de Albert Heijn inmiddels.
0: Oh, even boodschappen doen.
1: Even boodschappen doen.
0: Is het grote weekboodschappen of moet je gewoon nog even iets kleins halen?
1: Nee hoor, een paar kleine dingetjes.
0: Oh, dat scheelt alweer een boel, hè?
1: Ja.
0: En de lach die wij spelen, heb je daar al langer een naam bij? Dat je denkt, och, nou, nu ga ik toch eens een keer bellen of ga je gewoon een gokje
1: doen?
0: Nou,
1: ik dacht gisteren. Dacht ik ineens van dat kon nou, degene zijn van wie ik het dacht.
0: Gisteren hadden wij...
1: Toen kwam ze niet door.
0: Oh, want toen hadden wij René Steenbergen.
1: Ja, klopt.
0: Dat is onze ex-collega die nu bij RTV Drenthe zit.
1: Ja.
0: En nu, dit is de lach. Die lacht er zo.
1: Ja. Ik dacht Thomas Eggens, ook van RTV Drenthe.
0: En ook van RTV Noord.
1: Ja, ook van Noord inderdaad, ja.
0: Naar een andere zender. Ik snap helemaal jouw gedachtegang.
1: Ja.
0: En toch...
1: Is het fout?
0: Is het fout.
1: Jammer.
0: Ja, dit is wel jammer. Maar je helpt wel op weg. En ik dacht, ik ga dan ook op dit spoor ga ik even een beetje helpen. Het is een ander zender, maar het is niet RTV Drenthe.
1: Oké.
0: Dus daar kun je dan weer even mee puzzelen.
1: Ja, nee, is goed. Dankjewel.
0: Lekker aan de boodschappen.
1: Lekker aan de boodschappen.
0: Tot de volgende keer.
1: Ja, is goed. Doei.

0: van George Michael. Ja, en als je dan free bent omdat je nog vakantie hebt. Net hadden we natuurlijk de tip, de bioscoop in Oude Pekela. Maar je kan ook eventjes op citytrip, dorpstrip, bijvoorbeeld Zuidhorn.
1: Ja, zeker. Dus genoeg te beleven daar. We gaan even terug een beetje de geschiedenis in naar het ontstaan van het dorp. Het is namelijk samen met Noordhorn ontstaan op een 5 meter hoge zandrug. Genaamd De Gast. Dat is een Oud-Friese benaming. Die komt van het Germaanse woord geisto. En dat betekent verhoging. Eigenlijk heel simpel dus. Deze zandrug die stamt uit de op één na laatste ijstijd van zo'n 200.000 jaar geleden. Echt wel een tijdje terug dus. En het stukje hoorn uit de naam Zuidhoorn betekent hoek en verwijst naar de hoek van de rug. Uit opgravingen blijkt dat in de eerste bewoning al in de steentijd was. Maar in 1338 kreeg het plaatsje voor het eerst de naam Horem. Pas later in 1392 komen de eerste varianten die op Zuidhorn lijken. In die tijd was Noordhorn eigenlijk nog de grootste kern, maar inmiddels is dat omgekeerd. Zuidhorn wordt nu ook wel gezien als het rijkere gedeelte, waar ze soms net wat te vol van zichzelf zijn. Zo stuurt Gerard ook nog via de app. In de Nederlandse volkskunde van Jos Schrijnen staat een gedichtje. Zuidhorn is een bloemendal, die er woont, die blijft er al. Noordhorn is een moddergat, die er komt, die vindt er wat.
0: Oh, mooi. Dus jij noemt de Zuidhorners arrogant?
1: Nee, ik niet hoor. Ik ken ze eigenlijk niet zo heel goed, de Zuidhornsters. Maar het staat in sommige boeken dat zo is.
0: Dat het misschien zo zou zijn. Nou, misschien zit je wel te luisteren en denk je, nou ja, ik kom uit Zuidhoorn en ik ben inderdaad best wel arrogant erover. Of juist helemaal niet. Hè, dan kun je het komen ontkrachten. Na 5 uur gaan we erover verder praten. En tot die tijd kan jij natuurlijk laten weten wat jij allemaal over Zuidhoorn weet op 050-3188-288. Eerst nog het nieuws van 5 uur. Komt er zo aan. We gaan even springen. Dit zijn de Pointer Sisters.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden eSIM.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
5: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis mee met Golden eSIM.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
6: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Uit Groningen krijg je van Edwin in het Veld. Goedemiddag.
10: Goedemiddag, maatje. Brand in een stuk bos vanmiddag langs de N366 bij Ter Apel. Brandweer kon overslag voorkomen. De afrit van de N366 was wel even afgesloten. Brand ook aan de Bierumerweg in Holwierde achter een schuur. Dat ging gepaard met grote zwarte rookwolken. Brandweer kon het vuur beperken tot een bult afval met vermoedelijk autobanden. En de vreemde lucht eerder vandaag in het openluchtbad in Emmekompascum kwam door een menselijke fout. Iets met zwembadchloor en zwavelzuur.
11: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
12: Advies van Anneke: wees lief voor elkaar. En daar horen zachte meubelen bij van Boske Meubelen. Met fluffy, teddy-achtige stoffen en ronde vormen. Net als wij, zeg maar.
13: Oh nee, mam.
12: Dus advies van Anneke: kom naar Boske Meubelen in Siddeburen. Voor hotel chic en organisch gevormde meubelen.
14: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
15: Mama, ik verveel me.
16: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
15: Oh ja!
16: Dan ga
13: jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
15: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
13: Pret voor de hele familie.
15: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
16: Radio Noord.
17: Studio Grun.
18: Met Maartje Ettema.
9: Een zonnig laatste uurtje van je dinsdag, maar het wordt echt nog veel warmer. Daar gaan we het zo over hebben. En we gaan ook de straat weer op met een prangende vraag. Je hoort zo welke.
16: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
19: Everybody get up.

0: 13 jaar geleden alweer dat dit werd uitgebracht. Waar blijft de tijd? Robin Thicke en Pharrell hoorde je met Blurred Lines. Ja, verkeer is rustig. Als je de straat op bent gegaan, dan kun je Elwin zijn tegengekomen.
1: Dat zou inderdaad maar zo kunnen. Die is inderdaad in Veendam geweest met een hele dringende vraag.
0: Nou.
1: Ja, wat is jouw favoriete film?
0: Edwin.
2: Mag het ook een oudje zijn?
0: Nee, dat moet echt van vorig jaar. Nee, tuurlijk mag dat.
2: Nou, oké, dan doe ik. Je had net over 13 jaar oude plaat. 31 jaar oude film. Heat. Met Robert De Niro en Al Pacino.
0: Oké, dat is ook wel echt een classic.
2: Ja.
1: Zeker.
0: Jij, Remco?
1: Nou, ik heb dus vroeger keek ik heel veel Cars. Ik was er echt groot fan van. Ik heb die film denk ik echt al 20 keer gezien.
0: Ja. En nu maar nu ook nog steeds?
1: Nee, nou, ik heb toevallig een half jaar geleden met mijn vriendin wel gekeken.
0: Heel toevallig.
1: Ja, dus eigenlijk wel.
0: Disney, Pixar.
1: Ja, blijft toch een beetje een guilty pleasure.
0: Kijk ook wel graag als ik brak ben. Maar mijn allerfavorietste film is Lord of the Rings. Kijk elk jaar. Altijd met kerst. Ja, dat is echt, daar krijg ik ook geen genoeg van. Stefan wel.
1: Oh, is er klaar mee?
0: Verschrikkelijk.
2: Is er wel klaar mee?
0: Ja. Maar die traditie had ik al. Dus hij moest daar wel echt in mee. En we hebben ze één keer extended gedaan. En zei dit echt nooit weer. Dat vind ik echt al genoeg.
1: Hoe lang is dat bij elkaar?
0: 12 uur kijkplezier heb je dan. Oh. Maar dan kun je er echt even lekker voor gaan zitten.
2: Ja.
1: Als je een weekje ziek bent.
2: En daarna doe je dan Game of Thrones. Alle seizoenen.
0: Ja, dat red je niet met kerst. Dan moet je nog even doorkijken. Nou, straks meer films na half zes.

0: met Boston, More Than a Feeling. Nou, en we hebben hem net leren kennen als koukleum Roland van der Zwaag. Goedemiddag.
1: Ja, Maarten.
0: Dit is jou niet warm genoeg.
1: Mijn poriën staan altijd open, zeg maar. Dus ik heb het heel snel, kan ik mijn warmte kwijt.
0: Oh, dus daarom kan het wel eventjes 30 graden worden. Nou, ja. Dan heb je goed nieuws voor ons, denk ik.
1: Ja, ga er maar vanuit. In ieder geval vanavond hebben we dat nog niet. Vanavond is het relatief koel. De temperatuur zakt zo rond zonsondergang naar 17 graden. We hebben vanmiddag 36 kilometer. Per uur gaat in Nieuw-Beerta aan windvlagen. 43 km per uur direct aan zee. Nou, die wind is nu steady uit het noorden. Windkracht 3. Komende nacht windkracht 2. Maar dan draait hij wel naar het oosten. Daarmee komt dus die drogere lucht erin. Vandaar dat de temperatuur onder een heldere hemel ook flink wil zakken naar 6 tot 7 graden. Een frisse start van de dag morgen. Een oostelijke wind. Flink wat zonneschijn. Ik verwacht eigenlijk alleen maar wat hoge wolkensluiers. En 's middags temperaturen zo van 3,24 langs de kust tot 5,26 diepe landinwaarts. En dat warme weer, inderdaad, mijn broek gaat uit op donderdag, want dan wordt het 32 graden regionaal in onze provincie. Aan de kust misschien nou net even een graadje lager. Dan hebben we een matige zuidoostelijke wind en dan is het niet zo heel erg broeierig, want de luchtvochtigheid is vrij laag. Ook op vrijdag iets meer vochtigheid komt eraan, omdat we een zuidenwind hebben. Dan waarschijnlijk 33 graden, dus twee tropische dagen. En 's middags gaat de wind om naar het westen en later naar het noordwesten. Dan komt de koelere lucht erin. En het weekend wat daarna komt is in ieder geval 23, 24, 25 graden. Gewoon wat koeler weer, maar de zon blijft erbij. En de kans op een bui wordt iets groter. Maar veel regen zie ik nog niet komen.
0: En dan gaat de broek weer aan.
1: Ja, dan gaat de broek eraan.
0: Helder. Roland, dankjewel.
1: Fijne avond.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Deze week Ruben Luders.

0: Daar gaat het natuurlijk ook mede over, want dat moet je dus inderdaad dan ook echt niet doen. Dus het wordt een heel gek gegeven. Niet kijken, zegt de oogarts die wij vanavond in de uitzending hebben. Als je niet zo'n bril hebt. Het voelt
1: ik ben
0: raar om tegen jou te praten.
1: Ik ben ook heel erg afgeleid dat het hier wat achter jou is. Alles verduisterd. En jij bent zelf ook verduisterd. Het lijkt alsof we het erom doen, maar dat is niet zo.
0: Hey, en de camera beweegt ook de hele tijd. Ik ben heel braaf de camera aan het volgen. Maar wat maakt het uit? Je ziet me toch niet. Nou ja, goed, hopelijk dit. Is het straks opgelost om 6 uur.
1: Ja, ga je nog iets meer doen dan de eclipse?
0: Ja, zeker. We gaan het naar Ede Staal luisteren, want die klonk vanaf het carillon van de Martini-toren. En dat heeft alles te maken met dat het 40 jaar geleden is dat hij overleden is. Dit jaar is dat. En een filmfestival in een boerderij. Dat is natuurlijk ook iets bijzonders en daar gaan we ook naar kijken.
1: Heel goed. Dit is wat er straks in zit. En om 6 uur met echte verlichting. Eva,
0: gaan we vanuit.
1: Goed zo, dankjewel.
0: Yo.
1: Hoi.

0: Nederland.
1: Er gaat niets boven Groningen.
0: Maar ook zat.
2: Topo vandaag in Zuidhorn.
3: Ja, daar zijn we inderdaad. We hadden het net al een beetje over de verdeling tussen Noordhorn en Zuidhorn. En dat Zuidhorn toch een beetje het rijkere gedeelte is. Het heeft dan ook een verleden van adel. Er stonden in het dorp 3 borgen. De Jellemaborg, de Klinkemaborg en de Hankemaborg. En die laatste, de Hankemaborg, die is ook als laatste afgebroken in 1878... Alleen het schathuis staat er nog. Deze borg die bepaalde lange tijd het gezicht van Zuidhorn. En was ook een lange tijd het wapen van het dorp en de gemeente. Dat was tot 1990. De familie Hankema die werd namelijk ook benoemd als stichters van het dorp. Ja, nu is die borg dus afgebroken. Maar de omleiding ervan is nog wel gewoon te zien. Dus je kan nog steeds zien waar die borg vroeger stond.
2: Is dat ook mooi nog om te zien? Of zie je dan alleen...
3: Nou, als je van geschiedenis houdt wel, ja.
2: Ja, precies. Nee, dat is dan heel persoonlijk.
3: Ja.
2: Goed. Zuidhorn, weet jij er nog meer over? Dan kun je dat nu nog even melden. 050-3188-28. Je kan appen of je kan bellen. En zometeen Noordnieuws. Tot die tijd muziek van 2 grootheden voor je. Paul McCartney en Michael Jackson samen. Dit is C.

0: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
5: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
6: Het is precies 5:30, tijd voor Noord Nieuws. Edwin, goedemiddag.
7: Mooi maatje, langs de N366 bij Ter Apel is vanmiddag brand uitgebroken in een stuk bos. Het vuur woedde in een lange rij dood hout. Brandweer van Ter Apel en Emme Compascum wisten overslaand vuur naar de rest van het bos te voorkomen. Vanwege de brand werd de afrit van de N366 afgesloten. Oorzaak van de brand is nog onbekend. De vreemde lucht vanmorgen in het openluchtbad in Emme Compascum kwam door een menselijke fout. Een medewerker van het bad in beschermingspak had zwembad chloor en zwavelzuur bijgevuld, maar dat ging verkeerd. Een vrijwilliger van het openluchtbad, die 10 meter verderop stond, moest in een ambulance worden behandeld vanwege geïrriteerde luchtwegen. En door het ongeluk ging het zwembad 2 uur later open. Rijkswaterstaat heeft goede hoop dat de Dorkwerderbrug over het Van Starkenborghkanaal bij Dorkwerd vanaf donderdagmiddag weer begaanbaar is voor al het verkeer. De brug kampt sinds afgelopen donderdag met een technische storing. Volgens Rijkswaterstaat zijn de onderdelen om de brug te repareren binnen. Donderdagochtend 10 uur wordt begonnen met de reparatie. De verwachting is dat de brug rond 2 uur 's middags dan weer normaal zal functioneren. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen is definitief failliet. Het bedrijf heeft meerdere officiële verkooppunten in onze provincie voor merken als Batavus, Sparta, Koga en Babu en kreeg vorige week al uitstel van betaling. Het gaat al langere tijd niet goed met Axel. Na de coronaperiode bleef de fietsfabrikant met grote onverkochte voorraden zitten. Vakbond FNV hoopt op een doorstart of op zijn minst dat delen van het bedrijf kunnen worden voortgezet. En de verwachte toestroom van Eclipse-toeristen naar Noordpolderzijl overvalt de gemeente het Hoge Land. Burgemeester Hans Broekhuizen wijst erop dat er maar beperkte parkeerruimte is.
8: Als het zo druk wordt als we denken dat het wordt, met nou ja, misschien wel duizenden mensen, die kunnen allemaal niet dicht bij de dijk staan. Dus die zullen allemaal verder weg van de dijk een plekje moeten zien te vinden. En dat betekent dat je ook best of ver moet lopen, of als je de fiets mee hebt, dat je de fiets achter op de auto vandaan had en dan de fiets de laatste kilometers doet. Maar ik denk dat het een utopie is om te denken dat je onderaan de dijk kunt gaan parkeren.
7: Advies is vooral om naar Lauwerzoog te gaan. Dat is ingericht op grote bezoekersaantallen, Noordpolderzijl niet. De gemeente maakt zich ook zorgen om wat er gebeurt in een noodsituatie, als bijvoorbeeld de hulpdiensten er niet bij kunnen. Om de drukte enigszins te beperken zorgt de gemeente ervoor dat de handhavingsambtenaren naar Noordpolderzijl komen. Gaan onder meer toezien op de parkeerruimte. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
6: Edwin, dankjewel. Zometeen Ed Sheeran met een hit in het Perzisch. Eerst nog het weer, gewoon in het Nederlands.
9: Vanmiddag verloopt vrij zonnig. Er zijn nog een paar laatste stapelwolken die zakken verder in. Het is een graad of 20 tot 21 bij een matige noordelijke bries. Nou, vanavond is het zonovergoten. Komende nacht ook helder bij temperaturen die gaan dalen naar 6 tot 7 graden. Dus een frisse nacht. Weinig wind en morgen een oostenwind. En dat betekent morgen zonovergoten dag. Echt stralend zonnig met 23 graden ongeveer aan de noordkust. Tot 25, 26 graden elders. En de wind die is ongeveer windkracht 3.
10: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben wij heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
11: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo. Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegcel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegcel.nl/drops.
14: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.

0: Mike en de Mechanics in Studio Grun. Je hoorde Over My Shoulder. En wij hebben het hier het hele uur alleen nog maar over films. Want ja, er zijn zo ongelooflijk veel goede films. En het is leuk om het erover te hebben en inspiratie op te doen. En dan te denken, oh ja, die kan ik nog gaan kijken. Die kan ik nog gaan kijken. Elwin ging ook inspiratie hiervoor opdoen. En dat deed hij in Veendam.
1: Wat vindt u?
2: Met Elwin Baas.
3: Jullie leukste bioscoopfilm?
4: Ik denk de Mario Movie Galaxy.
3: En jij dan? Welke film vind jij dan heel erg leuk in de bios?
5: Spider-Man Brand New Day.
3: En die van jou?
6: Parent Trap. Anaconda.
7: Ook Anaconda.
3: Oeh, dat ging over een slang, of niet?
6: Ja.
3: Ja? Wat vond je er zo leuk aan?
7: Dat de slang dood ging.
3: Weet u uw laatste film al?
8: Ik ben naar de Odyssee geweest. Maar dat vond ik een beetje gewelddadig, maar verder wel mooi.
9: Het is al heel lang geleden, maar dat is Maleficent. Ken je die?
3: Nee.
9: Dat is een soort door een roosje. Maar dan de echte menselijke versie. En dan heeft die vrouw hele grote horens als ze kan vliegen.
3: Oh, volgens mij heb ik die wel gezien.
9: Het is echt een hele leuke film. Het is wel echt mijn favoriete film.
3: En waarom dan?
9: Ik vind het gewoon heel mooi om te zien dat het zo levendig wordt gezet. Dat vind ik heel erg mooi.
3: En dan toch een soort Disney verhaal?
9: Ja, inderdaad. Ja. Ik vind het mooi dat het een soort prinsessenachtig iets is. En gewoon, ja, het heeft een mooi einde.
10: Horror in ieder geval.
3: Ja?
10: Ja, dat sowieso. Ja, maar ik ga niet zo vaak naar de bioscoop. Dus ik kan niet zo 1, 2, 3 eentje opnoemen.
3: Maar waarom horror?
10: Dat vind ik spannend. Hou ik van.
3: Maar dat is toch doodeng? Vooral in zo'n bioscoop?
10: Nee joh, dat is helemaal niet eng.
3: Nee?
10: Nee, om je gewoon je ogen dicht doen op enge stukjes.
3: Hey, en wat doe je allemaal in de bios? Heb je dan echt zakken vol met eten mee? Of zit je gewoon in muisstil te kijken? Of hoe zit jij daar?
7: Gewoon eten en kijken.
3: Ja, en wat eet je dan?
7: Snoep.
11: Ik eet ook wel popcorn.
3: Ja, en welke dan? De zoute of de zoete?
11: Zouten.
3: Oh, lekker man.
11: Ja, ik zit zelf ook wel lekker te snoepen.
3: En wat eet je dan vooral?
11: Popcorn.
3: Oeh, lekker. En hoe zit het met jou? Hoe zit jij in de bioscoopstoel?
12: Ja, ook gewoon een beetje stil eigenlijk.
3: Je vindt het niet leuk als mensen een beetje om je heen te veel kletsen?
12: Nee, daar hou ik niet van.
3: Nee, hè?
10: Ik ga wel eens met vriendinnen naar bioscoop, met horrorfilm. Niet zo vaak, maar dan zoeken we een leuke horror uit. En dan allemaal snacks erbij, lekker eten. En dan gaan. Ja.
3: Het is ook een beetje gillen af en toe, als het wel spannend wordt.
10: Sommige stukjes, ja, dan moet je wel even gillen. Ja, dan spring je een beetje overeind in de stoel, maar ja, heerlijk.
3: En wat is nou het verschil met naar de bios gaan met vriendinnen en zo'n film kijken, of gewoon lekker op de bank thuis?
10: Ach, bios is veel gezelliger. Ach, op de bank thuis is ook gezellig, maar bios, dan ben je er even uit met z'n allen. Even wat lekkere snacks erbij en dergelijke. Het is toch even wat spannender, lekker donker.
9: Het gevoel met het hele grote scherm, het is toch even anders dan zo'n klein tv-schermpje thuis. Ja. Het is nu zomer, dus het is 's avonds nog licht. Dus dan ga je ook niet zo snel een horrorfilm kijken op de bank. Dus lekker in de bios, lekker donker. En ik kan gewoon lekker samen met mijn geliefde erheen. En dat maakt me gewoon iets moois. Ja,
3: een soort avondje uit.
9: Ja, het is een soort date night.

0: Drive safe. Ja, je kan het doen met de auto, maar we hebben net geleerd dat het met de trein 2 keer zo snel is naar Zuidhoorn.
1: Ja, nou in ieder geval naar stad, hè, inderdaad. Of ja, vanaf stad naar Zuidhoorn. Andersom natuurlijk net zo goed. Ja, wil je straks naar Zuidhoorn dan?
0: Nee, maar ik geef het even mee, het advies.
1: Oh, voor iedereen die nu nog naar Zuidhoorn moet, pak gewoon de trein. Ja, veel sneller. Ja, tijd voor dagmenu, denk ik. Of niet?
0: Ik dacht, je wil nog iets over Zuidhoorn zeggen.
1: Oh, ik heb zelf eigenlijk niks meer. We hebben helaas ook geen ambassadeur deze keer.
0: Ik ga net zo makkelijk door naar een muzikaal menu dat we gaan uitserveren. En dat heeft vandaag te maken
1: De zonsverduistering, hè? Je kan er niet omheen.
0: Maar, ik moet wel zeggen, in dit geval, dit vind ik wel leuk. Want het gaat over de vorige.
1: Precies, het gaat over 1999. Ja, ook toen stond het hele land op zijn kop. 27 jaar geleden, ook toen al, alle eclipsebrillen waren heel gauw uitverkocht. Als hadden ze toen gewoon als advies, als je geen bril had, kijk maar gewoon even door een cd heen.
0: En dat was toen medisch advies, dat was echt verantwoord. Ja. En wij deden dat ook. Ik kan me dit nog herinneren.
1: Ja, nu zeggen ze allemaal niet doen. Want het is schadelijk.
0: Ja. Ja, maar dus eigenlijk... Nou ja, goed, dat is dan geen... Maar ik heb dat toen dus wel overleefd. Mijn ogen.
1: Je hebt geen zwarte vlekjes ergens.
0: Nee. Maar goed. Ja, het
1: of geluk gehad.
0: Wie heeft ze nou ook nog een cd? Kom er maar eens aan.
1: Dan zou ik terug naar mijn ouders huis moeten, denk ik. Ik heb ze niet liggen.
0: Nee, ik heb ze ook niet liggen.
1: Nee.
0: Dus een eclipsbril, mensen. Of dus even met de telefoon. Selfie stand en dan zo kijken. Niet in de zon kijken. Of met een laskap. Maar dan niet een van de bouwmarkt. Maar echt een goede met factor 13 of 14. Factor,
1: ja, het moet echt wel groter zijn.
0: Een hele donkere moet je dan hebben.
1: Precies. Niet de eerste, de beste, de goedkoopste die in het schap ligt.
0: Dat is niet goed.
1: Dus en het grappige was toen dus in 1999, de straatverlichting die ging ook ineens aan. En dat was niet omdat mensen dachten, nou die moet aanstaan want het wordt donker. Nee, er zaten toen al automatische sensoren op en die sprongen dus aan omdat het al donker werd.
0: En dat was dus al in 1999.
1: Ja, joh.
0: Wat een hippe tijd, hè?
1: Precies, en we gaan het morgen herbeleven.
0: We gaan het morgen herbeleven, ja. We gaan nu de jaren 90 herbeleven, 1999, 11 augustus. Ja, dat is natuurlijk de tijd van de girlbands en de boybands. En we kiezen vandaag voor de laatste. Als je de radio aanzette, kon je hier niet omheen. De Backstreet Boys. En we gaan aan tafel.
1: Zeker. Fijne avond.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou één van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcsok. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
11: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
12: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
11: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
13: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
14: palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
15: Radio Noord. Vandaag op Noord.
16: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: met tot 7 uur
1: Vandaag op Noord.
2: Al veel besproken de afgelopen dagen. Morgen is hij te zien. De zonsverduistering, ook boven Groningen, waarschijnlijk goed te volgen. En de eclipsbrillen die je nodig hebt, zijn bijna nergens meer te krijgen. En dan is het verleidelijk. Toch even snel naar die zonsverduistering kijken met je blote oog. Oogarts Robert-Jan Wijd van het UMCG. Is er een verschil tussen even in de normale zon kijken en in de zonsverduistering kijken?
3: Ja, in de normale zon kijken is sowieso niet zo goed. Dat is echt slecht voor je netvlies. Dat kan beschadigd raken. Maar die zonsverduistering is heel bijzonder om te zien. Dus veel mensen kijken daarnaar. En er komt ook minder licht op de aarde. Dus het is verleidelijk om toch even te kijken. Maar het is heel slecht voor je netvlies.
2: Ja, want wat gebeurt er dan met je netvlies?
3: Nou, de infraroodstraling die verwarmt je netvlies. Dus dat is slecht voor de cellen die daar zitten. En de UV-straling die geeft allerlei chemische schade aan de kegeltjes van je netvlies. Dus je kunt er echt een schade aan overhouden uiteindelijk.
2: En dat is dat schade die blijft?
3: Ja, meestal, ja, als je kort kijkt, kan het tijdelijke schade zijn. Maar als je wat langer kijkt, dan kan het permanent schade zijn. Dan krijg je permanent een soort zwarte vlek in je beeld.
2: Ja, en doet het dan ook pijn?
3: Dit is geen pijn, dat is het vervelende. Je netvlies heeft geen zenuwvezels die pijn registreren. Dus je kunt er rustig in kijken zonder dat je iets merkt. En je merkt er eigenlijk helemaal niks van. Pas de volgende ochtend kun je merken dat er een soort zwarte vlek in je beeld zit. En dan is de schade eigenlijk permanent.
2: Die zwarte vlek blijf je dan zien?
3: Die blijf je dan levenslang zien. Ja. En die zit precies natuurlijk in het gebied waar je scherp in kijkt en gezichten herkent. Dus dat is heel vervelend.
2: Ja, want die eclipsbrillen die zijn niet aan te slepen. En zijn op veel plekken niet meer te krijgen ook. En dan is het natuurlijk verleidelijk om toch even te denken, ik kijk even snel.
3: Ja, precies. Ja, ik zou het niet doen. Ook niet met een zonnebril of met een cd'tje. Want een zonnebril die laat ongeveer 10% van het licht door. Terwijl een eclipsbril die laat maar 1/1000% door. Dat is 10.000 keer zo weinig. Dus dat maakt echt heel veel uit of je de zonnebril opzet waar relatief dan nog 10.000 keer zoveel licht doorheen komt. Of zo'n eclipsbril. Die eclipsbrillen zijn echt wel veel beter om naar de zon te kijken. En als je een eclipsbril gebruikt, ook niet te lang kijken. Want ook als je te lang kijkt door een eclipsbril, is het ook weer niet goed voor je oog.
2: Oh, zelfs dan niet?
3: Nee, als je echt heel lang zou kijken of heel lang naar de zon zou kijken, dat ging dan ook niet goed te zijn. Dus er wordt aangeraden om maximaal 2-3 minuten te kijken.
2: Want u bent oogarts en u weet ook dat de mens snel toch verleid kan worden. Vreest u een beetje dan de dag van morgen en de dagen daarna?
3: Nou, op zich, bij de vorige eclipse viel dat heel erg mee. Waren er echt helemaal niet heel veel mensen die er last van hadden.
2: Toen was er ook bewolking.
3: Het was ook bewolking, klopt. Ja. Dat is waar, dus dat is absoluut een goed punt. Want bewolking filmt natuurlijk het licht ook nog. En er is nu wel heel veel aandacht besteed aan die eclipsbrillen. Dus ik kan me bijna niet meer voorstellen dat er nu nog mensen zijn die zonder bescherming in de zon kijken. Ik denk dat iedereen nu al weet dat het veilig is om met de eclipsbril te kijken. Of indirect, hè, met een vergiet of een gaatje in een papier. Maar dan moet je het projecteren op een muur of op een ondergrond.
2: Ah ja, oh, dat kan ook natuurlijk nog. En ja, het is morgenavond ook via rtvnoord.nl en de app te bekijken op meerdere plekken. Dat is dan verstandiger misschien om gewoon naar een scherm te kijken waar het tussen is.
3: Scherm kan nooit, dat kan nooit gaan.
2: Nou, dat is dan het advies bij deze. Dank voor de uitleg.
3: Ja, graag gedaan.
2: Oké, dag. Oogarts Robert-Jan Wijd was dat van het UMCG.

0: luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: VNO-NCW Noord heeft een nieuwe directeur. Per 1 september is Anna Noorda de opvolger van waarnemend directeur Jelly Tiemersma. Noorda is nu nog werkzaam als general manager van een IT-bedrijf. En ik heb hem nu aan de lijn. Gefeliciteerd met uw nieuwe functie. Waarom heeft u voor deze stap gekozen?
3: Nou, dankjewel. Zeg maar je hoor, want dat is zo.
2: Oké, bij deze.
3: Nee, maar ik wilde graag terug. Dat sowieso. Er was een vuurtje dat brandde om weer terug te gaan naar het noorden. En dan komt er iets op je pad. En dat is zo'n functie bij VNO-NCW Noord. En ja, daar komt voor mij alles bij elkaar. Ik heb me de afgelopen jaren ontzettend druk gemaakt over ondernemerschap, arbeidsmarkt. Maar ook zorgen dat talent ontwikkeld kan worden. En dat dat ook blijft in het bedrijfsleven. Nou, en dat is voor mij een machtig mooie combi om dat voor de noordelijke drie provincies te gaan doen.
2: Ja, want je zegt, ik wil graag terug. Je komt ook uit deze regio dus.
3: Ja, ik ben geboren in Veendam en gestudeerd in Groningen. Dus en het mooie is, we gaan ook weer terug naar Veendam om daar te gaan wonen. En mijn man komt uit Leeuwarden, dus we gaan echt weer helemaal terug naar onze roots.
2: Ja. Groningen gestudeerd, Engels en journalistiek, dat is toch niet bepaalde aanloop naar deze functie, zou je zeggen.
3: Nee. En in de tussenstap heb ik ook nog iets in de IT gedaan. Dus ik ben mijn carrière begonnen in het boekenvak. En toen de overstap naar de digitale sector en nu dit. Ja, ik geloof er heel erg in dat meer belangrijk is wie je bent en wat je drijft. En dan kom je uiteindelijk op een hoek terecht waar je gewoon goed bij past. En dat is voor mij ook zo geweest. Kijk, mijn studie, iedereen heeft die in Groningen heeft gestudeerd, die weet ook, je bent meer op de grote markt en in de peperstraat dan dat je in de banken zit. Maar uiteindelijk heeft dat ook wel je gevormd. En mijn studie ook. En ik denk wat dat betreft dat meer mijn werkervaringen te doet dan uiteindelijk mijn studie. Ja. Maar journalistieke achtergrond is nooit mis, hè? Dat weet jij ook.
2: Om goede vragen te stellen, wou je zeggen. Ja,
3: precies.
2: Want je woont nu in de Randstad, ook al een behoorlijke poos. Hoe kijk je dan vanuit de Randstad, vanuit die blik, zeg maar, naar hoe ondernemers het nu doen in het noorden?
3: Nou, ik denk, zei ik gisteren ook tegen een collega van jou, van er wordt vanuit de Randstad altijd een beetje neerbuigend gekeken naar wat er in de provincie gebeurt. Terwijl ik het andersom zie. Dus ik ken vrij veel ondernemers uit het noorden, ook heel veel jonge ondernemers, die juist daar ook blijven, omdat ze ook zoiets hebben van, hé, maar ik heb hier de ruimte, ik heb de juiste mensen, er is ook een andere verbinding met elkaar, ook ondernemers onderling. Dat zie ik hier. Ja, ik woon nu in Utrecht en ik heb heel lang gewerkt in Amsterdam en Den Haag. Nou, daar gun je elkaar bijna het daglicht niet in de ogen. En dat is in het noorden echt anders. Dus daar kun je, en dat is ook denk ik het mooie van dat ondernemerschap wat ik zie in het noorden, dat je daar, daar wil je het ook samen doen. En daar zit een enorme kracht. En dat is het grootste verschil. En daar kijken we vanuit de Randstad.

0: mijn reactie is dan, ja, waarom niet? He, waarom ga je dan niet? En omdat dus ook de beleving is van, is daar wel werk? Nou, er is ontzettend veel werk. Er is een hele krappe arbeidsmarkt in het noorden. Er is juist ontzettend veel behoefte aan het talent. Dus ik denk als we dat meer positioneren en ook op de kaart zetten. En dat, weet je, je mag best wel als ondernemer en ook in het bedrijfsleven laten zien dat je een tof bedrijf hebt. Laat dat maar zien. Dan komen die mensen wel. Want uiteindelijk, kijk, als je een huis wil kopen hier in de Randstad, dat ga je ook niet doen. Want het kost je machtig veel geld. En je wil ook meer ruimte. En je wil, als je een gezin krijgt, wil je ook gewoon een relaxte woonomgeving. Dus why not? Waarom zou je die stap niet maken?
1: En is dat dan de grootste uitdaging die in deze nieuwe functie voorligt?
0: Nou, nee, niet zozeer hoor. Ik denk juist wat de grootste uitdaging is om die verbinding onderling met ondernemers ook te versterken. En dat je ook zorgt dat je schouder aan schouder een geluid laat horen naar de rest van Nederland toe. Kijk, we kunnen met z'n allen in een bus stappen naar Den Haag en zeggen van jongens, er moet iets gebeuren in het noorden. Maar we kunnen ook gewoon ons focussen op onze eigen regio. En daarmee laten zien van hey, hier gebeurt het. En ik denk dat de grootste uitdaging is om het weer bij die ondernemer ook te krijgen en een vice versa. En dat we zorgen dat die dat daar wat reuring omheen ontstaat. En kijk, de uitdaging is sowieso, maar goed, dat is mijn ervaring ook, is je kunt eindeloos praten met elkaar. Hè, dan krijg je van die zogenoemde Poolse landdagen, dat iedereen elkaar een beetje zo zit aan te staren en dan na 3 uur zegt, nou, wat zullen we eens doen? Ja, dat moeten we omdraaien. We moeten met elkaar gewoon een besluit durven nemen en zeggen, dit is wat we gaan doen. En dat er af en toe iets tussen zit van, is dat spannend? Ja, dat is dan zo. Maar daar gaan we voor.
1: Ja.
0: En ik denk dat dat wordt mijn grootste klus om daar wat doorheen te duwen.
1: Nou, aan het praten ligt het niet, denk ik, hè?
0: Nee, dat denk ik niet.
1: Veel succes in de nieuwe functie. En bedankt voor het gesprek.
0: Ja, dankjewel.
1: Oké, dag. Hoi.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Wie wijk schilde boom, die kwam zo slecht op. En de strutters spreekt naar binnen
3: zo. Ja, en op de radio klinkt het zo. Maar als jij nu op de grote markt bent, dan hoor je het op een hele andere manier. Want het is vandaag precies 40 jaar geleden dat de Groningse zanger en dichter Ede Staal overleed. En om hem te herdenken klinken er de komende dagen op allerlei plekken muziekstukken van hem op de Groningse carillons. Zo ook boven in de Martinitoren. De Olle Grieze, verslaggever Dimitri van Tuil, heeft alle trappen beklommen met die zware zender ook nog eens op de nek. En ja, jij staat daar nu. Eerst even het uitzichten, Dimitri. Hoe is het om daar te staan?
4: Ja, het is prachtig, joh. Maar dat iedereen die de Martinitoren een keer beklommen heeft, die zal wel beamen. Ja, ik zie vooral namelijk veel dingen van de Keiweek, maar daar zijn we hiervoor natuurlijk niet. Want ja, jullie zullen het horen op de achtergrond. Heel mooi spel. Daarvoor ga ik even naar Bob van der Linde. Bob, wat heb je net gespeeld?
5: West, of het wordt altijd wel weer licht.
4: Ja, van Ede Staal, want daarvoor zijn we hier natuurlijk. Ja, als ik hier voor me kijk, ja, ik mag natuurlijk geen piano zeggen, want wat is de officiële naam?
5: Ja, het is het klavier van het carillon.
4: Ja, en want ik zie voetenwerk, ik zie handenwerk. Ja, het lijkt bijna een sport wat je aan het doen bent. Kun je eens beschrijven, hoe is het om dit te spelen?
5: Ja, qua handeling is het een soort van gymnastiek. Maar muziekinstrument lijkt het een beetje op een piano. Dus hoe harder je op een toets slaat, hoe harder de klok klinkt. Dus het is een beetje balanceren eigenlijk.
4: Ja, het heeft wel een mooie functietitel ook, hè?
5: Ja, ik ben stadsbeheerder namens de gemeente Groningen. Dus ik speel hier namens de gemeente, voor de hele gemeente, voor iedereen.
4: Ja, en vandaag dus voor Ede Staal. Want vertel eens, jullie zijn de hele week bezig om nummers van Ede Staal te spelen.
5: Ja, klopt. Het is deze week 40 jaar geleden dat hij overleed. En toen kwam collega Vincent Hensen met dit idee om als alle collega's, allebei herdiers van provincie Groningen zijnde, om dan deze week en tijdens bespelingen gewoon allemaal liedjes van hem te spelen.
4: Ja, hoe bijzonder is dat voor jou?
5: Ja, het zijn prachtige liedjes. Dus je komt echt de Groninger sfeer. En het is ook leuk. Ik heb de afgelopen dagen natuurlijk veel YouTube-filmpjes gekeken. En daar zit je allemaal van die filmbeelden ook, van hoe het in Leens was 60 jaar geleden. Dat is toch een tijdsbeeld. Ja, dat is prachtig. En dat roepen die liedjes ook op. En tegelijkertijd zijn ze heel actueel. Want ja, bij Claudia de Breij zat het nog in de voorstelling. En zelf als ik in de tuin aan het onkruidwieden ben, dan is het ook gewoon mijn toontje fluiten. Dus het is ook, het is van vroeger en het is van nu. Dat is het knappe van die liedjes.
4: Ja, en ook als ik naar jou kijk, denk ik, schat ik jou ook niet heel oud in. Het is ook wel voor jong en oud tussen.
5: Ja, het is echt gewoon, wat je zegt, voor jong en oud. Gewoon iets Gronings, maar ook iets, iets menselijk zou ik bijna zeggen.
4: Ja. En dan kijken we uit over de Martinitoren. Dan zie ik heel veel dingen van de Keiweek. Nieuwe mensen die natuurlijk hier in de stad komen. Misschien ook mensen die Ede Staal nog helemaal niet kennen. Ja, is het voor jullie ook een soort taak om zijn muziek ook op deze manier in leven te houden?
5: Ja, we zijn een beetje een soort collectief geheugen natuurlijk van Groningen. Dus het is leuk. En zeker bij de Keiweek is het leuk om dan extra liedjes, echt Groningse liedjes te doen. We begonnen met het Gronings Light. En zo meteen komt het gras van het Noorderplantsoen nog langs. Dus het is ook meteen die sfeer van Groningen pakken. Dat ja, iedereen die hier komt studeren meteen ondergedompeld wordt in de sfeer van deze plek.
4: Nou, hoe lang ga je zelf nog spelen nu?
5: Nu speel ik tot 1 uur door. Dus iedereen die in Groningen woont en het raam openzet, die kan nog mee genieten.
4: Ik zou zeggen, speel nog een nummer en dan gaan we er zo mooi uit. Met natuurlijk de muziek van Ede Staal.
3: Dankjewel, Dimitri.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: De gemeente het Hoge Land heeft te maken met een nieuw fenomeen. De eclipse-toerist. Sterker nog, de eerste mensen waren gisteren al in Noordpoolderzijl te vinden om eerste rang te zitten voor de zonsverduistering van morgen. Wat het mooie aan de gemeente het Hoge Land is. Er is heel veel ruimte. Bijna overal kun je een horizon zien. Dus ja, ben ik wel even benieuwd. Met open armen ontvangen de meeste toeristen in de gemeente. Maar hoe zit dat nu? Burgemeester Broekhuizen, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
2: Het houdt jullie ook bezig op het gemeentehuis volgens mij, hè?
3: Ja, zeker wel. Want wij omarmen alle toeristen en ook de eclipse-toeristen. Dus dat is geen probleem. Het Hoge Land is ook een mooie gemeente en dat is de komende dagen ook zo.
2: Ja, maar jullie willen ze wel een beetje uit Noordpoolderzijl weghouden, begrijp ik.
3: Nou, Noordpoolderzijl is een van de plekken waar je denk ik heel goed die eclipse kunt zien. Maar het is nou niet de meest toegankelijke plek. Dus wij zorgen in ieder geval dat we dat wel toegankelijk kunnen houden voor de hulpdiensten. Want dat is eigenlijk ons grootste belang. En dat betekent dat iedereen die daar naartoe gaat, die zal te maken hebben met verkeersregelaars die aangeven waar je kunt parkeren. En mijn oproep is wel om daar ook goed naar te luisteren en de aanwijzingen goed op te volgen. Want die hulpdiensten moeten wel erbij kunnen. En daarom zullen we ook één kant van de weg een parkeerverbod van maken. Het zijn hele lange rechte wegen daar naartoe. Dus let daarop en hou je even aan de regels, want we moeten daar geen ongelukken krijgen.
2: Nee, maar wat kan ik verwachten? Stel, ik kom uit Warffum, ik rijd de polder in morgen een uurtje of zes. Wat gebeurt er dan? Wat zie ik en waar moet ik heen?
3: Nou, je ziet vooral aanwijzingen waar je wel en niet mag parkeren. En dat is natuurlijk aan één kant van de weg. En er zijn gewoon fysiek verkeersregelaars die je daarop wijzen. Het is natuurlijk, ligt het eraan hoe druk het gaat worden. Maar goed, als het zo druk wordt als we denken dat het wordt, met misschien wel duizenden mensen, die kunnen allemaal niet dicht bij de dijk staan. Dus die zullen allemaal verder weg van de dijk een plekje moeten zien te vinden. En dat betekent dat je ook best of ver moet lopen, of als je de fiets mee hebt, dat je de fiets achter op de auto vandaan had en dan de fiets de laatste kilometers doet. Maar ik denk dat het een utopie is om te denken dat je onderaan de dijk kunt gaan parkeren.
2: Ja, of je had er dus gisteren al moeten staan, dan heb je een mooi plekje.
3: Dat zou kunnen, ja.
2: Maar heeft u nog overwogen om, want als u zegt, we verwachten duizenden mensen mogelijk, om het gewoon helemaal af te sluiten? Dus Noordpoolderzijl niet toegankelijk?
3: Nou, dat is ook weer zoiets. Bovendien, we weten niet precies hoeveel er komt. Het is natuurlijk iets wat nu georganiseerd wordt. Ook de rug is daar ook heel actief. Er zijn ook andere plekken waar je goed naartoe kunt. Dus je hoeft ook niet naar Noordpoolderzijl. Dus we hebben Lauwersoog. Je hebt de Eemshaven, heb ik gezien. Kun je ook keurig kijken. En bovendien, bij je inleiding zei je het al. De hele gemeente heeft een mooie horizon. Er zijn vast heel veel andere mooie plekken waar je kunt kijken. Maar hou er gewoon rekening mee als je wel kiest voor de Noordpoolderzijl, dat wij daar dus wel maatregelen hebben genomen.
2: Ja, zijn er meer maatregelen die u neemt voor de hele gemeente?
3: Nee, dat lijkt ons niet nodig. Ik bedoel, Lauwersoog, er zijn heel veel parkeerplekken, dus daar kan je prima uit de voeten. En dat zal ook gelden voor andere delen. Maar het is nou net Noordpoolderzijl, waar dan ook echt de rug activiteit heeft. Dat kan dan tot wat meer oploop leiden. Ja. Nou, dat is wel zo. Dat is echt één weg die daar naartoe gaat.
2: Daar
3: moet je als gemeente wel even op inspelen.
2: U noemt de Rijksuniversiteit nu al een paar keer. Daar is wat gedoe over onderling volgens mij, hè? De rug had dan opgeroepen om daarheen te komen. Uw gemeente zegt dan, ja, er was geen contact met de rug. De rug zegt weer van wel. Hoe zit dat nou precies?
3: Oh, dan weet ik niet hoe dat precies zit. Het gaat mij erom dat we dat vanavond even in goede banen weten te leiden. En als de rug daar iets wil organiseren, is dat helemaal geen probleem. Maar als wij denken, er komen heel veel mensen op af, ja, dan moet je wel even goed nadenken. Dus vandaar dat we daar vandaag op handelen.
2: Dan de hamvraag. Ja. Heeft de burgemeester al een eclipsbril?
3: Nee, en die valt ook nergens meer te krijgen, begrijp ik. Dus ik denk dat ik het hele gebeuren aan mij voorbij laat gaan. Want rechtstreeks in de zon kijken schijnt ook niet goed te zijn. En ik wacht wel weer 50 jaar, dan kan ik het vast wel willen zeggen.
2: Nou ja, 81 of zo. Nee, 2081, dan is het weer zover.
3: Ja, nou, dan ben ik 97, dus dat lukt wel.
2: Ja, dat gaat u wel halen. dank u wel en succes met alle eclipse-toeristen.
3: Goed zo, dankjewel.
2: Oké, hoi.

0: basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
8: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap. Dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Babou zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roland Muller.
11: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Babou, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
10: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Noord. De avond van Noord.
13: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
3: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
2: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
4: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
2: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je gaat.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
3: Er toch signalen kwamen van reële dreiging voor de mensen en voor de omwonenden. Voor de oerlijst en ook voor de mensen in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mag we de ME inzetten.
2: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
4: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
2: Milou van Wijk werd 2e op de 100 meter vrije slag. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
5: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou er geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
3: Ik vind het een enorm verlies van Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel ervan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers zitten horen, zelfs op vakantie zijn.
2: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jetten. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden, minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jetten. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof ICC in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

Toledo. It ain't no country club either.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.